0: gestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor lichte mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. LaBeouf is onder meer bekend van de Transformers-films. Hij pleitte schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling en hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwert en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor een geschrapt plan voor een Holwert aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. De 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het weer: in het westen regen en de rest van het land is het even droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer. En het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Zeeland en het water. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De havens, de schepen, de mensen en hun verhalen. Van donderdag 4 tot en met maandag 8 juni, Vlissingen Maritiem. Je hoort en ziet het bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert nu te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina in de buurt is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt waren er op dat moment 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielminister Van den Brink heeft met Italië afgesproken dat dat land weer asielzoekers zal terugnemen. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste EU-land dat ze bereiken. Maar Italië neemt al jaren geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Volgende week vrijdag zal dat land het wel doen. In Italië komen veel migranten aan uit Afrika. Nederland heeft de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije speelde het soms te lief, dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek, wel zijn er kleine aanpassingen nodig, zegt hij. Het weer in het westen regen en de rest van het land droog bij een graad of 13. Overdag opnieuw regen en maximaal 19 graden.
0: Omroep Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk!

0: Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.
1: Que lo que estamos rulando, empezó el verano. Fuego!

0: Nou, de ene zei dat tegen de andere. Nou, het was toch beloofd dat we binnen 3 maanden weer teruggaan.
1: De Molukse gemeenschap in Zeeland heeft een bijzondere geschiedenis. Ze dachten hier maar even te komen wonen. Maar ze konden niet zomaar terug. Bekijk hun verhaal in de serie Koude Grond. Op maandag op tv. Bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt er verder gepraat over een definitief einde van de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt, waren daar 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is niemand gewond. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Ondanks het strenge anti-rookbeleid in Australië is het nicotinegebruik daar in de afgelopen jaren met 40% gestegen. De prijs van een legaal pakje sigaretten is sinds 2017 verdrievoudigd. Dat kost nu €25. Het doel was om het aantal rokers terug te dringen, maar het nicotinegebruik steeg. Vooral doordat de verkoop van illegale tabak fors is gegroeid. Het weer in het westen regen. De rest van het land is het eventjes droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer. En het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Herken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

Koen, Danny Vera en Emma Heesters, tja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is vannacht brand uitgebroken. Gevreesd werd dat het vuur zou overslaan naar omliggende bedrijven. En daarom werd de fabriek van Friesland Campina ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt waren daar 40 mensen aan het werk. Na enkele uren was de brand onder controle. Volgens de burgemeester is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand bij het wegenbouwbedrijf in Leerdam is nog niets bekend. In Angola zijn tientallen nieuwe diersoorten ontdekt. Het gaat onder meer om een gepantserde roofkrekel, een koperkleurige rups en een krabspin die soms fluoriserend is. Een groep wetenschappers deed in februari onderzoek op een hoogland in het oosten van Angola. Vanwege aanhoudende burgeroorlog, landmijnen en slechte bereikbaarheid werd daar eerder nog weinig onderzoek gedaan. Verwacht wordt dat er nog meer nieuwe soorten worden ontdekt, omdat er ook meerdere insecten nog moeten worden onderzocht. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Nederland kreeg wel verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Het weer wisselend bewolkt met enkele buien bij een graad of 13. In de loop van de dag opnieuw buien, soms met hagel en onweer. Het wordt maximaal 19 graden. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Nederlandse bedrijven hebben gevaarlijke designer drugs uit India besteld met een straatwaarde van bijna 2 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. De middelen werden tussen 2019 en 2025 besteld door 30 Nederlandse bedrijven. Omdat de stoffen toen nog niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd. Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zogenoemde zombie-drug Flaka. Veel van die middelen die de Nederlandse bedrijven importeerden uit India kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. De plek waar een kind wordt geboren heeft invloed op de gezondheid rond de geboorte. Dat blijkt uit onderzoek van Erasmus MC in Rotterdam. In sommige wijken van grote steden is de babysterfte 2 keer zo hoog als in andere wijken. Ook worden daar meer baby's te vroeg geboren en zijn ze vaak kleiner dan in de rest van Nederland. Volgens de onderzoekers kan onder meer luchtvervuiling invloed hebben. Het weer: in de loop van de dag steeds meer regen met kans op hagel, onweer en windstoten. En het wordt maximaal 19 graden.
2: Dit was het NOS Journaal. Zou ze eigenlijk nog moeten zeggen? Nou, ze vergat het, dus zeg ik het.
0: Omroep Zeeland! Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen. Omroep
2: Zeeland! Goedemorgen, welkom op deze donderdag bij Omroep Zeeland. Vrij veel bewolking, af en toe zon en geregeld buien. Kan ook een klap onweer bij zitten. Een stevige zuidwestenwind langs de kust, krachtig tot hard. En het wordt 19 graden. Ja, het was toch even pittig, denk ik, als je naar de voetbalwedstrijd hebt gekeken. Die 0-1 overwinning van Algerije op het Nederlands elftal bij de uitzwaaiwedstrijd van Oranje. Jan-Paul van Hekken uit Arnhem-Muiden, die speelde bijna de hele wedstrijd mee en zei na afloop dit:
3: als Nederlander ga je daar gewoon heen om te winnen. Ik zelf ook.
2: Ja, zeker weten. Straks het hele gesprek met Jan-Paul. Verder vanochtend in het nieuws: gedoe bij de coalitievorming in Borselen. De lokale partij trekt zijn wethouderskandidaat terug en daaraan valt nu de hele partij buiten de boot. Burgemeester Frank Weerwind van Terneuzen zegt dat zijn gedachten zijn bij de medewerkers van Dow. Het chemiebedrijf schrapt ruim 600 banen in ons land, waarvan veel ook bij de vestiging in Terneuzen. En diploma's voor mensen met een beperking die bij bedrijven vertellen over hun leven en daardoor de weg vrijmaken voor meer mensen met een beperking om mee te draaien in de maatschappij. Ook dat verhaal hoor je straks in Zeeland wat wakker. Maar zullen we eerst beginnen? Jij en ik, ook vanmorgen, zijn we samen.

0: Kim Wilde en de Kids in America. Deze donderdag 4 juni. Een beetje druilerig gaat het misschien worden, zo her en der toch in elk geval. Kunnen buien vallen, hou daar rekening mee. Wat gaat er verder nog gebeuren vandaag? Op een strand in Denemarken begint de autopsie van bultrug Timmy. Je weet wel, dat grote dier, om te achterhalen hoe dat gestrande dier uiteindelijk is gestorven. In Utrecht is het Open Nederlands Kampioenschap Vogelfluiten. Doe je favoriete vogel zo goed mogelijk na met mond, handen, elleboog en andere dingen. Nou, zoiets dus. En bij ons in Zeeland is de Inge Memorial, een rolstoelhockeytoernooi bij Omnium in Goes vanmiddag, genoemd en ter nagedachtenis aan rolstoelsportster Inge Kaljouw in Vlissingen, die door een auto werd aangereden waarna zij overleed. En zie ik nog op het lijstje van Peter, het is vandaag Knuffel je kat dag. En de dag na de uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal, Jan-Paul van Hekken uit Arnhem-Muiden begon in de basis, speelde bijna van begin tot eind mee in de oefenwedstrijd tegen Algerije, die Algerije dus met 0-1 won. Omroep Zeeland's Tom Druppers sprak met Van Hekken vlak na de wedstrijd.
1: Ja, Jan-Paul, uitzwaaiwedstrijd zit erop. Niet het resultaat wat jullie wilden, maar sta je desondanks wel met het gevoel van ik ben klaar voor het WK?
2: Ja, ik voel me wel fit. Ik denk dat het wel heel belangrijk is dat je je fit voelt. En ik denk dat ik ook veel heb gespeeld vandaag, dus dat is goed. Alleen niet tevreden met de uitslag natuurlijk.
1: Ja, heb jij ergens al een keer het gevoel gehad van ja, verdorie, ik ga gewoon naar het wereldkampioenschap?
2: Nee, natuurlijk, dat komt nu wel steeds dichterbij. En je merkt wel dat er iets groots aankomt. En dat is natuurlijk ook alleen maar leuker. Daar word je heel enthousiast van. Alleen ja, nu zit je, wat is het, half uur na de wedstrijd. En dan ben je teleurgesteld dat je vandaag niet gewonnen hebt.
1: Nee, dat kan ik me goed voorstellen. Toch even terug in de tijd. 4 jaar geleden was het WK iets wat jij op televisie volgde. Nu ga je zelf er naartoe. Maar goed, maar met wat voor gevoel reis je af? Want ja, ben je vooral blij dat je meegaat? Of heb je ook wel zoiets van, ik wil ook wel echt graag gewoon minuten maken en ja, impact hebben?
2: Nou, natuurlijk, eerst ben ik blij dat ik meega. Want dat is niet vanzelfsprekend dat je naar een WK gaat met je land. Alleen ja, ik denk dat ik een goed seizoen heb. En de laatste tijd ook veel bij Oranje heb gespeeld. Dus ja, ik ga daar ook naartoe om een impact te maken en om belangrijk te zijn. En dan is het aan de trainer wie die opstelt. Alleen, ja, ik ben in ieder geval klaar voor.
1: Zoals je weet zullen er veel Zeeuwen gaan kijken naar jou. Ja, die zullen toch ook wel kijken met het idee van ja, daar loopt er toch eentje van ons tussen. Ja, merk je dat zelf ook?
2: Nou ja, natuurlijk. Ik merk dat het enorm leeft in Zeeland, in Arnhem-Muiden, maar ook daaromheen. Als je ziet hoeveel berichten je krijgt, hoeveel afgelopen week mensen je uitzwaaien. Ja, dat is natuurlijk geweldig. En dan voelt het wel echt speciaal. Ik denk dat het voor Zeeuwen ook heel speciaal is, omdat er, ja, wat is het, 30 jaar geleden voor het laatst een Zeeuw bij zat. Dus dat is natuurlijk wel geweldig voor de omgeving en voor mijzelf. Dus nee, ik voel een verantwoordelijkheid en een enorme trots om het goed te doen.
1: Er gaan wat familieleden mee. Maar wie zit er nou, ja, wie is er nou het meest zenuwachtig in Zeeland die voor de tv zit straks?
2: Nou, ik denk sowieso mijn eigen familie is het meest zenuwachtig. Dat denk ik zelf. Alleen, tenminste dat hoor ik. Ik ben er zelf nog niet bij natuurlijk als ik moet spelen. Alleen dat heb ik wel gehoord. En ja, zelf probeer ik altijd mijn ding te doen. En gewoon goed te blijven spelen.
1: Is er nog een bijzonder item wat meegaat vanuit het Zeeuwse richting Amerika morgen in je koffer?
2: Iedereen kreeg volgens mij zijn eigen shirt van waar hij begonnen is. Dus voor mij is van VV Arnhem-Muiden, dus die heb ik meegenomen in mijn koffer. Maar ik ben niet zo bijgelovig, dus ik zie het wel.
1: Wordt echt geleefd op dit moment. Ja, heb je eigenlijk al even de tijd gehad om toch stil te staan bij wat er gaat gebeuren?
2: Ja, wat je zegt, in voetbal gaat het altijd heel snel. Het komt snel achter elkaar. Je bent vooral bezig met presteren en het goed te doen. Alleen, je moet ook genieten van dit moment. Vandaag weinig genoten als je verliest. Want ik had het toch wel anders voorgesteld. Alleen, ik ga zeker wel genieten als ik in Amerika ben en op het grootste podium sta op het WK.
1: Wanneer zou het WK voor jou persoonlijk geslaagd zijn?
2: Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Je bent een winnaar en je wilt winnen. Dus uiteindelijk wil je gewoon wereldkampioen worden. Natuurlijk, iedereen weet dat we niet favoriet zijn. En dat er nog genoeg werk te doen is. Alleen, als Nederlander ga je daar gewoon heen om te winnen. Ik zelf ook.
0: Ja, duidelijk. Snap ik ook wel helemaal dat je erheen gaat om te winnen. Kijk hoe ver ze komen. Vandaag dus vertrek die kant uit. En die wedstrijd 0-1, Algerije won dus. De bondscoach Ronald Koeman, die was best wel teleurgesteld, zei hij na afloop: ik kan gewoon niet tegen mijn verlies. 11:06, Omroep Zeeland. Wat had jou bezig op deze dag? appje zo gestuurd. 0118 499 999. Dit is Lily Allen.

Lily Allen en Smile hoor je hier op Omroep Zeeland. Knuffel je kat, dag. Andrea die stuurt een foto van haar kat, Dickie. Is erg ondeugend en tegelijkertijd een schatje, laat ze weten. Joke Josias die laat dan weten. Goedemorgen Remco, ik knuffel mijn kat sowieso vaak, elke dag. Chester is heel erg lief. Gelukkig maar. Vrij veel bewolking, af en toe zon en geregeld buien vandaag. Kan ook een klap onweer tussen zitten. Een stevige zuidwestenwind langs de kust, krachtig tot hard. En het wordt 19 graden. Vanavond en vannacht en morgenochtend ook nog wat buien. Morgenmiddag is er dan weer vrij veel zon. Waarschuwing voor de scheepvaart van het KNMI. Vlissingen, zuidwest 7. Zierikzee, zuidwest 6. En dan is het nu afgaand tij met laagwater in Vlissingen om 11:40. Hoogwater vanmiddag om 17:30. De zon gaat onder om 21:45. En dan nog de watertemperatuur voor de zwemmers. De zee bij Vlissingen en Katzand 18 graden. De Westerschelde bij Kloosterzanden 19. De Oosterschelde bij Zierikzee, daar zie ik 17 graden. En het Grevelingenmeer en het Veersemeer zijn allebei op dit moment 19 graden warm. Wat houd je bezig? Wat ben je mee bezig? Wat ga je doen vandaag? Ik hoor je graag weer.

0: voor vandaag. Wat ga je doen en zo. Maar stel je nu eens even voor, hè, die hoge berg met een weg erop en heel veel bochten in die weg. En daar fietsen en lopen op dit moment honderden Nederlanders om geld op te halen voor de kankerbestrijding. Alpe d'Huez. Elk jaar is dat. Fietsploeg De Klusdurpers uit Kloetingen doet ook mee. Patrick Bunt, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Vanmorgen rond 6:15 volgens mij de eerste keer vertrokken. Op de fiets zijn jullie, hè?
1: Nou, 6:15 is een beetje laat.
0: Oh, sorry, kwart over vijf.
1: Het was half vijf.
0: Man, ja. En hoe is het nu dan?
1: Ja, we zijn boven 21 bochten. En hij is er weer, Remco.
0: Hij is er weer, wat bedoel je daarmee?
1: Nee, joh, laat maar even.
0: Patrick, hoe gaat het met je nu?
1: Het overvalt me een beetje.
0: Ja, want leg ik even uit. Gisteren was je in de uitzending, toen vertelde je dat jij meedoet aan die Alpe d'Huez. Omdat jouw vader is overleden aan kanker toen jij tiener was. Daar heb je het eigenlijk nog steeds moeilijk mee. En dat komt juist.
1: Het is meer trots, Remco. Gewoon trots.
0: Leg eens uit.
1: Nou, gewoon. Die man die betekent veel voor me. En die is iedere keer als ik hierboven ben, is die, geeft hij me even een hand. En dat is gewoon mooi.
0: En dat is ook heel belangrijk voor jou zo te horen.
1: Ja, zeker. Zeker. Zeker. Zeker. 21 bochten. Het is een magisch evenement, Remco. Dat kan ik niet omschrijven. Dat is.
0: Want jij doet dus mee. Ja, waarom? Leg het nog eens uit. Wat wil je hiermee?
1: Nou, wat wil ik hiermee? Dat uiteindelijk dat ik in een wereld leef waar we met kanker doodgaan in plaats van aan kanker. En dat samen met al onze donateurs en mensen die ons een duwtje in de rug gegeven hebben met woord en donatie, die steunen ons en die helpen mee dat doel te bereiken.
0: Ja. En daar sta je nu dan weer bovenop die berg. Ja. En dat ga je nog een paar keer doen vandaag. Want je gaat zo weer naar beneden en dan nog een keer. En dan nog een keer.
1: Vijf keer, Remco. Nog vijf keer.
0: Ik vind dat toch wel knap dat je dat doet, hoor.
1: Ja, joh.
0: Hoe voelt het om dan met al die andere mensen ook weer te zijn? Want iedereen daar heeft natuurlijk zijn eigen verhaal.
1: Iedereen heeft zijn eigen verhaal. Iedereen heeft zijn eigen rugzak. En dat is mooi om dat met elkaar mee te maken. En als je dan ziet wat er nu, we vertrekken in het pikken donker en honderden kaarsen branden, mensen staan op straat en moedig aan. En dat is als je dan ergens halverwege naar beneden kijkt, dan zie je een hele lint met lichtjes en die komen omhoog. En dat is waanzinnig.
0: Patrick, ik geef jou een heel dikke knuffel hier vandaan naar jou toe.
1: Dank je, Arjen.
0: Omdat je weer die berg op gaat. En je omschreef heel mooi hoe dat voor jou is. Hey, dank je wel. Sterkte en ook plezier toch vandaag.
1: Ja, zeker, zeker, zeker, zeker. Alleen maar plezier, Remco.
0: Hey, jij bedankt, hè. Ga voorzichtig een berg af.
1: Vieren.
0: En op. Ja, het leven vieren. Dat zeg je inderdaad mooi. Gaan we doen, Patrick. Ja. Dank je wel, hè.
1: Dank je, Remco.

Pretenders en I'll Stand By You. 6:11. En ja, misschien slaat dat ook wel een beetje op de vroege bellen van vanmorgen. Want mijn vraag is altijd, wat zijn je plannen?

Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Patrick voor de eerste keer de berg op. En hij gaat er nog een paar keer doen vandaag. De Alpe d'Huez bij Alpe d'Huez. Patrick, succes man. Dankjewel dat je even in de uitzending kwam hier. In het verlengde daarvan trouwens, in Vlaanderen, wordt er droef gereageerd op het overlijden van zangeres Margriet Hermans. Ze had een zeldzame vorm van kanker die moeilijk te genezen was. Heeft gekozen voor euthanasie. En gisteren, sinds dat bekend is, komen er heel veel reacties binnen. Ook bij mij. Marianne Meneren, die noemt haar een icoon van onze tijd. Piet Herreigers, die zegt dat ze altijd heel erg goed was. En Jacques van der Namelen herinnert zich vooral de gezellige tv-programma's die ze presenteerde vanuit het casino in Middelkerken. Margriet Hermans, werd 72.

0: Nou, de ene zei dat tegen de andere. Nou, het was toch beloofd dat we binnen 3 maanden weer teruggaan.
1: De Molukse gemeenschap in Zeeland heeft een bijzondere geschiedenis. Ze dachten hier maar even te komen wonen. Maar ze konden niet zomaar terug. Bekijk hun verhaal in de serie Koude Grond. Op maandag op tv bij Omroep Zeeland.
2: Goedemorgen, het is nu 6:30.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
2: Met een overzicht van het nieuws. Er komt een andere coalitie in Borselen. De portefeuilles waren al verdeeld, maar de wethouderskandidaat van de lokale partij Borselen trok zich onverwacht terug. Daardoor hebben CDA en SGP ChristenUnie geen vertrouwen meer in de lokale partij. Ze hebben aan formateur Kees Pillen gevraagd om een nieuw gemeentebestuur te onderzoeken waarbij pro-Borselen aansluit. Op Noord-Beveland is de nieuwe coalitie juist van start gegaan. VVD, CDA en SGP zeggen in hun coalitieakkoord duidelijk dat Noord-Beveland zelfstandig moet blijven. Elke wethouder op Noord-Beveland krijgt 2 kernen toegewezen. Dat moet het contact met inwoners en ondernemers verbeteren. Straks hoor je in gesprek met de fractievoorzitter van de grootste partij in Noord-Beveland. Burgemeester Frank Weerwind van Terneuzen zegt dat zijn gedachten zijn bij de medewerkers van Dow. Het chemiebedrijf schrapt ruim 600 banen in ons land, waarvan vele bij de vestiging in Terneuzen. Voor de medewerkers is dat een ingrijpende tijd, vindt Weerwind. Dow wil bezuinigen en vaker gebruik maken van kunstmatige intelligentie. Modeontwerper Sjaak Hullekes, afkomstig uit Zierikzee, heeft de belangrijkste modeprijs van ons land gekregen, de Cultuurfonds Mode Stipendium. Samen met zijn ontwerppartner Sebastiaan Kramer gebruikt hij oud textiel uit kringloopwinkels om nieuwe kleren van te maken. Bij hun bedrijf in Arnhem werken mensen met een mentale aandoening voor wie het werk therapeutisch werkt. De jury roemt die sociale en duurzame aanpak. En het weer. Vrij veel bewolking met af en toe zon. Geregeld buien, kan ook een klap onweer bij zitten. Een stevige zuidwestenwind langs de kust krachtig tot hard. En het wordt 19 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
3: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: Mr. Rock'n'Roll, Amy McDonald, 6 minuten over 6:30.
1: Dit is Omroep Zeeland.
0: Op Noord-Beveland zijn de nieuwe wethouders geïnstalleerd. VVD, CDA en SGP vormen met z'n drieën de coalitie en ze hebben hun akkoord aan de gemeenteraad gepresenteerd. Omroep Zeeland's Mischa Tromp sprak met de fractievoorzitter van de VVD die het voortouw nam bij de gesprekken.
2: Steven van Belsen van de VVD, coalitieakkoord deze keer. Dat is ook wat anders dan wat er in het verleden allemaal is gebeurd, toch?
3: Dat klopt. In het verleden hadden we een raadspuntenprogramma. En deze keer is er op verzoek van veel partijen gezegd, nou, wij hebben eigenlijk liever dat er dit keer een akkoord komt vanuit de coalitie. Dus een programma vanuit de drie partijen. Omdat de afgelopen periode gezien hebben dat de vorming van het raadspuntenprogramma lang duurde. En het toch niet helemaal gebracht heeft wat men er van tevoren van verwacht had.
2: Nu dus een coalitieakkoord. Wat zijn nou de belangrijkste punten in dat akkoord?
3: Nou, we zetten in op het zijn van een zelfstandige gemeente... Waarin we veel ambities hebben met elkaar, maar waarin we ook heel realistisch zijn.
2: U zegt zelfstandig. Dat is nog wel ook een belangrijk punt ook voor de gemeente Noord-Beveland.
3: Zeker. Niet alleen voor de gemeenteraad, maar dat horen wij ook terug bij onze inwoners. Die vinden het hier een fantastisch eindeloos eiland en dat willen we eigenlijk met elkaar ook zo houden. Wat denk ik voor Noord-Beveland ontzettend belangrijk is de samenwerking die wij hebben met onze Bevelandse buren. Daarin doen we heel veel dingen samen. Zoeken we elkaar ook op, weten we elkaar te vinden. En als je met elkaar goed samenwerkt, dan hoef je niet altijd zelf de kennis en kunde in huis te hebben om te doen wat je moet doen.
2: En het lukt natuurlijk ook financieel, omdat er natuurlijk, ja, Noord-Beveland valt en staat een klein beetje met toerisme.
3: Ja, wij zijn financieel gezond. Dat komt denk ik ook doordat wij veel toeristische gasten mogen ontvangen. En als je een goede portemonnee hebt, dan is het ook makkelijker om zelfstandig te blijven. En voor de komende periode hebben we ook gezegd, nou, dat huishoudboekje dat moet op orde zijn en ook blijven. En als dat zo is, ja, dan kun je ook plannen realiseren, want dan heb je daar ook de middelen voor.
2: Nu is dat wel een thema wat bij veel inwoners hier natuurlijk wel speelt. Het schuurt ook al een beetje, toch? Die toerisme die hier in de gemeente.
3: Een van de kwaliteiten is zeg maar de ruimte die wij te bieden hebben, maar ook de kwaliteitsslag. Dus dat betekent dat meer is niet altijd beter. En dat is wel een verandering die we de achterliggende periode al in gang hebben gezet, waarin we heel breed gesproken hebben met ondernemers uit de recreatieve sector, met minicampinghouders, maar ook met onze inwoners. En zodoende zijn wij denk ik wel tot een heel mooi evenwichtig programma gekomen, waarin we die twee dingen ook goed naast elkaar kunnen laten gaan.
2: Als we het dan toch hebben over die inwoner, er is ook iets nieuws bij jullie. Er komen een nieuw soort wethouder.
3: Ja, de wethouder is dan niet helemaal nieuw, maar de taak die we krijgen wel, want er komen kenwethouders bij. En dat betekent dat we elke wethouder krijgt 2 kennen toegewezen, waarin hij het contact heeft met de dorpsraad, met belangenorganisaties, met ondernemersverenigingen. En daarmee proberen we de dialoog, dus het gesprek met de inwoners, de dorpsraad en andere belanghebbenden beter vorm te geven, zodat er ook meer ruimte ontstaat voor dat goede gesprek. En dat er niet alleen aandacht is voor een project, maar ook voor de onderliggende belangen die dan spelen bij die verschillende doelgroepen.
2: Waarom was dat eigenlijk nodig? Want je zou kunnen zeggen, het is natuurlijk zo'n kleine gemeente, dat contact met de inwoner moet eigenlijk niet zo moeilijk zijn.
3: Nee, maar ik denk dat je in deze tijd ook heel veel oog moet hebben voor dat stukje participatie. We zien dat het steeds belangrijker wordt. Dan moet je daar ook de juiste urgentie aan geven.
2: Het wordt een drukke verjaardag als ik het zo eens lees.
3: Ja, maar daarvoor zijn wij ook ingehuurd straks. Dus men mag ook wat van ons verwachten.
0: En de gemeenteraad van Noord-Beveland heeft een week leestijd gevraagd en gaan volgende week een debat over de plannen van de coalitie. Hoor je op Omroep Zeeland. In Goes krijgen mensen met een beperking vandaag een diploma omdat ze vertellen over hun leven. En hoe dat zit, dat hoor je zo van de Zeeuw van de Dag.

Bruno Mars en I Just Might. Een melding van het Vlaams Verkeerscentrum heb ik voor je. De ring rond Gent van Zelzaten naar Mariakerke. Bij Zelzaten West is een ongeluk gebeurd. 1 rijstrook is daar dicht.

0: Martha Reeves en de Vandellas en Nowhere to Run.
1: De Zeeuw van de Dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
0: Ja, dat is het eigenlijk voor meerdere mensen vandaag. Onder leiding, laat ik het dan maar even zo zeggen, van Mireille Lammens. Zij is coach bij LFB Sterkplaats in Goes. Dat is een organisatie die mensen met een verstandelijke beperking helpt. Met vandaag een diploma-uitreiking. Mireille, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: In jullie naam zit ook het woord sterk. Wat doen jullie dan?
2: Nou, de LFB waar ik voor werk is een voor- en doororganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. En jij zegt dat ik ze help, dat ik ze begeleid. Dat is voor een deel natuurlijk zo, maar vooral is het zo dat we met elkaar werken, samenwerken op basis van gelijkwaardigheid. En daar waar ik een klein stukje kan ondersteunen in de uitvoering van de taken van de ervaringsdeskundige, daar doe ik eigenlijk mijn best in.
0: Ja, en je noemt al ervaring.
2: Sterk staat eigenlijk voor het.
0: Ja, je noemt al ervaringsdeskundigen. Ze hebben dus zelf iets meegemaakt dat zij nu gebruiken. Wat dan en hoe dan?
2: Nou, deze mensen hebben allemaal een lichtverstandelijke beperking. Dat wil zeggen dat zij om in de maatschappij, zal maar zeggen, hun plekje te veroveren en zinvol werk te doen, moeten zij een stukje harder werken dan mensen zonder een lichtverstandelijke beperking. En daar hebben zij heel veel ervaring in opgedaan. In hoe zij hun plekje hebben moeten veroveren in school. Hoe dat zij richting een zinvolle dagbesteding of arbeid kunnen komen.
0: Ja, ja.
2: En dat valt niet altijd mee.
0: En hoe gaan zij anderen dan nu helpen daarmee? Want dat is uiteindelijk wat zij gaan doen.
2: Ja, nou, zij helpen hun eigen achterban, dus ook mensen met een lichtverstandelijke beperking. Om bijvoorbeeld zelf ook op zoek te kunnen gaan naar dingen die hun netwerk bijvoorbeeld verstevigen. Of onderwerpen waar ze tegenaan lopen. Bijvoorbeeld dat dingen niet in gemakkelijke taal worden aangeboden door gemeentes of andere overheden. Wij helpen ook door gastlessen te geven. Bijvoorbeeld aan scholieren die zelf in de zorg willen gaan werken. De studenten. Mm-hmm. Dat doen we op mbo's, maar ook op hbo's. Bijvoorbeeld op de Hogeschool in Zeeland en op het Scalda in Goes. Maar ook op andere Scaldas. We organiseren ook themabijeenkomsten, bijvoorbeeld over de verkiezingen, zodat de verkiezingen ook makkelijker toegankelijk worden voor mensen met een verstandelijke beperking. We doen heel veel toegankelijkheidsonderzoek.
0: Ja, want uiteindelijk,
2: dus we hebben een heel breed pakket.
0: Ja, want uiteindelijk willen zij, en jij ook, dat mensen met een verstandelijke beperking allemaal wat makkelijker meekomen in deze maatschappij. Dat ze er gewoon bij worden betrokken en dat anderen niet denken
2: precies
0: van, oh, jullie zijn eng.
2: Ja, precies. Dus nou ja, eng zijn we zeker niet.
0: Nee, precies. Maar
2: we doen toegankelijkheidsonderzoek natuurlijk. En zorgen dat de maatschappij dus inclusiever wordt en toegankelijker wordt voor iedereen.
0: Ja.
2: Of voor mensen bij de lichtverstandelijke beperking is natuurlijk onze hoofddoelgroep. Maar we kijken ook bijvoorbeeld naar hoe de maatschappij toegankelijker kan worden voor mensen met een visuele beperking of mensen die rolstoelgebonden zijn.
0: Ik snap het. Hey, ik ga ze de namen even noemen. Het zijn Mirjam, Mark, Dunja en Giselda, die vandaag hun diploma krijgen. Vanaf dat moment zijn ze officieel ervaringsdeskundigen. Dat zijn ze nu natuurlijk al. Maar ze hebben nu ook nog de opleiding gevolgd waarmee zij dus hun eigen ervaringen kunnen inzetten om de wereld te verbeteren. Mireille, ik denk dat dat een hele mooie bijeenkomst gaat worden straks.
2: Ja, we hopen het wel. Ze hebben er ruim anderhalf jaar keihard voor gewerkt. En dus heel veel praktijkopdrachten gedaan. En iedere week een training en scholing gehad.
0: Ja.
2: Dus we gaan er echt een feestje van maken met elkaar.
0: Doe dat alsjeblieft. Jij bent de Zeeuw van de Dag. Maar eigenlijk zijn dat natuurlijk Mirjam, Mark, Dunja en Giselda. Mireille, ik hoop dat je ze dat ook gaat vertellen. Hey, dankjewel. Jij in elk geval, Mireille Lammers van de LFB Sterkplaats in Goes.

Paul Young en Come Back and Stay. Ik krijg een appje van Andrea die laat weten dat ze vroeger ook in een organisatie bezig is geweest die gehandicapten helpt om mee te komen in de maatschappij. Ze gingen dan af en toe naar scholen en dan mochten kinderen van alles vragen aan hen over hoe het is om inderdaad een lichte beperking te hebben. Doel was dat mensen met een lichamelijke beperking in dit geval ook een normaal leven hebben. Dankjewel Andrea voor jouw toevoeging aan dat verhaal net met de Zeeuw van de Dag. Ik lees in het AD dat inbrekers een comeback maken. Er zijn meer meldingen over inbraken in de eerste maanden van dit jaar. 60 per dag. Per dag, dat is veel. Inbrekers komen ook vaker weer binnen. Bij 8 op de 10 pogingen lukt het de dieven ook echt om een gebouw binnen te sluipen. Een aantal vrouwen, onbekend aantal, in ons land lijkt slachtoffer te zijn van een verkrachtingsschandaal, lees ik bij de Telegraaf. Partners van bekenden zouden de vrouwen hebben gedrogeerd, waarna ze bij de verkrachting ook werden gefilmd. Die beelden die werden verspreid in speciale chatgroepen. Eind mei is de politie binnengevallen bij 8 mannen die actief waren in dit soort groepen. Ik lees dat de brandweer in Axel een hondje heeft gered die al 3 dagen zoek was. Het dier was vast komen te zitten bij een woning aan de oude spoorbaan tussen een schutting en een schuurtje. Op Facebook lees ik dat meerdere mensen hielpen de laatste dagen met zoeken en dat daarbij ook een drone werd gebruikt. En het strandje in Wemeldingen is weer schoon, meldt Robin Valentijn. Die ken je ook wel als de bakfietsman die overal rommel opruimt. Volgens hem komt de jutbak weer op de oude plek. Dat is fijn, want dan kun je daar je troep in gooien. Hoef je dat niet op het strand te laten liggen. Hij zegt dat het geen excuus is, of dat er helemaal geen excuus is om troep te laten liggen op het strand. Je kent het verhaal ondertussen. Omwonenden reageerden vorige week boos op de troep die was achtergelaten in het Pinksterweekend. De gemeente kijkt ondertussen bijvoorbeeld of er extra toezicht moet komen daar op het strandje van Wemeldingen. Je luistert naar Omroep Zeeland. Het is 4 minuten voor 7.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht ook groter. Bijvoorbeeld als er meer criminaliteit is, zegt deze onderzoeker van het Erasmus MC.
2: Dat heeft waarschijnlijk met stress te maken. Het geeft veel stress bij moeders en dat zorgt ervoor dat baby's te klein zijn, te vroeg worden geboren.
1: Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel ook invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt het vuren. Dat zeggen ze in een gezamenlijke verklaring met de VS. Het bestand zou wel afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Hezbollah zelf was niet betrokken bij de verklaring. Het is daarom opnieuw een zeer broos staakt het vuren. 30 Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Er is weinig bekend over de effecten van designerdrugs, zegt het Trimbos Instituut.
3: Daardoor zijn de mensen die die stoffen gebruiken, die zijn eigenlijk hun eigen proefkonijn. Dus dat ze bijvoorbeeld heel veel moeite hebben met in slaap vallen of dat hun hart helemaal op tilt slaat. En dat kan ervoor zorgen dat je op de langere termijn hart- en vaatproblemen krijgt.
1: Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zombie-drug Flaca. Het Nederlands elftal speelde in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije soms te lief. Dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek. Wel zijn er volgens hem kleine aanpassingen nodig voor het WK. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
5: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
4: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: 27 mei, demodag scootmobielen.
5: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Tramper in Goes.
8: Is er iemand onder onze vloer bezig?
9: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
8: Echt?
9: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
10: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: 3-sterren-slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
14: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld.
12: Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
15: Goedemorgen, het is een donderdag met vrij veel bewolking. Af en toe zon, geregeld buien. Kan een klap onweer bij zitten. Een stevige zuidwestenwind langs de kust, krachtig tot hard. En 19 graden gaat het worden vandaag. Van harte welkom. Het is pittig. 600 mensen weg bij Douw, waarvan ook dus mensen bij de vestiging in Terneuzen. Hoe valt dat bij werkgeversvereniging VNO-NCW? Hoor je straks. Verder in het nieuws vandaag. Gedoe bij de coalitievorming in Borselen. De lokale partij trekt zijn wethouderskandidaat terug. En daardoor valt de hele partij nu buiten de boot. De A58 is vanavond een keer of 6 dicht in de buurt van Krabbendijken om oude hoogspanningskabels weg te halen. Maar waarom doen ze dat dan niet in één keer? En tja, die 0-1 overwinning van Algerije op het Nederlands elftal bij de uitzwaaiwedstrijd van Oranje. Jan-Paul van Hekken uit Arnhem-Muiden die speelde bijna de hele wedstrijd mee en zegt dit over het WK.
16: Als Nederlander ga je daar gewoon in om te winnen. Ik zelf ook.
15: Absoluut, je hoort hem helemaal in de loop van deze uitzending. Van harte welkom.

0: Dit is Douwe Bob. En One for All, speciaal gemaakt voor de Alpe d'Huez. Dat evenement is vandaag op de berg Alpe d'Huez in Frankrijk. Honderden Nederlanders die fietsen en lopen die berg weer op om geld op te halen voor kankeronderzoek. Douwe Bob doet ook mee. Hij zingt daar ook dit lied, All for One. En ik moet dan denken aan de Zeeuwen die daar meedoen. Aan Patrick Bunt bijvoorbeeld, die al in de uitzending vertelde. Manon de Vos, die ook weer die berg op gaat. En al die andere Zeeuwen. Hartstikke veel succes daar bij die Alpe d'Huez vandaag. Omroep Zeeland. Meer dan 600 banen verdwijnen er bij chemiebedrijf Dow. Bij de verschillende vestigingen in het land. Ongeveer 20% van het totale Nederlandse personeelsbestand. De grootste fabriek van het chemiebedrijf staat bij ons in Terneuzen. Aan de telefoon Erik de Ruijser van werkgeversorganisatie VNO-NCW Zeeland. Goedemorgen, Erik.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat maak jij van dit bericht?
1: Ja, dat is natuurlijk een hele slechte zaak, een slechte ontwikkeling. Sowieso natuurlijk 605 banen in Nederland is al heel veel. En terecht wat je zegt, de grootste fabriek van Dow staat in Terneuzen. Dus ja, de kans is natuurlijk het groot dat daar ook de grootste aantal van de banen zullen verdwijnen.
0: Ja.
1: Daar is nog geen duidelijkheid over, hè, voor alle duidelijkheid. Dus dat moeten we nog even afwachten.
0: Precies, want we hebben nog heel veel vragen, nog heel weinig antwoorden. Ja. Maar er zijn heel veel bedrijven natuurlijk ook verbonden aan Dow. Dat kan dan ook een soort domino-effect worden misschien.
1: Ja, dat is ook wel een beetje de zorg die wij hebben, zeg maar, als ondernemersvereniging. Douwe is natuurlijk ook een van onze leden, een van onze grootste leden. Maar daarnaast hebben we natuurlijk nog heel veel andere leden, zeg maar, die toeleverancier zijn voor Douwe. En Douwe heeft ook aangekondigd, zeg maar, in een bericht dat ze naast het schrappen van de banen ook gaan kijken naar externe kosten. En met de externe kosten verstaan wij dan, zeg maar, dat dat ook kansen of risico's biedt voor onze lidbedrijven, dat er minder werk gaat komen op en voor Douwe.
0: Ja, we moeten natuurlijk voorzichtig zijn met speculeren, maar het zou dus wel het een en ander in werk kunnen zetten.
1: Nee, dat zou inderdaad. Maar inderdaad terecht wat je zegt, we moeten ook oppassen om daar nu al te negatief over te doen. We weten het natuurlijk nog niet, dus dat wordt nu verder onderhandeld. Het is nu alleen nog maar een kennisgeving, ook naar de bonden en naar de ondernemersraad. Dus daar moeten we even op afwachten. Maar goed, het signaal is natuurlijk gewoon niet goed. Hè. We roepen natuurlijk als VNO en CW ook al wat langer dat de chemie het moeilijk heeft. Gebeuren aan een regeldruk, regelgeving, CO2-beprijzing, maar vooral de energieprijzen. Willen we die chemie concurrerend houden ten opzichte van de landen om ons heen.
0: Ja, de verbinding doet trouwens een beetje gek. Heel af en toe val je weg, maar we krijgen je verhaal verder wel mee, Erik.
1: Okay.
0: Wordt het eigenlijk, denk jij, makkelijk voor mensen die weg moeten om een nieuwe baan te vinden in Zeeland?
1: Ja, dat is natuurlijk ook nog maar even de vraag. Hè, want het is nog niet helemaal duidelijk welke soort mensen er zullen gaan verdwijnen. Hè. Het gaat erom dat ze efficiënter gaan werken. Dat is het idee wat ik las. En we moeten dus even afwachten welke soort mensen er vrijkomen. Vooropgesteld is het natuurlijk heel triest. Hè. Ik bedoel, op het moment dat je natuurlijk een mooie en vaste baan hebt bij zo'n mooie werkgever. En je moet daar weg. Dat is natuurlijk hetgeen waar je nog niemand wil. Tegelijkertijd hebben we natuurlijk nog wel een arbeidsmarkt in Zeeland die de grootste overspannenheid kent van alle regio's in Nederland. Dat betekent, zeg maar, dat we hier nog steeds heel veel mensen zoeken in allerlei functies. En als je daarnaar kijkt, dan zou dat natuurlijk kunnen betekenen dat het mogelijk moet zijn dat de arbeidsmarkt in Zeeland die banen kan opvangen.
0: Ja.
1: Nogmaals ervan uitgaande dat we niet weten hoeveel banen dat zullen zijn. Hè,
0: precies, dat moet inderdaad nog even afwachten. We hebben ook een reactie gekregen van de burgemeester van Terneuzen, Frank Weerwind, een schriftelijke reactie. Ja. Hij zegt onder meer, dit bericht raakt veel mensen. Mijn gedachten zijn in de eerste plaats bij de medewerkers die hierdoor in onzekerheid verkeren. Ook voor hun gezinnen en voor anderen die direct of indirect betrokken zijn, is dit een ingrijpende tijd. We blijven in contact met Dow over het verdere verloop. En dat wil ik ook even aan jou voorleggen. Hebben jullie zelf als werkgeversvereniging ook contact hierover, bijvoorbeeld met Dow?
1: Jawel, kijk, een van de mensen, zeg maar, die in het managementteam zitten bij Dow, zit ook in ons bestuur. Dus wij zijn natuurlijk ook wel een beetje op de hoogte, zeg maar, wat er speelt en wat er aan de hand is. Tegelijkertijd brengen ze nu natuurlijk niks naar buiten, ook niet naar ons, over wat er komen gaat. Dus nogmaals, dat moeten we even afwachten. Maar we hebben wel zeker contacten. Kijk, Dow is een van onze grootste leden. En,

0: Raccoon en Bring Me My Horse. Gauw naar Stefan om te horen over het weer. Er komt eigenlijk verschillende dingen krijgen we vandaag, Stefan.
1: Ja, een hele goede morgen. Ja, een mix van alles wat inderdaad. Het is een wisselvallige dag. Geregeld het aantal buien. Soms zijn die stevig met kans op onweer en eventjes flink wat regen. Maar er zijn ook langere droge momenten waarbij we de zon zien. En met name de tweede helft van de middag die lijkt langer droog te blijven. Het is koel voor de tijd van het jaar. Het is nu een graad of 14 buiten. Uiteindelijk wordt het vanmiddag maar zo'n 18 graden. En er steekt bovendien een stevige zuidwestenwind op die langs de kust krachtig tot hard kan worden met een windkracht 6 tot 7... En zal de wind ook boven land soms vlagerig van karakter zijn. Nou, ook vanavond en vannacht wisselen buien af met langere droge perioden. Temperatuur daalt naar ongeveer 13 graden. En morgen vallen vooral in de ochtend nog een paar buien. Maar morgenmiddag dan wordt het vanuit het westen droog met zelfs vrij veel zonneschijn. Het blijft wel koel met een temperatuur van 18 graden. En staat er morgen een matige westenwind. Nou, in het weekend is er af en toe zon en zal het vaak droog zijn. Toch ontsnappen we ook dan niet helemaal aan een regenbui. De temperatuur klimt wel weer een beetje uit het dal. Die loopt op naar ongeveer 20 graden. Het is echter geen aanzet naar warm en zonnig zomerweer, want ook volgende week is het licht wisselvallig met soms een paar buien en lijkt het opnieuw lastig te worden om overdag de 20 graden te halen.
0: Steven van de Grijze, dankjewel. Het is nu afgaand tij met laagwater in Vlissingen.

Twee minuten voor 11:30, hoogwater vanmiddag om 17:30. En de watertemperaturen, de zee bij Vlissingen en Cadzand, daar zie ik op dit moment 18 graden op de thermometer. Westerschelde bij Kloosterzanden 19. De Oosterschelde bij Zierikzee, dat is 17 graden. En het Gevelingenmeer en het Veersemeer allebei 19 graden.

0: De Doobie Brothers en What a Fool Believes. 6 minuten voor 7:30. Goedemorgen, Omroep Zeeland. Op donderdag ga ik eens even kijken naar wat er zoal is binnengekomen bij mij. Bijvoorbeeld dat in sommige wijken van grote steden de babysterfte 2 keer zo hoog is als in andere wijken. En ook worden daar meer baby's te vroeg geboren, zijn ze vaak kleiner dan in de rest van het land. Het komt door de leefomstandigheden in die wijken, zegt een onderzoeker van het Erasmus MC in Rotterdam.
1: We weten dat in dat soort wijken wonen 2 keer zoveel mensen in een sociale huurwoning. De staat van die huizen is vaak slechter. Nou, we hebben vorig jaar ook onderzoek gepubliceerd waarbij we zien dat hittestress met name in dit soort wijken meer vroeggeboorte veroorzaakt. Meer kinderen die te klein zijn met de geboorte. Dus de staat van de huizen zal zeker bijdragen.
0: Schimmel in huizen bijvoorbeeld heeft invloed op de gezondheid van baby's. Een onbekend aantal vrouwen in ons land lijkt slachtoffer te zijn van een verkrachtingsschandaal. Partners en bekenden zouden de vrouwen hebben gedrogeerd, waarna ze de verkrachting filmden en de beelden verspreidden in speciale chatgroepen. Eind mei is de politie binnengevallen bij 8 mannen die actief waren in dat soort groepen. En ik heb het politiebericht er nog even bijgepakt. Er zit ook een verdachte bij uit de gemeente Hulst. Dus dit nieuws raakt ook onze provincie. In de Tweede Kamer gaat het vandaag over aankomende stakingsacties van de vakbonden. Het kabinet wil bijvoorbeeld de duur van de WW halveren. Een ander plan, het verhogen van de AOW-leeftijd, ging van tafel. Maar vakbond FNV ziet dat niet als een cadeau.
2: We krijgen iets terug wat we al hadden. Want we hadden een akkoord met een kabinet daarvoor. En zij hebben dat zomaar van tafel gehaald. Dus ik beschouw dat helemaal niet als een cadeau. Ik beschouw dat als iets heel normaals. Maar het geld staat nog steeds, hangt er als een donkere wolk boven. Dat zie je ook in de brief van het kabinet wat daarin stond. Oké, de AOW trekken we in, maar de houdbaarheid van de AOW is nog steeds een zorg en dat ligt nog steeds op tafel.
0: En dan, de 20e editie van de Alpe d'Huez is bezig in Frankrijk, waar fietsers de berg opgaan, de Alpe d'Huez, om geld op te halen voor de kankerbestrijding. Vanmorgen was Patrick uit Goes in de uitzending, vlak nadat hij de eerste keer de berg was opgefietst.
3: Nou, gewoon, die man die betekent veel voor me. En die is iedere keer als ik hierboven ben, is die, geeft hij me even een hand. En dat is gewoon mooi.
0: En dat zei hij over zijn vader die jaren geleden is overleden. Omroep Zeeland, 7:58.

0: Ga veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man.
2: Voor elk budget een megabed.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
4: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
5: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren, omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
7: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 7:30. Een man uit Hulst en 7 anderen uit het land zijn verdachten als in beeld, omdat ze vrouwen zouden hebben gedrogeerd, verkracht en beelden daarvan hebben verspreid in chatgroepen. 4 van die mannen zijn ook echt aangehouden. Het gaat om mannen van 21 tot 51 jaar oud uit het hele land. Hoeveel slachtoffers ze hebben gemaakt is volgens de politie nog onduidelijk. Er komt een andere coalitie in Borselen. De portefeuilles waren al verdeeld, maar de wethouderskandidaat van de lokale partij Borselen trok zich onverwacht terug. Daardoor hebben CDA en SGP ChristenUnie geen vertrouwen meer in de lokale partij. Ze hebben aan formateur Kees Pillen gevraagd om een nieuw gemeentebestuur te onderzoeken waarbij pro-Borselen aansluit. Op Noord-Beveland is de nieuwe coalitie juist van start gegaan. VVD, CDA en SGP zeggen in een coalitieakkoord duidelijk dat Noord-Beveland zelfstandig moet blijven. Elke wethouder op Noord-Beveland krijgt 2 kernen toegewezen. Dat moet het contact met inwoners en ondernemers verbeteren. Modeontwerper Sjaak Hullekes, afkomstig uit Zierikzee, heeft de belangrijkste modeprijs van ons land gewonnen. Het Cultuurfonds Mode Stipendium. Samen met zijn ontwerppartner Sebastiaan Kramer gebruikt hij oud textiel uit kringloopwinkels om nieuwe kleren van te maken. Bij hun bedrijf in Arnhem werken mensen met de mentale aandoening, voor wie het werk ook therapeutisch werkt. En de jury roemt die sociale en duurzame aanpak. En het weer dan, vrij veel bewolking met af en toe zon en geregeld buien, kan een klap onweer bij zitten. Een stevige zuidwestenwind, langs de kust krachtig tot hard en het wordt 19 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
6: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt...

0: Wet, Wet, Wet en Angel Eyes. Straks hoor je Jan-Paul van Hekken na die wedstrijd tegen Algerije. Nederland verloor. En het was dan wel de uitzwaaiwedstrijd ook, waarmee ze een mooie start wilden maken voor dat WK waar ze vandaag naartoe vertrekken. Nou, straks hoor je Jan-Paul van Hekken. Nu eerst eens even kijken naar vanavond op de A58. Daar wordt het verkeer een paar keer stilgelegd, de hoogte van Krabbendijken, omdat Tennet daar hoogspanningskabels gaat weghalen. Die hangen nu nog over de weg. Maar ja, er zijn nieuwe kabels voor gekomen, dus die oude die mogen ergens anders heen. Marieke Heijnen van Tennet, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het lijkt me wel een hele operatie eigenlijk.
1: Dat is het zeker. Ja, dat is absoluut. En daar zijn we ook al heel lang mee bezig met de voorbereidingen daarvoor. Want we moeten natuurlijk heel goed afstemmen ook met de Rijkswaterstaat. En het moet ook vooral veilig gebeuren. Want ja, de lijnen die hangen natuurlijk nu nog boven de weg. Maar die worden eruit gehaald. En er kunnen eigenlijk wel geen auto's onderdoor. En dat betekent dus dat we inderdaad gaan werken met verkeersstops.
0: Want jullie doen dat meerdere keren vanavond, hè? Het verkeer wordt dan steeds ongeveer een kwartiertje, dacht ik, stilgelegd. Een keer of zes. Kan zeven keer, kan ook vijf keer, maar goed, een keer of zes in elk geval. Waarom niet allemaal in één keer?
1: Ja, dat is inderdaad een keuze die vooral Rijkwaterstaat ook maakt. Hè? Want als je natuurlijk de weg in één keer afsluit, dan, of een hele nacht afsluit, dan betekent het eigenlijk dat je nog meer hinder hebt van deze werkzaamheden. En daarom heeft Rijkswaterstaat besloten om dat echt in etappes te doen. Dus door middel van deze verkeersstops.
0: Een soort blokrijden lijkt het wel.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, we kunnen vast een beetje verder van bij de tunnel. Wat gebeurt er eigenlijk in zo'n kwartiertje? Haal je dan gewoon een hele kabel weg?
1: Ja, nou, op dit moment hangen er nog hulplijnen en tijdelijke materialen in de hoogspanningslijnen. Ik denk dat best wel veel automobilisten dat hebben gezien, hè, die de afgelopen tijd op de A58 hebben gereden. Lijken net allemaal vogels in de verte die op die lijnen zitten.
0: Ja, en van die katrolletjes zie je dan ook, van die wagenwielen die erop rijden.
1: Nou, dat zijn inderdaad katrolletjes, zijn dat. En die houden op dit moment de lijnen nog op zijn plek. Nou, vanavond gaan we dat dus allemaal uit die lijn of uit die masten halen. En dat doen we dan één voor één. En dan trekken we langzaam elke keer zo'n lijn eruit. En op een gegeven moment moet natuurlijk het laatste stukje lijn eruit. En die valt dan zo rustig neer. En dan zijn ze eruit. Maar ja, goed, je kan je dus voorstellen dat op dat moment dat je dan geen auto's onderdoor hebt willen rijden. Dus vandaar die verkeersstops.
0: En tussen hoe laat en hoe laat gaan jullie dat doen vanavond?
1: Nou, om 8 uur wordt het verkeer al langzaam naar één rijstrook geleid. En vanaf 9 uur dan wordt het helemaal stilgezet. En dat gebeurt dan op momenten dat de aannemer, Kirion, dat hij dan zegt tegen Rijkswaterstaat, nu kunnen we de lijnen naar beneden halen. En dan zal Rijkswaterstaat echt de auto stopzetten. En dan is het inderdaad eventjes 15 minuten wachten.
0: Ja, moet je omrijden als je het wil. Of even wachten een kwartiertje en daarna kun je weer door. En dat een keer of zes vanavond. En ook nog een keertje op 17 juni. Wat gebeurt er dan? Is dat hetzelfde, maar dan op een andere plek?
1: Ja, ineens op hetzelfde en ook op nog dezelfde plek. Vanavond zijn het 7 lijnen die we weghalen. En dan op 17 juni halen we nog eens 9 lijnen weg.
0: Marieke Heijnen van Tennet, hartelijk dank.

En perfect. Hoe is het met Jan-Paul van Hekken? Nou, straks hoor je hem. Het moment dat hij van het veld liep na de wedstrijd gisteren tegen Algerije. Die uitzwaaiwedstrijd die voor Nederland toch een beetje teleurstellend verloor. Op de weg is dit de situatie. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. Hou rekening met 5 minuten vertraging. A58 Bergen-op-Zoom richting Breda. Tussen Sint-Willebrord en Breda-West. Daar heb je te maken met een vertraging van 6 minuten. En de A58 van Breda richting Bergen-op-Zoom. Tussen Roosendaal en Heerlen. 6 kilometer, 21 minuten vertraging. En dat komt door een onderzoek. Verder zie ik nog problemen op de ring rond Gent, rechterkanaaloever vanaf Gent-Zeehaven in de richting Zelzaat. Dat is een lange file die je daar hebt. En er komt net een melding binnen over de E34 van Knokke naar Antwerpen. Vlak voor het knooppunt Beveren ligt er een obstakel op de weg. 1 rijstrook is daarom dicht.

0: Alex Warren is dit en de Fever Dream. Inbrekers maken een comeback, lees ik in het AD. Er zijn meer meldingen over inbraken in de eerste maanden van het jaar. 60 per dag. Ik schrok een beetje eigenlijk van dat aantal. Inbrekers komen ook vaker weer binnen, dus ze moeten ons huizen weer beter gaan beveiligen, denk ik. Bij 8 op de 10 pogingen lukt het dieven om een gebouw binnen te komen. Reclames leveren gemeenten, provincies en vervoersbedrijven een leuk bedrag op, heeft het Financiële Dagblad uitgezocht. Reclame in bushokjes en op digitale schermen, op straat bijvoorbeeld, hè. Of reclame in de bus. 144 miljoen kwam er zo binnen voor de overheden en vervoersbedrijven. Reclame op openbare plekken zie je steeds meer. Er zijn minder advertenties in de kranten, in folders en op televisie. En de twee slechtvalkjes. Ja, ik vertelde gisteren al over een van de slechtvalkjes in Middelburg die uit het nest was, gevallen of gevlogen. Zat ergens tussen de auto's waar de ouders er niet bij konden om hem te voeren. Nou, die werd naar de mikken gebracht. Later werd er nog zo'n slechtvalkje gevonden die ergens op een terrastafel terecht was gekomen bij een lunchcafé. Nou, ik heb begrepen via Dierenwelzijn Zeeland dat beide kleine slechtvalkjes ondertussen weer in het nest zitten. Ze zijn er neergezet door de vogelwerkgroep. En dan de uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal. Jan-Paul van Hekken uit Arnhem-Muiden begon in de basis en speelde bijna van begin tot eind mee in die oefenwedstrijd tegen Algerije, die voor Nederland teleurstellend eindigde. Algerije won met 0-1. Omroep Zeeland's Tom Druppers sprak met Jan-Paul van Hekken vlak na de wedstrijd.
1: Ja, Jan-Paul, uitzwaaiwedstrijd zit erop. Niet het resultaat wat jullie wilden, maar sta je desondanks wel met het gevoel van ik ben klaar voor het WK?
2: Ja, ik voel me wel fit. Ik denk dat het wel heel belangrijk is dat je je fit voelt. En ik denk dat ik ook veel heb gespeeld vandaag, dus dat is goed. Alleen niet tevreden met de uitslag natuurlijk.
1: Ja, heb jij ergens al een keer het gevoel gehad van ja, verdorie, ik ga gewoon naar het wereldkampioenschap?
2: Nee, natuurlijk, dat komt nu wel steeds dichterbij. En je merkt wel dat er iets groots aankomt. En dat is natuurlijk ook alleen maar leuker. Daar word je heel enthousiast van. Alleen ja, nu zit je, wat is het, half uur naar de wedstrijd. En dan ben je teleurgesteld dat je vandaag niet gewonnen hebt.
1: Nee, dat kan ik me goed voorstellen. Toch even terug in de tijd. 4 jaar geleden was het WK iets wat jij op televisie volgde. Nu ga je zelf er naartoe. Maar goed, maar met wat voor gevoel reis je af? Want ja, ben je vooral blij dat je meegaat? Of heb je ook wel zoiets van, ik wil ook wel echt graag gewoon minuten maken en ja, impact hebben?
2: Nou, natuurlijk, eerst ben ik blij dat ik meega. Want dat is niet vanzelfsprekend dat je naar een WK gaat met je land. Alleen ja, ik denk dat ik een goed seizoen heb. En de laatste tijd ook veel bij Oranje heb gespeeld. Dus ja, ik ga daar ook naartoe om een impact te maken en om belangrijk te zijn. En dan is het aan de trainer wie die opstelt. Alleen, ja, ik ben in ieder geval klaar voor.
1: Zoals je weet zullen er veel Zeeuwen gaan kijken naar jou. Ja, die zullen toch ook wel kijken met het idee van ja, daar loopt er toch eentje van ons tussen. Ja, merk je dat zelf ook?
2: Nou ja, natuurlijk. Ik merk dat het enorm leeft in Zeeland, in Arnhem-Muiden, maar ook daaromheen. Als je ziet hoeveel berichten je krijgt, hoeveel afgelopen week mensen je uitzwaaien. Ja, dat is natuurlijk geweldig. En dan voelt het wel echt speciaal. Ik denk dat het voor Zeeuwen ook heel speciaal is, omdat er, ja, wat is het, 30 jaar geleden voor het laatst een Zeeuw bij zat. Dus dat is natuurlijk wel geweldig voor de omgeving en voor mijzelf. Dus nee, ik voel een verantwoordelijkheid en een enorme trots om het goed te doen.
1: Er gaan wat familieleden mee. Maar wie zit er nou, ja, wie is er nou het meest zenuwachtig in Zeeland die voor de tv zit straks?
2: Nou, ik denk sowieso mijn eigen familie is het meest zenuwachtig. Dat denk ik zelf. Alleen, tenminste dat hoor ik. Ik ben er zelf nooit bij natuurlijk als ik moet spelen. Alleen dat heb ik wel gehoord. En ja, zelf probeer ik altijd mijn ding te doen. En ja, gewoon goed te blijven spelen.
1: Is er nog een bijzonder item wat meegaat vanuit het Zeeuwse richting Amerika morgen in je koffer?
2: Nou, iedereen kreeg volgens mij zijn eigen shirt van waar hij begonnen is. Dus voor mij is het van VV Arnhem-Muiden, dus die heb ik meegenomen in mijn koffer. Maar ik ben niet zo bijgelovig, dus ik zie het wel.
1: Wordt echt geleefd op dit moment. Ja, heb je eigenlijk al even de tijd gehad om toch stil te staan bij wat er gaat gebeuren?
2: Ja, wat je zegt, in voetbal gaat het altijd heel snel. Het komt snel achter elkaar. Je bent vooral bezig met presteren en het goed te doen. Alleen, je moet ook genieten van dit moment. En vandaag weinig genoten als je verliest. Want ik had het toch wel anders voorgesteld. Alleen, ik ga zeker wel genieten als ik in Amerika ben en op het grootste podium sta op het WK.
1: Wanneer zou het WK voor jou persoonlijk geslaagd zijn?
2: Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Je bent een winnaar en je wilt winnen. Dus uiteindelijk wil je gewoon wereldkampioen worden. Natuurlijk, iedereen weet dat we niet favoriet zijn. En dat er nog genoeg werk te doen is. Alleen, ja, als Nederlander ga je daar gewoon in om te winnen. Ik zelf ook.
0: Natuurlijk gaat hij mee om te winnen. Jan-Paul van Hekken, de bondscoach trouwens, Ronald Koeman, die reageerde de afloop teleurgesteld op die verloren uitzwaaiwedstrijd. Hij zei, ik kan niet heel erg goed tegen mijn verlies. Omroep Zeeland, straks na 8:00. Dan ga ik eens even bellen met de aardappelveiling in Sint-Ammerland. Daar hebben ze vandaag hun jaarlijkse seizoensstart. Maar het wordt een bijzondere seizoensstart met een nieuwe directeur. En ook nieuw is dat mensen vanaf afstand kunnen meebieden. Nou, reden genoeg om straks maar eens eventjes te gaan bellen.

0: Goedemorgen. Omroep Zeeland.
1: Zeeland en het water. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De havens, de schepen, de mensen en hun verhalen. Van donderdag 4 tot en met maandag 8 juni, Vlissingen Maritiem. Je hoort en ziet het bij Omroep Zeeland.
2: Megabed heet niet voor niets...

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man.
2: Voor elk budget een megabed.
3: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
4: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
3: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
5: Oh, heerlijk hier, hè?
6: Ja, eindelijk even niks.
7: Dit is echt nice.
8: Hola, le pongo dos cervezas.
9: Hola, señor. Sí, twee bier.
7: Voor mij?
5: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
8: Por favor.
7: Proost. Proost.
10: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
11: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
12: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
13: Wow!
12: Is binnen 3 minuten geregeld.
13: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
12: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
14: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
18: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
19: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Omdat de stoffen tussen 2019 en 2025 niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd, zegt binnenlandredacteur Sarah Buurman.
20: Er is dus eigenlijk al jaren een soort kat-en-muisspel gaande tussen de overheid en die handelaren in designerdrugs. Dus door telkens dat stofje een heel klein beetje aan te passen, is het niet precies de verboden stof op de opiumlijst en kun je er dus mee doorgaan.
19: Veel van de geïmporteerde middelen kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. Tieners met ernstig overgewicht kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. De behandeling wordt per direct vergoed uit het basispakket, meldt Zorginstituut Nederland. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Ze moeten eerst een intensief traject doorlopen om hun leefstijl en eetpatroon aan te passen. De maagverkleining wordt ingezet als laatste redmiddel. Naar verwachting gaat het om ongeveer 10 tot 20 jongeren per jaar. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Volgens de onderzoekers hebben onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed op de gezondheid van pasgeboren baby's. De 20e editie van Alpe d'Huez is begonnen. Fietsers en lopers beklimmen de Franse berg om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Om 4:30 vanochtend klonk het startschot voor de ruim 5000 deelnemers. Dat ging niet helemaal volgens plan.
21: 6, 5, 4, 3.
22: Ho, ho, ho, ho.
19: Het aftellen begon 2 minuten te vroeg. Vorig jaar bracht de actie ruim €19 miljoen op. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor af en toe nog wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
23: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
0: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
21: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
22: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht... nu op elizawashere.nl.
24: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar...
25: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
24: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel... bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
25: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
26: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
27: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
28: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
18: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen.
29: Goedemorgen, er is vrij veel bewolking, af en toe zon, geregeld buien... en er kan ook een klap onweer bij zitten. Een stevige zuidwestenwind en het wordt 19 graden op deze donderdag. Het jaarlijkse feestje bij de aardappelveiling in Sint-Anderland is vandaag. Het nieuwe seizoen begint. Uit het hele land kunnen mensen voortaan trouwens ook digitaal meebieden... bij de aardappelveiling. Er is gedoe bij de coalitievorming in Borselen. De lokale partij trekt zijn wethouderskandidaat terug. Daarom valt de hele partij nu buiten de boot. En de A58. Is vanavond een keer of 6 dicht om oude hoogspanningskabels weg te halen. Tussen 8 en middernacht, hou er rekening mee. Je staat dan af en toe even stil in de buurt van Krabbendijken. Leuk dat je erbij bent. Weer een uur om samen wakker te worden.

0: so nice.
1: Miles Smith en Nice to Meet You. Klok gaat weer draaien in Sint-Ammeland op de laatst overgebleven aardappelveiling van ons land. Om exact 10 uur, dan begint het nieuwe seizoen met de traditionele veiling van het eerste kistje van de Alvanto, alles van Tolen. En het is ook de eerste keer trouwens voor de nieuwe veilingdirecteur Anton Geluk. Goedemorgen, Anton.
2: Ja, goedemorgen.
1: Hoe is het vandaag, zo'n paar uur voordien?
2: Dat is enorm spannend. Hè. Ik bedoel, in afwachting van de start van het officiële veilingseizoen. En dan natuurlijk ook het veilen van het eerste kistje. Ja, ik zeg maar zo, gezonde spanning. En ook voor mezelf natuurlijk als eerste dag dat je de officiële rol hebt als lid van het directieteam.
1: Ja, want nu is het voor het echt hier natuurlijk voor jou. Wat zit er eigenlijk in dat eerste kistje?
2: Aardappelen.
1: Ja.
2: 20.
1: Maar welke?
2: Frieslanden. 20 kilo Frieslanden.
1: En dan toch van Tolen.
2: Ja, alles van Tolen. Van Tolen.
1: Ja, want op die manier profileren jullie echt de aardappelen van Tolen. Nieuw trouwens ook is dat er nu digitaal geboden kan worden. Hoe zit dat ook alweer?
2: Ja, dat komt. We zijn de samenwerking aangegaan met de veilingshal Zaltbommel. Die veilen al digitaal. En dat betekent eigenlijk concreet voor iedereen door heel Nederland. Dat kopers door heel Nederland via het inloggen op hun eigen pc kunnen bieden op de partijen aardappelen die hier aangeboden worden.
1: En waarom is dat voor jullie belangrijk om dat nieuwe systeem in te voeren?
2: Het nieuwe systeem is eigenlijk ingevoerd omdat ons eigen systeem verouderd was. Dat vroeg een behoorlijke investering. En aldoende door onze contacten in het land zijn we toch in contact gekomen met Veilingshal-Bommel, die al een digitaal veilsysteem hebben. En we konden dat mooie ook van hun gaan gebruiken. Met als grote voordeel dat we ook de kopers die traditioneel via Zaltbommel kopen, nu hopelijk ook in Zeeland of in Sint-Ammeland gaan kopen.
1: Dus eigenlijk verwacht je meer klandizie voor de boeren die de aardappels aanleveren?
2: Ja, we hopen eigenlijk hiermee meer kopers aan Veiling Sint-Ammeland te bieden, waardoor eigenlijk de traditionele prijs, zoals die bepaald wordt door het klokveilen, dat die meer ondersteuning krijgt door meer kopers.
1: Ja, want dat gebeurde, dat klokveilen. Laatste aardappelveiling op deze manier in elk geval voor Nederland. Er zijn ook heel veel contracten en zo. Enfin, dat hoeven we allemaal niet even uit te leggen hoe dat nu zit. Maar wel dat bijzondere moment straks. Want het is wel altijd een dingetje, dat die start van het seizoen.
2: Ja, dat klopt. Omdat heel Nederland die kijkt naar de veiling Sint-Ammeland voor de prijsvorming.
1: Dus, oh ja?
2: Ja, dus eigenlijk is traditioneel is de veiling Sint-Ammeland gewoon zeg maar prijsbepalend voor hetgeen ook mensen die op contract telen de prijs richting afnemers. Dus de telers die kijken naar Sint-Ammeland en zeggen dan tegen de afnemers van oké, als we praten over een dagprijs, dan kijken we naar veiling Sint-Ammeland.
1: Ja, dus als vandaag de aardappelen duur zijn, dan denkt iedereen oh, help.
2: Nou ja, dat zou kunnen. Kijk, traditioneel is het natuurlijk wel zo dat de contracten of via de bemiddeling dat wat later in het seizoen is. Maar ook telers die lid zijn van Veiling Sint-Ammeland leveren soms direct aan de handel. Bijvoorbeeld ook aan een Jumbo of aan een Albert Heijn. Maar de prijs is dan meestal wel gerelateerd aan de klokprijs.
1: Waarmee de Sint-Ammeland veiling, de aardappelveiling in Sint-Ammeland, dus een hele belangrijke rol heeft. Anton Geluk, dankjewel. Succes voor jou op jouw eerste dag als directeur in deze rol toch in elk geval. Want je bent al een tijdje directeur. Maar vanaf nu dus ook echt gaat iedereen dat aan je vragen. Hoe is het en zo? En dus dat eerste kistje dat zo dadelijk geveild wordt bij de start van het aardappelseizoen in Sint-Ammeland.
3: Dit is Omroep Zeeland.

0: En de zwemlessen gaan daar ook weer beginnen. Nou, het gaat daar weer open. Het bad met wat vertraging, dat verhaal ken je allemaal vanwege de tegeltjes die los zaten. Maar het nieuwe seizoen kan dus ook eindelijk binnenkort gaan beginnen bij de Spetter in de gemeente Tholen, bij dat openlucht zwembad. Laat de gemeente Tholen net aan ons weten. 4 seizoenen in een dag, Stefan van der Gijzen.
1: Ja, een hele goede morgen. Ja, een mix van alles wat inderdaad. Het is een wisselvallige dag. Geregeld het aantal buien. Soms zijn die stevig met kans op onweer en eventjes flink wat regen. Maar er zijn ook langere droge momenten waarbij we de zon zien. En met name de tweede helft van de middag die lijkt langer droog te blijven. Het is koel voor de tijd van het jaar. Het is nu een graad of 14 buiten. Uiteindelijk wordt het vanmiddag maar zo'n 18 graden. En er steekt bovendien een stevige zuidwestenwind op die langs de kust krachtig tot hard kan worden met een windkracht 6 tot 7. En zal de wind ook boven land soms vlagerig van karakter zijn. Nou, ook vanavond en vannacht wisselen buien af met langere droge perioden. Temperatuur daalt naar ongeveer 13 graden. En morgen vallen vooral in de ochtend nog een paar buien. Maar morgenmiddag dan wordt het vanuit het westen droog met zelfs vrij veel zonneschijn. Het blijft wel koel met een temperatuur van 18 graden en staat er morgen een matige westenwind. Nou, in het weekend is er af en toe zon en zal het vaak droog zijn. Toch ontsnappen we ook dan niet helemaal aan een regenbui. De temperatuur klimt wel weer een beetje uit het dal. Die loopt op naar ongeveer 20 graden. Het is echter geen aanzet naar warm en zonnig zomerweer, want ook volgende week is het licht wisselvallig met soms een paar buien en lijkt het opnieuw lastig te worden om overdag de 20 graden te halen.
0: Stefan, dankjewel. De watertemperaturen in de Zeeuwse wateren. De zee bij Vlissingen en Cadzand 18 graden. Westerschelde bij Kloosterzanden 19. De Oosterschelde bij Zierikzee 17 graden. En het Grevelingenmeer en het Veerse meer, daar zie ik op dit moment allebei 19 graden. En de Spetter waar ik net over had, eerste openingsdag is trouwens komende woensdag. Dus dat is mooi nieuws voor mensen die daar willen gaan zwemmen. Op dit moment A58, Bergen op Zoom richting Breda. Tussen Bergen op Zoom Oost en Heerlen hou rekening met 11 minuten vertraging. En de andere kant op, Breda richting Bergen op Zoom. Tussen Roosendaal en Bergen op Zoom kwartiertje. Dat komt daardoor een ongeluk. En de hele ochtend al files gemeld op de ring rond Gent. Beide richtingen tussen Gent-Zeehaven en Zeilzaten. Rechterkanaaloever is dat. Daar heb je vanochtend rekening te houden met vertragingen.

0: Rondé en How Do I Feel. Nederlandse bedrijven hebben gevaarlijke designerdrugs uit India geïmporteerd. Die middelen werden hier met veel winst verkocht. De stoffen waren legaal, maar niet zonder gevaar, want er is maar weinig bekend over de effecten van designerdrugs op langere termijn, zegt deze onderzoeker.
1: En daardoor zijn de mensen die stoffen gebruiken, die zijn eigenlijk hun eigen proefkonijn. Dus dat ze bijvoorbeeld heel veel moeite hebben met in slaap vallen, of dat hun hart helemaal op tilt slaat. En dat kan ervoor zorgen dat je op de langere termijn hart- en vaatproblemen krijgt.
0: Inmiddels is het grote deel van die stoffen verboden in ons land, maar toch gaat de handel nog steeds door, bijvoorbeeld via de sociale media. In sommige wijken van grote steden is de babysterfte 2 keer zo hoog als in andere wijken. En ook worden daar meer baby's te vroeg geboren en zijn ze vaak kleiner dan in de rest van het land. En dat komt dan door de leefomstandigheden in die wijken, zegt deze onderzoeker van het Erasmus MC.
2: We weten dat in dat soort wijken wonen 2 keer zoveel mensen in een sociale huurwoning. De staat van die huizen is vaak slechter. Nou, we hebben vorig jaar ook onderzoek gepubliceerd waarbij we zien dat hittestress met name in dit soort wijken meer vroeg geboorte veroorzaakt. Meer kinderen die te klein zijn bij de geboorte. Dus de staat van de huizen zal zeker bijdragen.
0: Bijvoorbeeld door schimmel in de huizen heeft ook invloed op de gezondheid. Maar er zijn ook nog andere oorzaken, zoals wijken waar veel criminaliteit is bijvoorbeeld. Er worden baby's vaak vroeg geboren. Dat komt door de stress waar de moeders mee te maken hebben. In de Tweede Kamer gaat het vandaag over aankomende stakingsacties van de vakbonden. Het kabinet wil bijvoorbeeld de duur van de WW halveren. Een ander plan, het verhogen van de AOW-leeftijd, ging van tafel. Maar vakbond FNV ziet dat niet als een cadeautje.
3: We krijgen iets terug wat we al hadden. Want we hadden een akkoord met een kabinet daarvoor. En zij hebben dat zomaar van tafel gehaald. Dus ik beschouw dat helemaal niet als een cadeau. Ik beschouw dat als iets heel normaals. Maar het geld staat nog steeds, hangt er als een donkere wolk boven. Dat zie je ook in de brief van het kabinet wat daarin stond. Oké, de AOW trekken we in, maar de houdbaarheid van de AOW is nog steeds een zorg en dat ligt nog steeds op tafel.
0: En dan het Nederlands elftal vertrekt vandaag met een kater naar Amerika voor het WK voetbal. Gisteravond verloor Oranje in Rotterdam de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije. 0-1 werd het. In de eerste helft kreeg Nederland een flink aantal grote kansen, maar de bal ging er niet in. En dit is de bondscoach Ronald Koeman.
4: We gingen daarna, en zeker in de tweede helft, moeilijke voetballen. En vind ik ook dat we dan bij momenten ook een stuk agressiviteit missen. Hè, op 50-50 ballen in het middenveld. Ja, en dan is het in mijn optiek net ietsje te lief.
0: Nederlands elftal speelt maandag nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. En volgende week zondag is Japan de eerste tegenstander op het WK. En wij gaan natuurlijk Jan-Paul van Hekken goed volgen, die er gisteren bij was bij die uitzwaaiwedstrijd. Hij speelde bijna de hele wedstrijd mee.

0: Nou, de ene zei dat tegen de andere. Nou, het was toch beloofd dat we binnen 3 maanden weer teruggaan.
1: De Molukse gemeenschap in Zeeland heeft een bijzondere geschiedenis. Ze dachten hier maar even te komen wonen. Maar ze konden niet zomaar terug. Bekijk hun verhaal in de serie Koude Grond. Op maandag op tv. Bij Omroep Zeeland.
2: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
3: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
4: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
5: 27 mei, Demodag Scootmobielen.
6: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
7: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
9: Goedemorgen, Vlissingen Maritiem wordt geopend door de Marinierskapel. Maar hoe kom je er eigenlijk bij? Nou, dat ga je straks horen. Nu eerst een overzicht van het nieuws. Een man uit Hulst is aangehouden in een onderzoek naar seksueel misbruik. Er zouden beelden zijn gedeeld in chatgroepen van verkrachtingen van gedrogeerde vrouwen. Daders waren vaak bekenden. In totaal heeft de politie 8 mannen in beeld, waarvan er 4 zijn aangehouden. Eind vorige week doorzocht de politie woningen in meerdere plekken in het land. Er komt een andere coalitie in Borselen. De portefeuilles waren al verdeeld, maar de wethouderskandidaat van de lokale partij Borselen trok zich onverwacht terug. Daardoor hebben CDA en SGP ChristenUnie geen vertrouwen meer in de lokale partij. Ze hebben aan formateur Kees Pillen gevraagd om een nieuw gemeentebestuur te onderzoeken waarbij pro-Borselen aansluit. Burgemeester Frank Weerwind van Terneuzen zegt dat zijn gedachten zijn bij de medewerkers van Dow. Het chemiebedrijf schrapt ruim 600 banen in ons land, waarvan velen ook bij de vestigingen in Terneuzen, is toch in elk geval de verwachting. Voor de medewerkers is dat een ingrijpende tijd, vindt Weerwind. Dow wil bezuinigen en vaker gebruik maken van kunstmatige intelligentie. En bij de uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal is Jan-Paul van Hekken gestart in de basis. De voetballer uit Arnhem-Muiden speelde bijna van begin tot het eind in de oefeninterland die Algerije met 0-1 won. Van Hekken kijkt in elk geval wel heel erg uit naar het WK. En dat zei hij bij ons als volgt.
10: Je bent een winnaar en je wilt winnen. Dus uiteindelijk wil je gewoon wereldkampioen worden. Natuurlijk, iedereen weet dat we niet favoriet zijn. En dat er nog genoeg werk te doen is. Als Nederlander ga je daar gewoon in om te winnen. Ik zelf ook.
9: En de ploeg van bondscoach Ronald Koeman vertrekt nu naar Amerika. Eerste wedstrijd over 1,5 week. En het weer, vrij veel bewolking met af en toe zon. Geregeld buien, kan ook een klap onweer bij zitten. Een stevige zuidwestenwind langs de kust. Een krachtige tot harde wind. En het wordt 19 graden. Waarschuwing voor de scheepvaart van het KNMI. Vlissingen, Zuidwest 7, Zierikzee, Zuidwest 6. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. Verkeersinformatie gaat over de A58, Bergen op Zoom richting Breda, tussen knooppunt Zoomland en Heerlen. Kwartier vertraging door een ongeluk en de andere kant op, dat is dan tussen Roosendaal en Zoomland, ook een kwartier, ook door een ongeluk.
11: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt...

0: Taylor Swift op Omroep Zeeland en Opal Light. There once was a ship that put to sea, then one day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. De havens, de schepen, de mensen en hun verhalen. Vlissingen Maritiem, bij Omroep Zeeland.
1: En dat begint vanavond allemaal, Vlissingen Maritiem. Morgen, overmorgen en zondag is er heel veel te doen in en om de havens. Schepen bekijken, meevaren, maritieme bedrijven leren kennen. En vanavond is het openingsconcert. In de Sint-Jacobskerk in Vlissingen speelt de Marinierskapel der Koninklijke Marine. Bijvoorbeeld, want ze spelen heel veel. Sergeant Nadine van der Merwe, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ik word er toch altijd wel vrolijk van. Want jaren geleden was er een keer een concert van jullie, ook bij SEAL. En dat was zo geweldig. Daar heb ik hele mooie herinneringen aan.
2: Nou, dat is fijn om te horen.
1: Ja.
2: Want, gaan we vanavond nog even overdoen.
1: Precies, want jullie reizen overal naartoe. Volgens mij de hele wereld over als Marinierskapel.
2: Ja, dat klopt. Ja, er zijn toevallig collega's vorige week nog naar de Filipijnen afgereisd. En we gaan zelf nog naar Finland komende maand. Dus ja,
1: maar eerst maar even, eerst maar eens even naar Vlissingen. Nu ben
2: precies.
1: Jij fagotspeler, hè? Dan ben je muzikant. Of ben je nou eigenlijk vooral militair?
2: Ik ben opgeleid muzikant, dus ik heb conservatorium gedaan. Maar als je bij de Marinierskapel komt solliciteren en je krijgt de baan, dan ben je op papier wel echt militair. Alleen wij worden niet opgeleid om wapens te gebruiken, dus wij zullen nooit echt het veld ingejaagd worden.
1: Hmm. Hey, want waarom heeft de marine eigenlijk een kapel? Hoe is dat ooit begonnen, weet je dat?
2: Nou, dat gaat echt al heel ver terug. Nog voor de Tweede Wereldoorlog hadden ze al een kapel. En dat was echt om de mensen wakker te schudden dat ze gaan varen, bijvoorbeeld. Ja, dus er werden signalen gespeeld en dan kon iedereen zich daar aanmelden. Maar ook als vertier aan de schepen, want er is natuurlijk ontzettend veel verveling. En de verveling is de grootste vijand. En in de Tweede Wereldoorlog is dat eigenlijk afgeschaft, want er mocht geen muziek meer gespeeld worden aan boord. En in 1945 is dat weer teruggeroepen. En daar is de Marinierskapel ontstaan.
1: Gelukkig maar, want dat levert hele mooie dingen op vandaag. Bijvoorbeeld in Vlissingen. Wat gaan jullie dan spelen? Want jullie zijn daar niet alleen.
2: Nee, we zijn niet alleen. Tess Merlot komt zingen. We hebben een heel mooi Frans programma. Met Franse chansons. Want ik heb begrepen ook dat er een schip van Jacques Brel in de haven ligt.
1: Ja, klopt.
2: En daarop hebben ze een programma samengesteld. En worden er prachtige chansons gezongen, maar ook mooie klassieke muziek. Want dat is ook zo mooi van de Marinierskapel. We spelen klassieke muziek, maar ook na de pauze big band en feestnummers en pop. En dat van alles.
1: Ja, maar
2: voor ieder wat wil.
1: Vrijdag is bijvoorbeeld ook de steelband van het Korps Mariniers in Vlissingen. Daar zit jij dan niet in. Jij bent er vanavond dan bij. Lijkt me wel heel mooi, wonderlijk bestaan misschien ook wel als een muzikant die de hele wereld overtrekt. Wat is voor jou het mooie eigenlijk aan dat vak?
2: Nou, dat is wat je zegt. Het is sowieso zie je ontzettend veel van de wereld. Dat is een mooie bijkomstigheid. Maar wat ik zelf heel mooi vind aan de Marinierskapel is zijn veelzijdigheid. We hebben ensembles, dus het gaat van een koperquintet tot een steelband, tot een popband. Maar we zitten ook klassiek, lichte muziek, echt alles wat je zou willen spelen, dat spelen wij. En dan heb je inderdaad ook nog de ceremoniële taken, dus de traditionele ceremonies.
1: Jouw wapen is een fagot en dan maak je mensen blij mee. Mag ik het misschien zo zeggen? Dankjewel, sergeant Nadine van der Merwe. Jij bent er vanavond bij in Vlissingen bij het openingsconcert van Vlissingen Maritiem. En de komende dagen gaan we dat uitgebreid volgen natuurlijk op Omroep Zeeland Radio, TV en internet.

Imagine Dragons en On Top of the World. Net met Nadine van de Marinierskapel had ik het over. Althans, zij noemde die boot van Jacques Brel. Nou, dat is de Askoi. Dat is een schip, dat is inderdaad van de zanger Jacques Brel geweest. Zit een heel mooi verhaal achter. PZC heeft er pas geleden nog over geschreven. En Ramon Allewijnse uit Vlissingen, die laat mij weten dat de as van Jacques Brel, want de zanger is tenslotte overleden, de as van hem is verwerkt in het sanitair, in de wc op die boot, op dat schip, de Askoi. Dus als je daar langs loopt of misschien bezoekt, dan is dat misschien iets om eventjes naar te vragen of zo. Dankjewel Ramon voor je appje. 0118-499-999. Dan naar de verkeersinformatie. De AWB meldt op de A58 Bergen op Zoom richting Breda. Tussen Zoomland en Heerlen 17 minuten vertraging. Komt door een ongeluk. Linkerrijstrook is dicht. En de andere kant op Breda richting Bergen op Zoom. Tussen Roosendaal en Zoomland 15 minuten vertraging. Ook door een ongeluk. Maar daar is de weg ondertussen net weer vrijgemaakt.

0: Vanessa Carlton en A Thousand Miles. Ik heb hier, waar ik zit in Oost-Soeburg, al een heel waterig zonnetje gezien. Vooral ook heel veel wolken. Regen is er al gevallen. Het is echt zo'n dag dat we werkelijk van alles over ons heen krijgen. Op deze donderdag. Maar wat gebeurt er verder eigenlijk nog? Nou, in Goes gaat de bioscoop weer open. Daar hebben ze de boel een beetje opnieuw ingericht. Vanaf vandaag hebben ze ook een andere naam trouwens. Het Museum Arnhem-Muiden, daar gaat vanavond een nieuwe beeldende tentoonstelling open over de rijke visserijtraditie van het dorp. Ga er vooral een keertje heen. En in Goes vanmiddag de Inge Memorial. Rolstoelhockey is dat bij Omnium in Goes tussen 4:30 en 6:30. En dat toernooitje dat is genoemd en ook ter nagedachtenis aan rolstoelsportster Inge Kaljouw uit Vlissingen, die door een auto werd aangereden, waarna zij overleed. En dat heeft diepe sporen nagelaten, maar heeft ook iets moois voortgebracht. Een fonds dat in haar naam is opgericht en dat mooie dingen doet. Vandaag dat rolstoelhockeytoernooi bij Omnium in Goes. En we moeten er even de grens voor over. Maar dan kom je terecht in Frankrijk bij die hele hoge berg met een weg erop, heel veel bochten, waar vandaag heel veel Nederlanders fietsen en lopen. De Alpe d'Huez, dat is de berg. Het evenement is Alpe d'Huez om geld op te halen voor de kankerbestrijding. En de fietsploeg De Klusdorpers uit Kloetingen, die is er ook. Ik volg Patrick Bunt vanmorgen. Patrick, goedemorgen weer.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Vlak na zessen was je voor de eerste keer op de berg. Waar ben je nu?
1: Ja, ik sta weer boven.
0: Je bent er weer.
1: Het is afgerond.
0: Nou ja, zeg.
1: Precies, je hebt een perfecte timing.
0: Nou, jij hebt een perfecte timing. Hoe doe je dat toch allemaal? Ja. Hoe blijf je een beetje fit om die berg maar op te gaan?
1: Ja, nou ja, och. Een beetje goed drinken en eten. En dan links voor rechts en rechts voor links. En dan kom je er vanzelf.
0: Ja, je doet het allemaal met welk doel ook alweer?
1: Ja, we doen het voor kanker. Voor eigenlijk dat niet meer doodgaan aan kanker, maar met kanker.
0: Ja.
1: Dat is het streven van vandaag.
0: En dat is belangrijk voor jou?
1: Ja, dat is zeker belangrijk.
0: Want jij hebt een herinnering aan jouw vader die aan kanker is overleden. Je zei vanmorgen al heel mooi. Als ik de berg op kom, dan lijkt het wel alsof hij me eventjes de hand geeft.
1: Zeker. En niet alleen maar een hand. Die duwt me echt dat laatste stukje omhoog, Remco.
0: Want wat gaat er dan om in jouw gedachten op het moment dat je die top ziet komen en aan jouw vader denkt?
1: Nou, het stukje gemis, maar dan ook wel het trots zijn op wie die was en wat die voor me gedaan heeft. En ja, eigenlijk alles bij elkaar.
0: Ja, en dat heb je elke keer als je daar weer bent. Want het is niet de eerste keer dat je daar bent.
1: Nee. Dit is, we zijn 10 jaar geleden met dezelfde ploeg hier ook geweest. En dit is een soort reunie voor ons.
0: Klinkt goed.
1: Allemaal 10 jaar ouder. De tijd wordt ook wel ietsje langzamer, maar dat maakt niet uit. Het is geen wedstrijd.
0: Hoe vaak wil je die berg op?
1: Ja, het streven is 6 keer. We gaan het zien. Het weer wordt wel wat onstuimig, zeker aan het eind van de dag. Dus we gaan zien of het 6 keer lukt. En alles is meegenomen.
0: 2 heb je er nu in elk geval te pakken. Met die gedachte aan je vader. Ik vind het mooi hoe je dat omschrijft en dat je daar zo voor inzet, Patrick.
1: Dankjewel. Maar met mij nog een aantal renners meer. En als je ziet wat hier gebeurt, dat is... Ja, ze luisteren denk ik niet naar Omroep Zeeland, maar echt, de organisatie is fantastisch.
0: Ja, gelukkig.
1: Dat die dat allemaal wel.
0: Gelukkig.
1: Dat die dat allemaal voor ons maar maakt.
0: Fijn dat jij dat hier wel vertelt, in elk geval op Omroep Zeeland. Patrick Bunt uit Goes. Hup, weer naar beneden. Nog een keer die berg op. En nog een keer, nog een keer, nog een keer. Man, aan het einde van de dag, je zult hartstikke back af zijn. Succes in elk geval. En dankjewel dat ik jou steeds kon bellen hier in Zeeland wordt wakker. Deze uitzending is voorbij. Blijf er gewoon lekker bij. Straks na 9:00. Goedemorgen, Zeeland.

0: Goedemorgen. Omroep Zeeland. Dit is leuk. Live radio en tv via je telefoon of tablet. Download nu de Omroep Zeeland-app. Omroep Zeeland komt dichtbij.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
4: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
3: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
5: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
8: Summer sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
10: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
11: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
10: Hoe dan?
11: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
12: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft 4 mannen opgepakt voor het drogeren en verkrachten van vrouwen. Ze zouden beelden van het misbruik hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Daar werden ook tips gegeven over het drogeren van slachtoffers. De politie onderzoekt nog hoeveel vrouwen er slachtoffer zijn geworden. In totaal heeft de politie 8 verdachten op het oog. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht ook groter. En dat kan veel gevolgen hebben, zegt deze onderzoeker.
14: Veel mensen denken, dan ben je een beetje te klein, ga je een paar weken in de couveuse en dan ga je gezond mee naar huis. Het zijn kinderen die daar de rest van hun leven last van kunnen hebben. Minder kans op de arbeidsmarkt, minder goed doen op school. Misschien niet eens naar een normale school, een gedragsprobleem.
13: Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Jongeren met ernstig overgewicht, waarbij de leefstijlbehandeling niet werkt, kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen per jaar zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Een deel van het geld komt van een toekomstige begroting, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
15: Omdat het van Sjoerdsma's eigen begroting komt, is het in zekere zin een sigaar uit eigen doos. En de rest van het geld komt volgens verschillende bronnen van het ministerie van Financiën. Wat misschien ook wel weer perspectieven biedt voor ministers die in de toekomst nog eens een financieel probleempje hebben.
13: Zowel linkse als rechtse partijen dreigden eerst tegen de begroting te stemmen. Het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor nog wat zon en het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
17: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder... Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-beveland-in-de-middeleeuwen.nl.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
5: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
7: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
18: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
19: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
18: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
19: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
20: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
21: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
20: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
22: Omroep Zeeland.
23: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa van Hermon.

0: Lekker show en wouldn't it be good? Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. We zijn er weer tot 12 uur. Ik zeg wel we, maar ik zit in feite in mijn eentje. Want Veerle is een weekje vrij, die is er maandag weer. En dat betekent dat het reactienummer extra belangrijk is. 0118-499-999. Erlin heeft al een appje gestuurd. Ze zegt goedemorgen en fijne uitzending. Nou, dankjewel. Ja, het reactienummer. Je kunt appen, je kunt bellen, foto's sturen. Alles is welkom.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: I'm falling in love. En ondertussen stuurt Gert een appje. Hij zegt, de twee jonge schoolextras zijn uitgekomen van de week. Gert uit Stavenissen. Hij belde al eerder dus dat er een nest schoolextras, tenminste een nest met eieren lag. Nou, hij zegt, in de blauwe cirkel is één jong te zien. En hij heeft ook een foto meegestuurd. Nou, je moet wel heel goed kijken, want je ziet meerdere vogels. En dan wel die blauwe cirkel, maar nou, je moet wel een extra goede bril opzetten om dan dat jong te kunnen zien. Maar Gert, hartstikke leuk. Dank je wel.
1: Tot 12 uur. Goedemorgen Zeeland. Met Elsa van Hermon.

John Legend en PDA, we just don't care. Laten we eens even kijken wat er op 4 juni allemaal gebeurde in de geschiedenis. Nou, op 4 juni 1917 is de eerste uitreiking van de Pulitzerprijs. En deze prijs is ingesteld door Joseph Pulitzer, een krantenmagnaat van Hongaarse afkomst uit Amerika. Het is ook een prijs dus voor iemand die een bijzonder verhaal schrijft. Op 4 juni 1937 was de introductie van het winkelwagentje. Sylvan Goldman, eigenaar van de supermarktketen in Amerika, ziet mensen in zijn supermarkten rondsjouwen met volle winkelmandjes, waardoor ze minder kopen. En hij krijgt in 1936 het idee als hij een vouwstoel ziet staan. En samen met een onderhoudsmedewerker ontwerpt hij het eerste prototype. Twee winkelmandjes bovenop elkaar op een metalen frame op wielen. Mannen die vinden de waagjes echter te vrouwelijk. En vrouwen vinden dat ze te veel op kinderwagens lijken. En Goldman huurt daar modellen in om het gebruiksgemak te demonstreren. En de winkelwagentjes worden dan een succes en maken van Goldman een miljonair. Moet je eens kijken, in 1937, toen had je in Nederland helemaal nog geen supermarkten, maar alleen maar gewone kruideniers. Op 4 juni 1940 houdt premier Churchill van Groot-Brittannië een gedenkwaardige speech als hij spreekt over het miracle of deliverance. We shall never surrender, zegt hij, als hij doelt op de gevangenneming door de nazi's van vele troepen bij Duinkerken.

De mama's en de papa's en California Dreaming. En dat allemaal omdat Michelle Phillips, geboren als Holly Michelle Gilliam trouwens. Zij is lid van de populaire zanggroep uit de jaren 60, de mama's en de papa's. Angelina Jolie, de Amerikaanse actrice, die is ook jarig vandaag. Zij wordt 51. En Alain Clark, die wordt 47. Oh, trouwens, Michelle Phillips, zij wordt 82.

0: Direct en Soldier On. En ondertussen is Remco aangeschoven voor het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Remco, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Elze. Een man uit Hulst is aangehouden in een onderzoek naar seksueel misbruik. Er zouden beelden zijn gedeeld in chatgroepen van verkrachtingen van gedrogeerde vrouwen. Daders waren vaak bekenden. In totaal heeft de politie 8 mannen in beeld, waarvan er nu dus 4 zijn aangehouden. Uit het hele land komen ze. Eind vorige week doorzocht de politie woningen op meerdere plekken in het land. Het Stadhuismuseum in Zierikzee krijgt een interim directeur. Diederik von Bunninghausen begint over 1,5 week. Eerder was hij al interim in het Watersnoopmuseum. Door de wisseling doet de huidige directeur Albert Scheffers een stap terug bij het Stadhuismuseum. Tot zijn pensioen in december gaat hij zich bezighouden met een aantal projecten. Met de veiling van het eerste kistje begint het nieuwe aardappelseizoen. In Sint-Ammerland staat de enige overgebleven aardappelveiling van het land. Klanten kunnen daar voortaan digitaal vanaf afstand meebieden, zonder dat ze per se naar Sint-Ammerland moeten komen. Veilingdirecteur Anton Geluk.
3: We hopen eigenlijk hiermee meer kopers aan Veiling Sint-Ammerland te bieden, waardoor eigenlijk de traditionele prijs, zoals die bepaald wordt door het klokveilen, dat die meer ondersteuning krijgt door meer kopers.
2: En de opbrengst van het eerste kistje is bestemd voor een goed doel. Veiling begint over 1,5 uur. Het strandje in Wemeldingen is weer schoon, meldt Robin Valentijn, die ook bekend staat als de bakfietsman die overal rommel opruimt. Volgens hem komt de jutbak weer op de oude plek en hij zegt dat er geen excuus is om troep achter te laten op het strand. Omwonenden reageerden boos op de troep die was achtergelaten in het Pinksterweekend. De gemeente Capelle kijkt ondertussen of er extra toezicht moet komen. Het weer in Zeeland, vrij veel bewolking met af en toe zon, geregeld buien, kan ook een klap onweer bijzitten, een stevige zuidwestenwind en het wordt 19 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwsjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa.

Miley Cyrus, Lindsey Buckingham en Mick Fleetwood en Secrets. Wij spelen het spelletje Wat Is Het met een vraag over het Zeeuwse nieuws. Dus als je mee wilt doen, pak je telefoon erbij. De vraag gaat over voetbal, want Algerije won gisteren met 0-1 van Oranje. En daarbij was ook een Zeeuwse voetballer. Ik wil graag zijn naam weten. 0118-4999-99. Hij komt uit Arnhem-Muiden, dat zeg ik er dan nog bij als tip. Maar hoe heet die voetballer ook alweer? 0118-4999-99.

0: The Beatles en Drive My Car. Ja, Algerije won gisteravond van Oranje. Maar er was ook een Zeeuw bij die wedstrijd betrokken. En ik wilde zijn naam weten. Jaap, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elsa.
0: Heb je gekeken?
1: Ik heb gekeken, maar ik heb niet gekeken. Nou, had ik het toch geweten.
0: Oh, dan had je het toch geweten. Nou, vertel het dan maar.
1: Er zit miljonair in het Nederlands elftal.
0: En waar kom je zelf vandaan, Jaap?
1: Ik kom van Oostkappel.
0: Oh, oké. Okay. Dus het is niet dat het een dorpsgenoot is?
1: Nee.
0: Nee, en dan wil ik wel graag zijn naam weten.
1: Ja, maar dat had je nog niet geproken.
0: Vertel. Ja, Van Hekken. Jan-Paul Van Hekken. En Ronnie stuurt nog een berichtje. Hij wordt trouwens aankomende maandag 25 jaar. Ga je het allemaal volgen als het straks losbarst?
1: Nee, ik zou wel eens kieken, maar ik blijf er s'nachts niet voor op.
0: Dat dan weer niet?
1: Nee, joh.
0: Nee, maar misschien dat je het dan achteraf nog terugkijkt?
1: Denk ik niet.
0: Ligt eraan of ze winnen of verliezen misschien?
1: Dan lees ik het wel in de krant.
0: Oh, oké. Okay. Nou Jaap, je doet in elk geval bij Elias mee in de verloting voor een paar prachtige Omroep Zeeland sokken. Dus blijf even aan de lijn.

0: Daan Smit was dit en Stay. Slechtvalken, jonge slechtvalken. Ja, ze houden de gemoederen nogal bezig. Want de jonge slechtvalken uit Middelburg, die in de Lange Jan zitten, ja, die vielen uit het nest. En ook in Schouwen-Duiveland werd er eentje gered. Tamara van der Mikke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jullie kregen eerst eentje binnen die bij de Lange Jan gevonden was, hè?
1: Ja, klopt.
0: Want die was gewoon uit het nest gevallen, maar altijd wel overleefd.
1: Ja, gelukkig wel. Ze krijgen nu een beetje de leeftijd dat ze gaan oefenen met vliegen. En daar zijn ze nog niet direct heel handig in. Dus dat gaat wel eens mis. En dat ze dan op de grond belanden. Of op een ongelukkige plek terechtkomen. En hij is toen gelukkig gevonden en bij ons gebracht. En eigenlijk mankeerde die verder niks. Dus hebben we al contact gezocht met de werkgroep, zodat hij weer teruggeplaatst kon worden. En toen een dag later kwam de tweede.
0: En die had?
1: Die had op de foto's te zien wel wat last van zijn pootje. Maar we hebben hem hier helemaal nagekeken en er was eigenlijk niks meer aan. Dus waarschijnlijk heeft het gewoon even flink zeer gedaan toen hij geland is.
0: Ik dus kan me voorstellen als je van zo'n hoogte valt, ja, dat je wel een pootje verstuikt.
1: Ja, precies. Dat kan even flink zeer doen. Maar gelukkig was er verder niks aan de hand. Dus die kon samen met zijn broertje of zusje weer mee terug de Lange Jan op.
0: Ja, het is niet te geloven dat ze het overleven, hè?
1: Nee, dat is best bijzonder, hè?
0: Want het is toch een hele grote hoogte.
1: Ja, gelukkig kunnen ze met die vleugels hun val wel een beetje breken, zeg maar. Dat ze een soort glijvlucht naar beneden maken. Dus het is niet dat ze in één keer recht naar beneden vallen. Maar het is wel een flinke hoogte die ze afleggen, ja.
0: En toen kwam ook de dierenambulance Schouwen-Duiveland nog bij jullie aankloppen?
1: Ja, ook in Zierikzee was er een jonge slechtvalk met hetzelfde verhaal eigenlijk. Alleen daar is het nest niet bereikbaar, dus die kan helaas niet teruggeplaatst worden. Dus die blijft bij ons in de opvang totdat die zelfstandig genoeg is om weer vrijgelaten te worden.
0: Ja, en die vloog waarschijnlijk tegen een raam, hè, met een smak tegen een raam.
1: Ja, die heeft tijdens zijn vlucht naar beneden is hij een glaspartij tegengekomen en daar is hij flink tegen aangeklapt. Maar gelukkig heeft hij er ook niet al te veel aan overgehouden.
0: Nee, maar misschien een hersenschudding, dat zou toch kunnen?
1: Dat zou kunnen, maar hij vertoont er geen symptomen van.
0: Nee, die andere twee, die zijn inmiddels alweer terug.
1: Ja, die zijn weer terug op het nest en we hopen met iedereen dat ze daar blijven. Dat ze niet weer een onhandige poging wagen. We hebben vorig jaar hebben we het ook gehad hoor, dat ze dan tot 2-3 keer toe weer terug zijn geplaatst. Dat ze dan toch, die vliegressen die gaan niet altijd even soepel. En ze zitten natuurlijk midden in het centrum. Dus ze hebben ook niet echt de tijd en de ruimte om rustig te oefenen.
0: Maar het is wel toch, ja, dan gewoon de tijd, denk ik. Zij voelen dat toch wel instinctief aan wanneer ze het eens kunnen gaan proberen.
1: Ja, ze kunnen het nu hoor. Alleen, net als dat wij moeten leren lopen, dat dat ook niet in één dag gaat. Gaat dat bij die vogels ook niet in één dag. Dus ze hebben daar gewoon wat oefening voor nodig. En het is gewoon dat ze hier in het centrum zitten en dat ze dan vaak op terrasjes of weet ik veel waar belanden. En dat dat gewoon geen geschikte plek is voor zo'n vogel om weer verder te oefenen.
0: Nee, en wie moet elke keer al die trappen op om ze terug te plaatsen?
1: Dat doet de werkgroep slechtvalken.
0: Oh ja, nou, die hebben inmiddels wel een goede conditie dan.
1: Ja, ik denk het wel, ja.
0: Als je nou in Middelburg of ergens anders waar slechtvalken zitten loopt en je ziet er een op de grond zitten, wat moet je doen?
1: Als je twijfelt of het allemaal wel klopt, neem vooral even contact met ons op. Dan kunnen we de situatie even beoordelen en kijken of het nodig is dat we ingrijpen of dat ingrijpen niet nodig is. En dan kunnen we zodoende besparen dat dieren onnodig in de opvang terechtkomen.
0: Oh ja, maar niet vastpakken en in je fietstas stoppen of zo.
1: Nee, dat zou ik met een slechtvalk niet zomaar proberen. Ze zijn lekker fel en ze weten wel goed van zich af te bijten.
0: Oké, nou laten we hopen dat vanuit Schouwen-Duiveland ook snel opknapt. En ook terug zelf zijn eigen plekje kan vinden, hè?
1: Ja, ik verwacht wel dat het helemaal goed gaat komen, hoor.
0: Tamara van de Vogel- en Dierenopvang De Mikke in Middelburg. Jonge slechtvalken dus, maar uiteindelijk zijn ze alle drie gered.

0: zitten en kan je me zien? 3 minuten voor 10. Graag tot zo.
1: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
2: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer: overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
3: Hey, ondernemer. Je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
2: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
4: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden. Dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was verder onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie heeft 4 mannen opgepakt die meerdere vrouwen zouden hebben gedrogeerd en verkracht. Ze zouden het misbruik ook hebben gefilmd en de beelden hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Daar werden ook tips gegeven over hoe je slachtoffers het beste kunt drogeren. In totaal heeft de politie 8 verdachten in beeld. Ze zijn tussen de 21 en 51 jaar oud. Hun woningen zijn vorige week doorzocht en er zijn computers en telefoons in beslag genomen. Hoeveel slachtoffers er zijn is onduidelijk. De politie onderzoekt wie er te zien zijn op de beelden. Jongeren met ernstig overgewicht bij wie een leefstijlbehandeling niet werkt kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 jaar die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen jaarlijks zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week was vermist. De man van 52 was eind mei voor het laatst gezien toen hij een berg afdaalde, maar hij kwam nooit aan in het basiskamp. De Poolse bergbeklimmer die hij begeleidde wel. De twee hoorden bij de laatste klimmers op de berg, want het klimseizoen is inmiddels voorbij. Dan het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor af en toe zon. Het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
14: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
15: 27 mei, demodag scootmobielen.
16: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
17: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
18: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
19: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
20: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
21: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
20: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
22: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
23: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
22: Echt?
23: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
24: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
25: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
26: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
27: Omroep Zeeland.
28: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: En er een Olivia Dean en Rain Me In. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Tot 12 uur op je radio. Meekijken kan online of via je tv. Zometeen gaan we proberen om Leo uit Kamperland te bellen. Hij doet mee aan de Alpe d'Huzès. Het evenement waar zo'n 5000 mensen op dit moment aan meedoen. Klimmend de berg op, te voet of met de fiets. Nou, Leo doet het met de fiets. En dat allemaal om zoveel mogelijk geld voor KWF binnen te halen. Ja, we gaan kijken hoe goed de verbinding is.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Kitchen en Boogaloo. 5000 mensen zijn vandaag te vinden. Wat zeg ik, veel meer natuurlijk. Maar 5000 deelnemers op de Alpe d'Huez in Frankrijk voor het evenement Alpe d'Huez. Om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor KWF kankerbestrijding. En een van de deelnemers is Leo uit Kamperland. Leo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het met je?
1: Gaat prima. Ik ben nu één keer naar boven geweest. Ik ben nu beneden. En ik word keurig verzorgd door Leon Honey.
0: Het is jouw eerste keer op deze berg. Valt het je mee? Valt het je tegen? Want dan is het toch altijd nog allemaal een beetje uitpuzzelen, hè?
1: Ja, dat is wel zeker. Ik heb van de week al een paar keer geoefend op de berg. Normaal te dat die berg opgaat, is het gelukkig. Dus nu heb ik vandaag een keer geweest. En dat gaat hartstikke goed. En dat gaat straks voor de tweede keer. En dan gaan we genieten.
0: Waarom doe jij mee?
1: Ik doe mee voor mijn zwager, voor mijn schoonzuster, voor mijn moeder. En voor alle mensen die iemand
0: aan. Oké, Leo, af en toe valt je lijn een klein beetje weg. Maar ik heb ondertussen jouw actiepagina erbij gezocht. 12.593 euro heb je al opgehaald.
1: Ja, dat is gigantisch, hè?
0: Verschrikkelijk veel geld, hè?
1: Ja. Verschrikkelijk veel, ja. Prachtig. Dat is mijn gewoonte om te schrijven hoe de mensen allemaal meelezen.
0: En dat is een extra stimulans om nog een keertje naar boven te gaan.
1: Tuurlijk. Hoe meer, hoe beter. Hè.
0: Hoe is het weer?
1: Nu is het weer zonnig, gelukkig. Maar ik denk dat ik straks voor de tweede keer boven ben dat de regen gaat beginnen. Dus we gaan om een uur of half, kwart voor elf, gaat weer terug naar boven. En dan, ja, het slechte weer komt eraan, helaas.
0: Oh, nou is het wel zo dat wielrenshirtjes en wielrenbroeken, die drogen ook weer heel snel, hè?
1: Gelukkig wel, ja. Dat is wel het mooiste van. Ja. Als ik dan twee keer naar boven geweest ben, dan is het ook mooi geweest. Dan is het voor mij genoeg.
0: Oké, dus nog één keer en dan, als je dan nat regent, is het ook niet erg, hè?
1: Dan is het helemaal niet erg, nee, joh. Dat is maar één keer even voor ons.
0: Nou, dan wens ik jou heel veel succes en ook nog een beetje plezier. En als je denkt van, nou, ik wil Leo wel steunen, en daarmee dus eigenlijk KWF kankerbestrijding, want het is niet dat het op zijn eigen bankrekening bijgeschreven wordt, dan mag je een appje sturen naar 0118 4999 99.

0: De Dexys Midnight Runners en Come On Eileen. Mini-chefs en keukenpret. Dat is een vrolijk receptenboek. Gemaakt door Melanie uit Breskens. Melanie, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En mini-chefs, dan heb je het over kinderen, hè?
1: Ja.
0: Dus jij hebt echt een kinderkookboek gemaakt.
1: Ja, een kinderkookboek waarmee kinderen spelenderwijs leren koken, leren tellen, maar ook gezonde voeding kunnen ontdekken.
0: Hoe kwam je op het idee?
1: Ja, ik werk als consulente bij farmacie. En wij verkopen daar gezondheidssupplementen en vitamines. En daarmee hebben wij een tijdje terug een programma ontwikkeld om mensen op weg te helpen naar een gezonde leefstijl. En toen kwam eigenlijk het stukje van, kinderen ontbreken daar een beetje in. En ja, daar is het eigenlijk een beetje uit voortgekomen.
0: En hebben kinderen je boek ook getest?
1: Mijn eigen kindjes, die vinden het leuk.
0: En hoe oud zijn die?
1: Die zijn nu 3 en 4,5.
0: Oh, want 3 is wel heel jong, hè? Om al in de keuken te staan.
1: Ja, maar wij merken zelf heel erg het verschil dat als we ze laten helpen, want ze zijn allebei niet hele supergoede eters. Als we ze laten helpen in de keuken, willen ze vlugger iets nieuws proberen,

0: toch iets gezonds proeven. Dus ja, ze vinden het heel erg leuk.
1: Oh ja. Spruitjes en broccoli komen er ook gewoon in voor?
0: Ja hoor. Het is eigenlijk een mix tussen... een balans vinden tussen gezond en lekker.
1: Maar het is wel een boek waarbij papa of mama altijd moeten helpen.
0: Ja.
1: Of misschien zelfs oma of opa.
0: Ja, zeker. Dat kan ook.
1: Ja, ja, ja. Gezonde tussendoortjes, groentehapjes. Het is eigenlijk van alles wat.
0: Ja, van ontbijtjes tot hapjes, tot ijsjes. Het is echt een mix.
1: En nou zijn jouw kinderen nog heel jong. Maar tot welke leeftijd is dit leuk?
0: Tot een jaar of 10 kan het zeker.
1: Oh ja. Mini-chefs en keukenpret. Een nieuw kookboek dus voor kinderen.

0: Michael Bublé en Home. En dat doet me meteen denken aan het concert van Michael Bublé waar ik was. En dat ik een appje kreeg. En toen bleek, Esme, dat jij in de zaal tegenover mij zat. Hè?
1: Inderdaad.
0: Ja. Intussen is dat al een hele tijd geleden. Volgens mij is het nog voor de coronatijd.
1: Zeker.
0: Ja. Maar goed, het wordt tijd dat we nog eens gaan met z'n tweeën.
1: Dat is een goed idee. Ja, ik denk dat ik dan ook wel een man moet meenemen, hoor, want die is er ook ontzettend fan van.
0: Oké, nou de mijne ietsje minder. Die moest toen verplicht mee.
1: Nou, dan mag je met ons mee.
0: Goed, het is 10:30 en Esme is aangeschoven. En dat is natuurlijk voor het Zeeuwse nieuws.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Esme, goedemorgen. Goedemorgen. Modeketen Omoda uit Zierikzee neemt concurrent en online winkel Weekamp over. Daarvoor hebben beide bedrijven een overeenkomst gesloten. Omoda, met een groot distributiecentrum in Zierikzee, begon ooit als schoenenwinkel voor Ton in Zierikzee. De afgelopen jaren groeide de keten uit tot een grote speler op de markt in schoenen en andere modeartikelen. Met de voorgenomen overname komt Weekamp na 11 jaar weer in Nederlandse handen. Een man uit de gemeente Hulst is aangehouden in een onderzoek naar seksueel misbruik. Er zouden beelden zijn gedeeld in chatgroepen van verkrachtingen van gedrogeerde vrouwen. Daders waren vaak bekenden. In totaal heeft de politie 8 mannen in beeld, waarvan er 4 zijn aangehouden. Eind vorige week doorzocht de politie woningen in meerdere plekken in het land. Met de veiling van het eerste kistje begint het nieuwe aardappelseizoen. In Sint-Anneland staat de enige overgebleven aardappelveiling van het land. Klanten kunnen daar voortaan digitaal vanaf afstand meebieden, zodat ze niet per se naar Sint-Anneland moeten komen. Veilingdirecteur Anton Geluk.
3: We hopen eigenlijk hiermee meer kopers aan Veiling Sint-Anneland te bieden, waardoor eigenlijk de traditionele prijs, zoals die bepaald wordt door het klokveilen, dat die meer ondersteuning krijgt door meer kopers.
1: De opbrengst van het eerste kistje is bestemd voor een goed doel. En het Stadhuismuseum in Zierikzee krijgt een interim directeur. Diederik von Bonninghausen begint over 1,5 week. Eerder was hij al interim in het Watersnoodmuseum. Door de wisseling doet de huidige directeur Albert Scheffers een stap terug. Tot zijn pensioen in december houdt hij zich bezig met een aantal projecten. Het weer in Zeeland dan nog. Vrij veel bewolking, af en toe zon en geregeld buien waar een klap onweer bij kan zitten. Er staat een stevige zuidwestenwind. Het wordt 19 graden vandaag. Tot zover. Kijk voor nieuws en weer ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
2: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa van Hermel. Omroep Zeeland.
4: Let's go girls.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: do. Harry Styles en Adore You. Ja, we hadden net al reddingsacties voor de jonge slechtvalken. Dit is er eentje van een heel andere orde, want Saskia, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dan zitten we in Axel, hè?
1: We zitten in Axel, ja. Inderdaad.
0: Wat was er met Amalia aan de hand, hondje Amalia?
1: Oh, verschrikkelijk. Nou, mijn beste vriendin had een nieuw hondje, want de vorige hond had ze moeten inslapen, helaas. Dus ze had het hondje gehaald en ze stapt bij de voordeur uit en het hondje vliegt weg. Dus, geen herkenningspunt natuurlijk. Dus ze belde mij helemaal over de toeren, dus dat was maandag om 6:30. Dus we zijn met z'n allen gaan zoeken. Ja, een hondje wat niet bekend is in Axel, dat loopt natuurlijk alleen maar rondjes.
0: Ja, en het hondje was natuurlijk zelf ook een beetje in paniek.
1: Ja, het was echt zielig. Dus we kregen wel allemaal zendmeldingen, dat we stonden op Hoppler en op Facebook. Dus mensen waren gewoon onwijs lief. Dus ja, wij zijn alleen maar gaan zoeken.
0: En toen heb je ze uiteindelijk gevonden, maar waar zat ze?
1: We kregen weer een melding dat ze richting de dierenarts liep in Axel. Dus zijn we heen gereden en toen lag ze achter een hek. Dus ik denk, mijn vriendin die meereed zegt, ze ligt daar. En ik krijg zoiets, nee. Maar goed, ik kon daar niet bij natuurlijk. Dus er waren nog twee andere dames die stonden in een soort wei. En toen schoot ze dus tussen de schutting en het schuurtje. En toen zat ze vast.
0: Oh nee, dus toen kon ze er niet meer voor of achteruit?
1: Nee, normaal zou ik het heel erg vinden dat het hondje vastzit. Maar ik had nu zoiets van, gelukkig, ze kan niet weg.
0: Dat is waar.
1: Dus ze moet dus hebben we de brandweer gebeld. En die hebben de schutting weggehaald en het hondje gered.
0: Dus ze moesten echt de schutting weghalen omdat het hondje echt op geen andere manier ervan tussen kon?
1: Nee. De tussenhaan was echt heel smal. En hoe verder ze liep, hoe smaller het werd. Dus ze zat vast. Ze kon niet voor of achteruit. Dus dan zijn we naar de buren gegaan. Nou, super lief, want die mensen werkten echt gelukkig mee. Dus de brandweer moest de schutting eruit halen, anders konden ze echt niet bij het hondje.
0: Nou, de brandweer is ook van alle markten thuis, hè?
1: Ja, ik was super blij. En we hebben natuurlijk ook dierenwelzijn gebeld, de dierenambulance. Dus die kwamen ook. De dierenarts zelf, een meisje, die kwam. Dus het waren eigenlijk allemaal hulp. Die is eigenlijk best blij dat we achter de dierenarts zaten. Dus we konden ook gelijk naar de dierenarts.
0: En hoe is het nu met Amalia?
1: Ja, super. Echt moe. Echt, ze is echt heel moe. Maar het gaat super. Ze had niks. Dus alles was perfect. Het is gewoon een wonder.
0: Ja, en nu maar hopen dat ze nooit meer daar op die plek ertussen kruipt, hè?
1: Ik denk dat we gewoon dat schuurtje zelf gaan afbreken. maar na 3 dagen zoeken, dat is echt waar. Iedereen leeft er zo mee. Je krijgt zoveel meldingen. Ze is gezien op de kanaalkade. Ze is gezien daar en alleen maar in de auto. Alleen maar rijden. Ik had ze ook 3 dagen niet gezien, hè?
0: Dus
1: ik heb ze niet gezien.
0: Dus nu is het echt eindgoed al goed.
1: Ja, gelukkig wel. Echt waar.
0: Hondje Amalia zat dus bekneld tussen een schutting en een schuurtje en werd gered door de brandweer uit Axel.
2: Of je nou in Terneuzen bent, in Capelle, Middelburg of Tholen, Omroep Zeeland.

0: Kev Special. En if not now, then when? Als je van kevers houdt, en dan bedoel ik niet de insecten, maar de auto's, dan moet je zeker zondag naar Goes gaan, want Arthur, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat zie je op de Zeeuwse Keverdag?
1: Ja, voornamelijk Volkswagen kevers en busjes en dergelijke.
0: Oh, het zijn niet alleen maar kevers?
1: Nee. Het gaat erom, de Keverclub is eigenlijk gekomen vanuit Volkswagen kevers, maar eigenlijk Volkswagen met een luchtgekoelde motor achterin, dus achterin de auto, die zijn van harte welkom.
0: Oké, een luchtgekoelde, ja, dat is voor mij al te ingewikkeld, maar goed. Het is dus echt iets voor liefhebbers.
1: Zeker, ja. Maar natuurlijk, andere toeschouwers zijn van harte welkom.
0: Ja, en jouw hart gaat sneller kloppen als je er eentje ziet?
1: Ja, ik heb er zelf ook een, dus mijn hart klopt elke dag als ik in de garage kom.
0: Ja, want heb jij dan precies?
1: Ik heb zelf een Volkswagenbus met de motor achterin, een luchtgekoelde.
0: En welke kleur is die?
1: Knaloranje.
0: Knaloranje. Dus wel opvallend?
1: Heel opvallend.
0: Ja, en op zo'n dag, want jij gaat niet alleen naar deze keverdag, jij doet meer ermee, hè? Maar dan zie je altijd gelijkgestemden.
1: Ja, dat is, iedereen houdt van hetzelfde geluid, de geur en het model, om zo maar eens te zeggen. Dus ja, de zijn allemaal gelijkgestemden, inderdaad.
0: En dan gaan de gesprekken alleen maar over auto's?
1: Nou, niet alleen maar grotendeels wel.
0: Als je daar nou komt als publiek, ben je dan welkom? Of is het echt alleen maar voor degene die ook met een eigen voertuig komen?
1: Nee, zeker is iedereen welkom. We hebben ook wat kraampjes staan met modelletjes en onderdelen. En gerelateerde spulletjes. Dus iedereen is natuurlijk van harte welkom op de markt. En het wordt mooi weer, dus we gaan het treffen, denk ik.
0: Heb je hem al opgepoetst?
1: Ja, zeker weten. Hij staat er dichtbij te blinken.
0: Ja, maar wel binnen voor alle zekerheid?
1: Zeker, ja. Dat staat in de garage.
0: Oh, ja, want ik bedoel, met al die regenbuien, dan blijft er niet veel van je poetswerk over, hè?
1: Nee, precies. Nee, die staat lekker droog.
0: Oké, de hele dag, wanneer begint het?
1: We gaan starten rond 11 uur. Dan verwachten we de eerste deelnemers. En rond 1:30 gaan we dan een rondrit doen voor de liefhebbers, dus die mee willen rijden. Met een kevertje door een klein rondje rond Zuid-Beveland. Die zijn dan met een uurtje weer terug. En voor de rest draaien we lekker een muziekje. Ik praat de boel een beetje aan elkaar die dag. Dus dat wordt vast gezellig.

0: Zeeland en het water. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De havens, de schepen, de mensen en hun verhalen. Van donderdag 4 tot en met maandag 8 juni, Vlissingen Maritiem. Je hoort en ziet het bij Omroep Zeeland.
1: Het is 11:04. Zometeen het laatste uur van Goedemorgen Zeeland. Met daarin een vanzelfsprekend check de plek. Er staat alweer een mooie aanwijzing klaar. En we zoeken dan weer een plek in Zeeland. Graag tot zo.
2: Megabed heet niet voor niets Megabed. Met mega veel bedden en bedtextiel tegen mega scherpe prijzen. Kom het zelf ontdekken in een van onze filialen in Oost-Soelburg of Capelle. Maar je kunt natuurlijk ook mega veel vinden op Megabed.
3: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
4: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
5: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
6: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige, van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
14: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische drone-aanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur nadat bekend was geworden dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden, dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie verdenkt 8 mannen van betrokkenheid bij een grote zedenzaak. Daarmee werden vrouwen gedrogeerd en vervolgens verkracht. Beelden daarvan werden gedeeld in besloten chatgroepen, waar ook tips werden uitgewisseld. 4 mannen zijn vorige week al opgepakt, 1 van hen zit nog steeds vast. De politie onderzoekt nog wie de slachtoffers zijn. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week vermist was. De man van 52 was aan de afdaling bezig van een berg, maar kwam nooit aan in het basiskamp. Hij werd gevonden door een schoonmaakploeg die aan het einde van het seizoen de rommel op de berg opruimt. Dan het weer. In het hele land stevige buien, soms met hagel, onweer en windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
16: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
15: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
17: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
18: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: Pas op hoor, deze is heet.
20: Oef, ja. Wil er iemand nog wat drinken?
19: Ja, lekker. Ja, lekker.
20: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
19: En voor mij, man?
20: En een frisje voor jou.
19: Dank je.
20: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
21: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
22: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
23: Get ready for the OG.
24: All y'all bitches wanna look like me.
25: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
22: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
26: Omroep Zeeland.
27: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met...

0: en Nickel voor Goodbye. Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van Goedemorgen Zeeland. Tot 12 uur zijn we er en straks spelen we natuurlijk Check de Plek. Ons spelletje waarbij we een plek in Zeeland zoeken.
1: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus.

No Doubt en Don't Speak. Ik heb nog wat opmerkelijks nieuws, want douanemedewerkers bij de grensovergang van tussen Duitsland en Zwitserland, die hadden onlangs hun handen vol aan een reiziger met maar liefst 55 bagagestukken. Het ging in dit geval om koffers en ze controleerden ze allemaal, maar ze vonden geen verboden goederen. Je moet er niet aan denken om te moeten reizen met 55 koffers. Nou, de vrouw kwam terug van vakantie en de douanedienst controleert niet alle voertuigen die het land binnenrijden, maar pikt er af en toe eentje uit voor controle. En het viel de douane direct op hoeveel bagage de vrouw bij zich had. Ze hadden 20 minuten nodig om alle koffers en tassen te scannen. Maar ja, er werden dus geen bijzonderheden aangetroffen. Dus ja, de douane schrijft: resultaat, geen problemen. En een museum in de Oost-Franse stad Metz heeft aangifte gedaan van de diefstal van een banaan die onderdeel was van een kunstwerk. Een museumbewaker ontdekte zaterdag dat de banaan die met een tape aan een muur was geplakt was meegenomen. En het was niet de eerste keer dat het conceptuele kunstwerk van de Italiaanse kunstenaar Maurizio Cattelan doelwit is. Een bezoeker at de banaan van het kunstwerk vorig jaar in hetzelfde museum al op. En bewakers plaatsten toen snel een nieuwe vrucht. En het museum ondernam toen geen juridische stappen. Maar volgens het Franse museum is de situatie nu heel anders. De dader is onbekend en ja, daardoor kunnen ze eigenlijk niet heel veel doen. Maar het gaat het museum ook om respect voor het kunstwerk. Nou, de banaan is inmiddels weer vervangen. Het was toen wereldnieuws. Hè. Een banaan die met tape aan een muur is bevestigd. Elke 3 dagen wordt hij vervangen om het werk vers te houden. En het kunstwerk leidde na de presentatie in 2019 op de kunstbeurs in Miami Beach wereldwijd tot ophef en discussie over de waarde van kunst.

0: En ook dit is Seals, Niels Korshuizen en Gitana. Nou, wij spelen zometeen ons spelletje Check de Plek. Maar eerst het Seelse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
2: Esma, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Modeketen en familiebedrijf Omoda uit Zierikzee neemt de online winkel van concurrent Weekamp over. Omoda begon in 1875 als schoenenwinkel in Zierikzee. De afgelopen decennia groeide het bedrijf flink en voegde 5 jaar geleden ook kleding en accessoires toe aan het assortiment. Voor Omoda is dit de 11e keer in 7 jaar tijd dat het een ander bedrijf overneemt. Weekamp was 11 jaar in handen van een Britse investeringsmaatschappij en komt hiermee weer in Nederlandse handen. Een man uit de gemeente Hulst is aangehouden in een onderzoek naar seksueel misbruik. Er zouden beelden zijn gedeeld in chatgroepen van verkrachtingen van gedrogeerde vrouwen. Daders waren vaak bekenden. In totaal heeft de politie 8 mannen in beeld, waarvan er 4 zijn aangehouden. Eind vorige week doorzocht de politie woningen in meerdere plekken in het land. De 2 jonge slechtvalken die eerder deze week uit het nest op de Lange Jan in Middelburg zijn gevallen, zijn weer teruggeplaatst. 1 jonge slechtvalk werd tussen geparkeerde auto's gevonden bij de Lange Jan. Een 2e zat op een terras van een horecagelegenheid. Volgens Tamara van de Vijver van Vogel- en Zoogdierenopvang De Mikken, waar de vogels even werden opgevangen, gebeurt het regelmatig dat ze uit het nest vallen.
4: We hebben vorig jaar hebben we het ook gehad hoor, dat ze dan tot 2-3 keer toe weer terug zijn geplaatst. Dat ze dan toch, die vliegwessen die gaan niet altijd even soepel. En ze zitten natuurlijk midden in het centrum. Dus ze hebben ook niet echt de tijd en de ruimte om rustig te oefenen.
3: Ook op Schouwen-Duiveland is een jonge slechtvalk uit het nest gevallen. Omdat dat nest lastig te bereiken is, mag deze slechtvalk bij de Mikken blijven, tot hij groot genoeg is om te worden vrijgelaten. En voetbalvereniging Hoek heeft voor volgend seizoen een nieuwe linksback vastgelegd. De 25-jarige Cedric van Dalen komt de Zeeuws-Vlaamse ploeg in de tweede divisie versterken. Van Dalen speelde de afgelopen jaren voor verschillende Belgische clubs. De speler stond al enige tijd op de radar van Hoek. De club laat weten dat Van Dalen een speler is die onbereikbaar leek, maar door de veranderde status van Hoek nu wel aan te trekken was. Hoek debuteerde dit jaar in de hoogste amateurklasse en deed tot op de slotdag mee om het kampioenschap. Het weer dan nog in Zeeland. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met stevige regen en regenbuien en kans op een klap onweer. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen weer wat droger. De temperatuur ligt rond de 19 graden vandaag. De stevige zuidwestenwind waait langs de kust met een windkracht 6 tot 7. Vanavond en vannacht zijn er ook nog buien en koelt het af tot een graad of 13. Tot zover. Kijk voor meer nieuws en weer ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwsjes, gezelligheid en veel muziek met

Dasha en Austin. En wij spelen Check de Plek, het spel waarbij we telkens weer een plek in Zeeland zoeken. Stad, dorp, gehucht, buurtschap, het kan allemaal en het kan zelfs een plek zijn waar helemaal niemand woont. Je krijgt zometeen 1 aanwijzing en als je denkt te weten welke plek we vandaag zoeken, dan bel je 0118-499999. Appen mag natuurlijk ook, maar de telefoon gaat altijd voor. En toch hebben ze niet de loterij gewonnen. 0118-499999. En toch hebben ze niet de loterij gewonnen.

0: Gintronics en 23 Boogie. En dat is JB Meijers samen met zijn dochter. En toch hebben ze niet de loterij gewonnen. Welke plek zoeken wij? Nou, als ik kijk op de app, dan komen echt de prachtigste oplossingen voorbij. Dat ik bijna zou wensen dat het goed was. Maar goed, Wim, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat denk jij?
1: Mijn woonplaats.
0: En jouw woonplaats is Grijpskerke?
1: Ja, dat klopt wel.
0: Nee, want dat was het gisteren.
1: Oh, ja, maar...
0: Dus we hebben natuurlijk nooit twee plaatsen.
1: Wij hebben ook de loterij niet gewonnen, ondanks dat ze zo ijverig zijn allemaal voor mij.
0: Nee,
1: helaas.
0: Ja, dat is lachen, hè? Helaas, nee, dan zouden er heel veel plaatsen in aanmerking komen, denk ik. Ja, ik zie hier Baalhoek staan van Bert en dan denk ik, oh ja, prachtig bedacht. Maar dat is ook niet goed. Laurent, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Wat denk jij?
2: Ik denk nummer 1.
0: Nee. Nee, dat werd ook al op de app genoemd, maar leg eens uit, nummer 1.
2: Nou ja, als je nummer 1 heb je meestal prijs en nu deze keer niet. Ja, ik weet niet, dat is een hokje.
0: Oh ja, ja, ja, ja. Nee, het is niet goed. Nee.
2: Oh,
0: nee,
2: succes.
0: Nee. En dan gaan we eens even kijken of Theo het beter weet. Theo, goedemorgen.
3: Ik had eigenlijk ook nummer 1, maar hoofdplaat. Misschien hoofdprijs, hoofdplaat.
0: Nee, dat is ook niet goed.
3: Ook niet goed.
0: Nee, nee. Oh, ik denk, die hebben ze zo geraden. Maar nee, in mijn hoofd werkt het altijd anders, heb ik gemerkt. Omroep Zeeland, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Hallo, met wie?
4: Met Co.
0: Co, wat denk je?
4: Zeeroeskerke.
0: Vanwege de munten die ze gevonden hebben.
4: Ja?
0: Ja, nee. Nee, ze hebben niet de loterij gewonnen, maar zo moet je het eigenlijk een beetje opvatten.
4: Het is al gewonnen.
0: Nee, het is niet goed. Oké, denk er nog eens even over na. Toch hebben ze niet de loterij gewonnen. Ja, er zit dus een maar aan vast. Ik ga nog eens even op de app kijken of er daar al iemand het heeft. Eens even kijken. Het verloren kostje, zegt Jan. Ook prachtig bedacht, maar niet goed. Hier heb ik nog een nummer 1. Nee, niet goed. Grijpskerke wordt nog een keer genoemd. Buurtschap Paradijs bij Hoek. Want ze wonen daar zonder prijs. Ja, dat is heel mooi bedacht. Maar het is niet goed. Maar dan zie ik dat Ria heeft het op de app wel goed. Want Ria zegt rijke buurt. En dat is inderdaad goed. Dat is het buurtschap bij Serenhoek. En oorspronkelijk woonden daar arme landarbeiders. En vanuit Serenhoek heette het eigenlijk Kalishoek, wat arm dorp betekent. En later werd het rijke buurt genoemd. Vanwege die arme landarbeiders. Het was ironisch bedoeld. Nou, ze hebben dus niet de loterij gewonnen. Maar heette toch rijke buurt. Dus dat betekent... Oh, en ondertussen zegt Jeannette hetzelfde. Rijke buurt bij Serenhoek. Ja, Maria was de eerste. Dus Ria is morgen een van onze finalisten.

0: Taylor Swift en Elizabeth Taylor. En ondertussen is Michiel aangeschoven voor Zegt U Het Maar.
1: Ja, goedemorgen Elsa.
0: Goedemorgen.
1: Nou, we hebben het vanmiddag om 17:30 over rouwpost. Eerder deze week in het nieuws dat die prijzen flink omhoog gaan.
0: Meer dan 4 euro, hè?
1: Ja, 3 euro nog iets volgens mij.
0: Oh ja, maar de gewone post. Ik denk niet normaal.
1: Nee, sowieso de kosten van de post zijn echt wel heel erg flink. Maar goed, die rouwkaarten om die snel te laten bezorgen, ja, moet je binnenkort fors voorbij betalen. En er is een uitvaartondernemer in Goes die zegt: kunnen we dan niet een soort alternatief bezorgsysteem met vrijwilligers organiseren? Veel reacties zag ik daar online al over voorbij komen. Maar zou rouwpost, als je er een beetje op uitzoomt, zou dat niet helemaal gratis moeten zijn? Dat is de stelling van vandaag in Zegt U Het Maar. Kun je op reageren vanmiddag om 17:30? Dan praten we daar uitgebreid over verder.

0: Janus en adios Lepido om 12:03. Goedemorgen Zeeland, is het morgen weer. Blijf lekker bij Omroep Zeeland en voor zometeen veel plezier met Michiel.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
4: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
4: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 7 juli hoor je Dvorak's geliefde 9e symfonie uit de Nieuwe Wereld. En Mao Fujita soleert in Beethovens 3e pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Oh, heerlijk hier, hè?
10: Ja, eindelijk even niks.
11: Het is echt nice.
12: Hola, le pongo dos cervezas.
13: Hola, señor. Sí, 2 bier.
11: Voor mij?
9: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
13: Por favor.
14: Proost. Proost.
3: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
16: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. 4 Nieuw-Zeelandse parlementsleden zijn een jaar lang niet welkom in China. Reden is hun bezoek aan Taiwan vorige maand. China beschouwt Taiwan als zijn grondgebied en probeert het land te isoleren. Taiwan is niet te spreken over de sancties. Het land roept China op te stoppen met het onder druk zetten van andere landen. De Chinese ambassade zegt dat het verbod met een verontschuldiging kan worden versoepeld of opgeheven, maar 2 Nieuw-Zeelandse parlementsleden hebben al gezegd dat niet van plan te zijn. Weekamp wordt overgenomen door winkelketen Omoda. Daarmee komt de webshop na 11 jaar weer in Nederlandse handen. Hoeveel Omoda betaalt voor Weekamp wil het bedrijf niet zeggen. Met de overname wordt Omoda naar eigen zeggen een van de grootste kledingverkoopconcerns van Nederland. Het bedrijf hoopt zo te kunnen concurreren met grote buitenlandse verkopers zoals Amazon. Schrijver, dichter en filosoof Lieke Marsman is overleden. Ze had kraakbeenkanker en was ongeneeslijk ziek. In 2010 maakte ze haar debuut met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud. En verder schreef ze onder meer de roman Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. Dan het weer in het hele land stevige buien. Soms met onweer, hagel en windstoot. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar ook wat zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, het is 12 uur, Omroep Zeeland en de verkeersinformatie met één vertraging. Op de A4 sta je stil, Rotterdam richting Antwerpen voor Hoge Heide, 7 kilometer. Daar is je vertraging zo'n 10 minuten op dit moment.
2: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
11: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
14: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
17: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
14: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
18: Renault.
19: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
20: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
21: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
22: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
23: Omroep Zeeland.
24: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
23: Omroep Zeeland.
25: De politie heeft 4 mannen aangehouden in een groot onderzoek naar seksueel misbruik van gedrogeerde vrouwen. Een van hen komt uit de gemeente Hulst. Je hoort er zo meer over in deze Zeeland Nu. Verder vandaag in het Zeeuwse nieuws. In tijden van krapte op het stroomnet toch een beetje positief nieuws, want er is elektriciteit beschikbaar voor een flink aantal bedrijven. Het is een wisselvallige dag. Wat we vanmiddag nog kunnen verwachten buiten, dat weet Stefan van de Gijzen. Nou, verboden regels in de zorg schrappen of ze versimpelen om dan meer tijd over te houden voor de zorg die echt nodig is. Lukt dat? Of is het toch lastiger dan gedacht? Het Zeeuws Ontregellab, dat houdt zich daarmee bezig. En we bespreken het zo meteen in de Zeeuwse Kamer. En een goedemiddag, bijna 6:06. Het Zeeuwse nieuws van deze donderdag. 4 mannen zijn aangehouden in een groot onderzoek naar seksueel misbruik van gedrogeerde vrouwen. En een van die verdachten komt uit Hulst. In besloten online groepen werden beelden gedeeld van verkrachtingen. In totaal zijn er 8 verdachten. Gerben Kabbort is adviseur bij het landelijke expertise-team seksuele misdrijven. Hoe zijn jullie eigenlijk het bestaan van die groepen en de verdachten op het spoor gekomen?
26: Ja, goedemiddag. We zijn eigenlijk op het spoor gekomen naar aanleiding van internationaal onderzoek wat we hebben gedraaid samen met de Duitse zowel als Britse collega's. En zo zijn we gestuurd op die, wat je net zelf al zei, de besloten groepen, zeg maar, waar eigenlijk vrij expliciet en open over dit soort misdrijven werd gesproken met elkaar.
25: Ja, die verdachten die er nu zijn, waar worden zij precies van verdacht?
26: Ja, het zijn eigenlijk een drietal zaken waar we ze van verdenken. Hè. Dat is ten eerste sowieso het drogeren van wie dan ook, maar in dit geval dan vrouwen. Daar lopen met name slachtoffers enorme risico's op het moment dat dat gebeurt door niet professionele mensen, maar wel met professionele spullen. Dus dat is een hele belangrijke. Ja, dan het seksuele misbruik zelf, waarvan we een aantal verdachten ook echt wel verdenken dat die dat hebben gedaan nadat ze de slachtoffers hadden gedrogeerd. Vervolgens is daar ook beeldmateriaal van gemaakt en ook dat is dan weer verspreid. Dus ja, dan hebben we eigenlijk drie hoofdmoten waar we naar kijken.
25: Ja, er zijn ook huiszoekingen gedaan. Wat is daarbij allemaal gevonden?
26: Ja, bij die huiszoekingen die we hebben gedaan, hebben we behalve wat wij dan gegevensdragers noemen, telefoons, laptops, computers en dergelijke, die we hebben aangetroffen, die hebben we meegenomen, juist om verder te kunnen kijken naar dat onderzoek. Wat heeft er nu precies plaatsgevonden in welke zaak? Dat willen we echt heel goed weten. Maar we hebben dus ook de spullen waar mensen mee gedrogeerd kunnen worden, dus medicamenten en dergelijke, ook die hebben we bij verschillende huiszoekingen her en der ook aangetroffen.
25: Ja, de slachtoffers die zijn vaak gedrogeerd door iemand uit de directe omgeving. Daardoor zou het kunnen dat jullie een inval hebben gedaan bij verdachten, maar dan ook bij de slachtoffers.
26: Ja, dat klopt. En daar hebben we zeker rekening mee gehouden. En mede hierom hebben we eigenlijk op voorhand al contact gezocht met zowel het Slachtofferhulp Nederland als ook het Centrum Seksueel Geweld. Wij kunnen heel goed boeven vangen, maar wij zijn van het strafrecht en wij zijn in principe niet van de hulpverlening. Maar dat zijn die twee andere partners wel. Die hebben we van tevoren bijgesproken eigenlijk over dit fenomeen. En die hebben ook case managers bereid gevonden om eigenlijk klaar te staan op het moment dat het nodig was en wij die invallen deden om eventuele slachtoffers bij te staan. Maar die case managers die zijn nu nog steeds bereikbaar. En wij roepen dan ook vrouwen die denken hier eventueel slachtoffer van te zijn, die roepen we dan ook op om zich te melden. En dat kan bij ons als politie, maar die kunnen zich ook bij een slachtofferhulp dan wel bij het Centrum Seksueel Geweld melden. Omdat wij heel goed snappen dat als dit in huiselijke kring gebeurt, dan doe je dus een melding of eventueel later een aangifte tegen je eigen partner. En dat is nogal wat. Zeker om dan gelijk naar de politie te stappen. Dus weet, mocht je denken hier slachtoffer van te zijn, je kan je ook melden bij een slachtofferhulp of het Centrum Seksueel Geweld.
25: Nu klinkt dit best als een complexe zaak, hè, met van dit soort besloten online groepen. Is er iets te zeggen over het aantal slachtoffers?
26: Nee, durven we echt niet te zeggen. En dat heeft er echt mee te maken dat we moeten in eerste instantie goed gaan kijken wat heeft er nou precies plaatsgevonden. Hè? Want dat het een besloten groep is geweest met soort geestverwanten allemaal, dat is wel duidelijk. Alleen, we moeten wel duidelijk krijgen wie nu echt ook daadwerkelijk tot handelingen over is gegaan. Of bij wie het eigenlijk alleen maar tussen aanhalingstekens, maar bij gedachtes is gebleven en daarover chatten. En daar hebben we echt bewijs voor nodig om dat duidelijk te kunnen krijgen wie nu echt waarvoor verantwoordelijk is. Maar dat we de verdenkingen hebben en dat we de aanwijzingen hebben dat dit gebeurd is, dat mogen duidelijk zijn.
25: Ja, druk bezig met dat onderzoek. Hoe gaat dat verder nu verlopen?
26: Ja, we zijn in totaal met 8 teams vanuit het land hiermee bezig. Dus het is echt, we pakken het zwaar op. De hele nadruk nu ligt met name wel op het digitale onderzoek, want dat staat vast. Waar we normaal gesproken ook heel graag de gesprekken aangaan met slachtoffers over wat hun is overkomen. Dat wordt nu wel lastig, juist omdat die slachtoffers mogelijk gedrogeerd zijn en zich dus niks kunnen herinneren om het simpele feit dat ze gedrogeerd zijn van deze handelingen. Dat wil niet zeggen dat we niet met hun in gesprek gaan, want zij kunnen wel bepaalde signalen hebben gekregen. Hè? Met name als je 's ochtends wakker wordt met bijvoorbeeld een enorm katergevoel, zonder dat je daar zelf eigenlijk aanleiding voor hebt om aan te nemen dat je ook daadwerkelijk middelen hebt gebruikt de avond ervoor. Ja, dat is wel een rode vlag wat ons betreft. En als je dan ook nog last hebt van ergens bij je geslachtsdelen of wat dan ook, dat is een tweede rode vlag. Als die tegelijk opgaan, dat zou wel een reden kunnen zijn waarom slachtoffers zich melden bij ons.
25: Ja, dat onderzoek gaat dus verder. Gerben Cabbort, dank eventjes voor de toelichting over dat onderzoek wat dus plaatsvindt. Dank.
26: Graag gedaan.
25: Een ander nieuws van vandaag, want voor Zeeuwse bedrijven en instellingen die wachten op extra ruimte op het elektriciteitsnet is er vandaag positief nieuws. Netbeheerders Stedin en Tennet maken bekend dat 173 bedrijven en organisaties in Zeeland van de wachtlijst kunnen. Verslaggever Marcel de Kranen die sprak erover met regio-directeur Zeeland van Tennet, Freek Smorenburg.
1: Er komt ruimte vrij op het Zeelands net. En die komt vanuit een onderzoek waar we hebben gekeken naar het gebruik, stroomgebruik van het net. Nou, daar hebben we gezien dat we door afspraken te maken met grote verbruikers, dat we daar ruimte kunnen creëren.
4: En wat moeten die grote verbruikers dan doen?
1: Nou, met die gebruikers hebben we flexcontracten afgesproken. En dat houdt in dat als het heel druk is op het stroomnet, dat zij hun gebruik zeg maar wijzigen, minder afnemen. En je kan het vergelijken met spitsmijden op de snelweg. Als het heel druk is op de snelweg en dan rij je minder auto's, dan heb je daar minder last van. En hetzelfde doen we op het stroomnet.
4: En hoeveel bedrijven kunnen nu door dat slimme stroomverbruik van die grootverbruikers nu van stroom worden voorzien?
1: Op dit moment kunnen er 173 bedrijven door steden in voorzien worden van stroom.
4: En wordt van die nieuwe verbruikers dan ook gevraagd dat ze op een slimme manier met die stroom omgaan? Dus dat ze ook op bepaalde momenten van de dag wel en op andere momenten geen stroom verbruiken?
1: Voor deze aansluitingen niet. Maar wat we wel leren hieruit is dat stroomgebruik ook belangrijk is om de congestie tegen te gaan. Dus dat geldt voor iedereen. En dat we het gebruik wel als aandachtspunt willen meegeven.
4: Het is natuurlijk mooi dat die grootverbruikers zo inschikkelijk zijn om dit te willen doen, hè, om die flexcontracten met jullie te willen sluiten. Aan de andere kant is het natuurlijk geen eindoplossing. Het is niet wat je eigenlijk wil, toch? Je wil meer energie.
1: Dat klopt, hè. De oplossing uiteindelijk is het net uitbreiden. En dat blijven we ook doen en dat zullen we ook moeten doen. Dus deze oplossing is heel mooi voor de huidige situatie. Maar we zullen moeten blijven investeren en bouwen in het uitbreiden van het net. En dat doen we ook.
4: Tot het zover is, zijn er dan meer van dit soort meevallers te verwachten?
1: Deze meevallers zijn we heel blij mee. Het leert ons dat we dus goed moeten kijken naar het gebruik. En we zullen dus ook herhaaldelijk deze onderzoeken blijven doen om te kijken waar dit mogelijk nog meer van toepassing is.
4: Dus echt het slim omgaan met stroom en tijden en dan creëer je toch ruimte?
1: Ja, het zoeken naar waar kan je in het gebruik met elkaar goede afspraken maken om meer ruimte te bieden voor meer gebruikers op het net.
25: Nou, dat Zeeuwse net, dus waar wat ruimte is gevonden. Aldus Freek Smorenburg van Tennet in gesprek met Marcel de Kranen. Wat gaat het weer doen? Het is wisselvallig. Stefan van der Gijzer vertelt het na Dusty Springfield.

0: Dusty Springfield. En de Son of a Preacher Man. Het is 11:15. Een wisselvallige dag is het als je naar buiten kijkt. Met zelfs code geel. Stefan van der Gijzen, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Hoe gaat het eruit zien vanmiddag?
1: Nou, het is inderdaad heel erg wisselvallig. Met van tijd tot tijd een aantal regen- en onweersbuien die vanuit het zuidwesten Zeeland passeren. Tot 2 uur vanmiddag ook een code geel voor die lokale onweersbuien. Maar dat betekent zeker niet dat het overal slecht is. Want er zijn ook plaatsen waar het heel erg meevalt met die buien. En zeker in de loop van de middag, dan wordt het vanuit het westen allemaal wat droger met meer ruimte voor de zon. Nou, van de temperatuur hoeven we niet heel veel te verwachten vanmiddag. Het wordt maximaal zo'n 18 graden. Dat is toch wel echt ondermaats. Ja, en valt er zo'n plensbui dan zakt die temperatuur nog een graad of 4, 5 zelfs naar beneden. Nou, er waait ook een stevige zuidwestenwind langs de kust, een windkracht 6 tot 7. En ook boven land staat een vrij krachtige wind met een windkracht 5. Nou, ook vanavond en vannacht wisselen buien af met langere droge perioden. De temperatuur die daalt naar 13 graden. En morgenochtend vallen er ook nog een paar laatste buien. Maar morgenmiddag dan wordt het droog vanuit het westen met zelfs vrij veel zonneschijn. Maar nog altijd wel die temperatuur van slechts 18 graden. Maar er staat morgen wel duidelijk minder wind dan vandaag. Die is morgen matig uit een westelijke richting. Nou, dit weekend is er af en toe zon en is de kans op een bui een heel stuk kleiner. Vaak zal het zelfs droog zijn. Het wordt ook iets warmer buiten, temperatuur van een graad of 20. Het is echter geen aanzet tot warm zomerweer. Dat hoeven we voorlopig niet te verwachten. Want ook volgende week blijft het licht wisselvallig. Van tijd tot tijd een aantal buien. En toch nog steeds die ondermaatse temperaturen. Want op woensdag hebben we dan maar weer 18 of 19 graden.
0: Oké, duidelijk. Stefan van der Gijzen, dankjewel. 1 vertraging op de weg, dat is de A4 Rotterdam richting Antwerpen voor Hogerheide 6 kilometer. Een kleine 10 minuten moet je daar optellen bij je reistijd.

0: tears. Lady Gaga en Bruno Mars, Die With A Smile. Dit is Omroep Zeeland. Het nieuws buiten onze provincie. Israël en Libanon zijn het eens geworden over een nieuwe staakt het vuren. Maar Hezbollah zat helemaal niet bij die gesprekken. Deed Libanon met een reden, zegt deze correspondent van de NOS, David Poort.
1: Ze proberen dus eigenlijk gewoon over de hoofden van Hezbollah heen die groep te ontwapenen. En militair gezien zijn ze gewoon nog steeds te machtig. Je kan daar niet omheen. En dat proberen ze dus nu gewoon toch met deze verklaring.
0: Maar de grote vraag is nu wel of Hezbollah zich gaat houden aan het nieuwe staakt het vuren. Nijmegen, Arnhem, Utrecht, Leiden en Amersfoort gaan dakloze jongeren sneller aan een eigen woonplek helpen. Doen ze omdat jongeren die geen verslavingen of psychische problemen hebben vaak niet worden opgevangen. Het initiatief dat komt vanuit een woningcorporatie.
2: En wat we eigenlijk doen in deze steden, en we hopen dat veel meer steden zich vanaf vandaag aansluiten, is afspraken maken hoe we zorgen dat deze jongeren wel een kans krijgen op een leven. Eigenlijk door te starten met de sleutel van een plek waar je kan blijven wonen, dus die woning, en daarbij de ondersteuning te geven die nodig is.
0: De schatting is dat er in ons land ongeveer 20.000 jongeren dakloos zijn. En de 20e editie van de Alpe d'Huez is bezig. Fietsers en lopers die beklimmen de Alpe d'Huez in Frankrijk om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Om 16:30 werd het startschot gegeven vanochtend voor de ruim 5.000 deelnemers. Er zijn ook heel veel vrijwilligers aan het werk, zoals Rogier. Hij bakt vandaag zeker 2.000 kilo patat.
3: En waarom we het doen is om de mensen ook blij te maken.
4: Ja, met de patat, met een frikandel.
3: En een goede bitterbal. En de Mexicano is ook aanwezig zelfs. En nu sta ik ook, ja, tussendoor moet er ook gebakken worden.
4: Ja. Ah ja, dit is de afdeling vet.
3: Het edele vet.
4: Wat hebben we hier? Oh, de frikandellen.
3: Nou, kroketten.
4: Kroketten.
3: We hebben hier de kipsticks. Mexicano.
0: Nou, als je nog niet geluncht hebt, dan heb je wel trek. Die fietsers en lopers die hebben tot vanavond 8:00 de tijd om maximaal 6 keer de Franse bergen op te gaan. En daarna dan wordt bekendgemaakt hoeveel de sponsoractie heeft opgebracht. Vorig jaar was dat bedrag ruim 19 miljoen euro. Dat is nieuws van buiten onze provincie. Het laatste Zeeuwse nieuws krijg je zometeen van Esme Beg na Elton John.

0: Gossip en How Would You Feel? Het is 12:30, zometeen in de Zeeuwse Kamer. En Esme Beg is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
1: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
3: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Alvast geweest, het Zeeuwse nieuws krijg je van Esme Beg. Esme, goedemiddag.
5: Goedemiddag. 173 Zeeuwse bedrijven en organisaties die wachten op een aansluiting op het stroomnet kunnen toch worden aangesloten. Dat hebben netbeheerders Stedin en Tennet bekendgemaakt. Ze hebben ruimte kunnen maken door met grote verbruikers flexcontracten af te spreken, zegt regiodirecteur Zeeland Freek Smorenburg van Tennet.
6: En dat houdt in dat als het heel druk is op het stroomnet, dat zij hun gebruik wijzigen, minder afnemen. En je kan het vergelijken met spitsmijden op de snelweg. Als het heel druk is op de snelweg en dan rij je minder auto's, en dan heb je daar minder last van en hetzelfde doen we op het stroomnet.
5: Het is de derde keer dat een flinke groep ondernemers versneld van de wachtlijst af kan. Modeketen en familiebedrijf Omoda uit Zierikzee neemt de online winkel van concurrent Weekamp over. Het bedrijf dat ooit als schoenenwinkel begon in Zierikzee is de afgelopen jaren flink gegroeid met 11 overnames in 7 jaar tijd. Weekamp komt met de voorgenomen overname na 11 jaar weer in Nederlandse handen. In een internationaal onderzoek naar seksueel misbruik is een man uit de gemeente Hulst aangehouden. Er zouden beelden zijn gedeeld in besloten chatgroepen van verkrachtingen van gedrogeerde vrouwen, vaak door bekenden van de slachtoffers. In totaal heeft de politie 8 mannen in beeld, waarvan er 4 zijn aangehouden. Gerben Kabbort, adviseur bij de landelijke expertise-team seksuele misdrijven, over hoe ze de verdachten op het spoor kwamen.
7: We zijn eigenlijk op het spoor gekomen naar aanleiding van internationaal onderzoek wat we hebben gedraaid samen met de Duitse zowel als Britse collega's. En zo zijn we gestuurd op die besloten groepen, zeg maar, waar eigenlijk vrij expliciet en open over dit soort misdrijven werd gesproken met elkaar.
5: Eind vorige week doorzocht de politie meerdere woningen op verschillende plekken in het land. En voetbalvereniging Hoek heeft voor volgend seizoen de Belgische linksback Cedric van Dalen vastgelegd. De 25-jarige van Dalen speelde de afgelopen jaren voor verschillende Belgische clubs. Hoek had het al langere tijd op de linksback het oog laten vallen. Maar door de veranderde status van de club konden ze hem nu aantrekken. Hoek debuteerde dit jaar namelijk in de tweede divisie, het hoogste amateurniveau, en deed tot op de laatste dag mee om het kampioenschap. Het weer in Zeeland. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met stevige regenbuien en kans op onweer. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger. Het is 19 graden. En vanavond en vannacht dan zijn er ook nog buien en koelt het iets af tot 13 graden. Tot zover. Kijk voor meer nieuws en weer ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel Esme. Eens even kijken op de weg. Daar 1 vertraging. Rotterdam richting Antwerpen. Dat is de A4 voor knooppunt Markiezaad. 13 kilometer file. Daar is je vertraging ruim 20 minuten.
4: Goedemiddag, Zeeland nu.

0: Ed Sheeran, Maria, Azizam, dit is Omroep Zeeland op. Alweer donderdagmiddag, tijd voor een nieuwe Zeeuwse Kamer. Ja, overbodige regels in de zorg schrappen of ze versimpelen om meer tijd over te houden voor de zorg die echt nodig is. Oftewel, minder druk is meer werkgeluk, zo zeggen ze. Het was een van de speerpunten die een paar jaar geleden zijn vastgelegd om de zorg in Zeeland toekomstbestendig te houden. Er is zelfs een Zeeuws ontregellab. Wat dat is, gaan we horen in deze Zeeuwse Kamer van twee zogenoemde trekkers van het project. Saskia Hageman van zorgorganisatie Zorgzaam en Judith Kuiper. Zij is werkzaam bij ziekenhuis ADRZ. Goedemiddag, fijn dat jullie er zijn. Allebei.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag, dankjewel.
0: Om dan te beginnen bij dat ontregellab en dan misschien makkelijker ontregelen. Wat is dat nou eigenlijk?
1: Ja, ontregelen is eigenlijk wat je eigenlijk al heel mooi zei. Hè? Kijken wat regeldruk geeft aan de zorgprofessionals. En hetgeen het wat niet zinnig is, dat ook schrappen. Dus daar anders een invulling aan geven.
0: Ja. En dat Zeeuwse ontregellab?
1: Ja, dat is dus eigenlijk een regionale samenwerking die voortgekomen is uit meerdere oudere zorgorganisaties is bij elkaar. Want Zorgzaam is natuurlijk niet enkel ziekenhuis, maar ook thuis- en ouderenzorg. Dus daar zijn we ook bij aangesloten. Er zijn nog 4 andere organisaties. En daar zijn we eerst gestart vanuit een training om te kunnen ontregelen. Van hoe doe je dat nou? En daar zijn we eigenlijk gaan samenwerken. Hoe gaan we elkaar versterken? Wat kunnen we van elkaar leren? En hoe kunnen we dat ook regionaal meer gaan stimuleren dat we gaan ontregelen in de zorgorganisaties? En het mooie is dat ook sinds een jaartje nu ADRZ ook aangesloten is. Dus dat is ook nog een sterkere verbinding, dat we het ook buiten de ouderenzorg, eigenlijk de hele keten willen betrekken daarin om met van elkaar te leren.
0: Ja, fijn dat die samenwerking er is. Jullie doen meer dan alleen dat Zeeuwse ontregellab. Want Judith, jij bent verpleegkundig specialist op de oncologieafdeling bij ziekenhuis ADRZ. Heel kort, wat houdt dat in allemaal?
3: Nou, ik ben als verpleegkundig specialist opgeleid als verpleegkundige. Daarna inderdaad verpleegkundig specialist geworden. Dat is een functie waarbij je medische en verpleegkundige taken combineert. Dus op een bepaald gebied voer ik ook medische taken uit. En ik doe dat voor de patiënten met spijsverteringskanker. En dan heb je het over met name darmkanker, slokdarmkanker, maagkanker, alvleesklierkanker. En zo loodsen wij een patiënt door zo'n heel traject, geven begeleiding vanuit de verpleegkundige kant. En een aantal medische taken zijn ook aan ons voorbehouden om te kunnen doen. Dus ik kan mensen behandelen met chemotherapie. Ik controleer mensen in de controlefase. Ik heb veel overleg met het Erasmus MC. Maar ik zit hier eigenlijk meer als manager, want ik ben ook manager in het ziekenhuis. En opdrachtgever van dit project in ons ziekenhuis. En dat is de reden dat ik met name hier zit. Maar ja, voor mij is het heel handig dat ik ook feeling heb met de werkvloer, omdat ik me natuurlijk daar toch goed in kan verplaatsen. Althans, ik vind dat ik dat kan.
0: Ja, precies. Ja. Saskia, verpleegkundige, beleidsadviseur bij de Zorgzaam Zorggroep. Jij hebt zicht op wat er in het ziekenhuis in Terneuzen gebeurt als het dan gaat om ontregelen, maar ook op die ouderenzorg van Zorgzaam. Klopt dat een beetje?
1: Ik ben coördinator, aanjager van die ontregelbeweging in onze organisatie binnen Zorgzaam. En dat is dus divers. Hè? Dus dat is inderdaad voor de thuisouderenzorg, ziekenhuis en ambulancezorg die we bieden in de regio.
0: En als we dan kijken maar eens hè, naar die overbodige regels, laten we ze er dan maar ingooien. Wat zijn enkele voorbeelden van regels die inmiddels zijn geschrapt in het ziekenhuis?
3: Nou, regels, het kan ook processen zijn. Dus als ik kijk wat wij gedaan hebben. We zijn nu bijvoorbeeld bezig met de paracetamol challenge. Dat gebeurt landelijk ook. We geven, vroeger had je alleen maar paracetamol in tabletten. Uiteindelijk is dat veel overgegaan in het ziekenhuis tijdens opname met infusen. Wat op zich heel handig is, maar dat kost tijd. Je moet kijken naar een infuus of het goed loopt. En uiteindelijk is het een beetje overgegaan in dat er misschien te veel mensen een infuus krijgen met paracetamol. Terwijl het misschien met een tablet ook prima kan. En dat is weer, we hebben het ooit geregeld als zijnde fijn dat het kan per infuus voor mensen die goed kunnen slikken of misselijk zijn. Maar nu is het overgeslagen in dat er misschien te veel mensen op die manier daar gebruik van maken. Maar je kan me voorstellen als je iemand een paracetamol geeft, wilt u dit innemen, is het gewoon klaar. Je hoeft niet meer naar een infuus te kijken, het infuus hoeft niet goed te lopen. En daarbij is dat ook naast dat het sneller gaat, ook duurzamer. Dus dat is een voorbeeld. En een ander voorbeeld waar wij heel druk mee doende zijn, is dat we op de afdeling als mensen zijn opgenomen, als ze dat kunnen, de vragen die je normaal stelt als verpleegkundige, van hoe is het thuis en hoe gaat het met ontlasting en plassen en eten en drinken. Als mensen het kunnen, laten we dat nu op een iPad invullen.
0: Oh, kijk eens.
3: dat is echt ontregelen, want dat kost echt soms 20, 25 minuten kan het duren. En je laat een patiënt dat doen en als iemand niet kan, natuurlijk ga je hem daarbij helpen. Of je vraagt familie of ze het kunnen doen. En vervolgens kun je als verpleegkundige de tijd die je daarmee vrijspeelt benutten om juist in te gaan op de dingen die de patiënt aangeeft. Dus geef de patiënt dan aan, ik ben somber. En dan kun je er ook echt bij stilstaan. Dan heb je gewoon een aantal minuten per patiënt heb je daarmee kwijtgespeeld. En de patiënt kan er ook even heel goed over nadenken. En dat zijn we nu ook bijvoorbeeld op de poli aan doen. Dus patiënten die nieuw op een poli komen. Daar zijn we mee bezig om te implementeren dat de patiënten thuis een vragenlijst kunnen invullen met de vragen die we normaal op de poli stellen. En als de patiënt dan, ik kan me dat dus goed voorstellen, bij mij op de poli komt, dan kan ik zien wat hij ingevuld heeft en denk, daar moet ik het over hebben en daar moet ik het over hebben. En de rest kan ik dan ook een beetje laten gaan. Dus je hebt het dan echt over de belangrijke dingen.
0: Ja, maar die regels en die processen die dan kunnen veranderen, of misschien dat aangepast worden, hoeveel minuten levert dat dan per dag concreet op voor de zorgmedewerker?
1: Ja, dat is heel erg afhankelijk. Ik denk in het voorbeeld wat Judith aangeeft, dat wij doen ook die digitale vragenlijst uitzetten bij de patiënt al voordat die opgenomen wordt. Dus kan er thuis over nadenken. Ja, dat kan je dan voor dan de verpleegkundige in de kliniek bijvoorbeeld op dat moment toch wel 5 minuten schelen dat je die vragen niet meer zou moeten doen. Even zo een inschatting. Dus je maakt eigenlijk een inschatting van. En dat eigenlijk maar zoveel opnames op jaar, weet je ongeveer hoeveel dat je daar tijd mee wint eigenlijk.
0: Ja. Ja. Het is fijn voor die zorgmedewerker. Wat levert het cliënten en de patiënten? Wat levert het die op?
3: Ik denk een stukje meer rust, meer voorbereiding. Als je het hebt over het voorbeeld van die vragenlijst. Je kan jezelf al voorstellen als jij naar de poli moet. En je wordt bedolven onder een soort vragenvuur. Mensen zijn vaak ook wat zenuwachtig. Hoe was het ook alweer? Wanneer was ik ook alweer geopereerd? Moet ik even over nadenken. Als dat je dat thuis op je gemak rustig kan doen. Nog eens even je zoon of dochter kan vragen. Wanneer was dat nou? Weet jij het nog? Dan ga je natuurlijk veel rustiger zo'n poliebezoek in. Dus dat levert het patiënten op. Ja. Ook dingen waarvan we zeggen die we in de loop der jaren belangrijk hebben gevonden. Wij zijn nu bijvoorbeeld aan het onderzoeken of we het stelselmatig aantal keren per dag naar vragen naar pijn, of we dat toch anders kunnen doen. Je zou kunnen zeggen, het is toch een hartstikke goede actie om steeds aan patiënten te vragen of ze pijn hebben tijdens een opname. Maar patiënten worden er soms ook een beetje niet goed van, hoor. Dan zeggen ze, ik heb geen pijn. Ik zou er pijn van krijgen als je het steeds vraagt.
0: Ja, precies.
3: Dus we zijn een beetje doorgeslagen soms. En bij sommige patiënten moet je het wel doen. Als iemand er ligt met kanker en pijn, natuurlijk moet je dan een paar keer per dag vragen. Maar kom jij voor iets waarvan je denkt, ik heb al helemaal geen pijn, ik kom binnen. Waarom moet ik dan 3 keer per dag naar jouw pijn vragen? Dat zijn dingen waar. Dus het is veel meer toegepast op de patiënt. Waarom we wel of niet dingen doen. Dus ik denk dat de patiënt dat wel merkt, dat het dan meer persoonsgericht is. En meer niet zozeer omdat het via een lijstje zou moeten.
0: Zodat we even teruggaan naar jullie organisaties die nu zo mooi samenwerken. Is er een soort jaarlijkse doelstelling om zoveel procent aan regels te verminderen bijvoorbeeld?
1: Het is wel leuk dat je dat zegt. Eigenlijk de doelstelling is om die bewegingen eigenlijk met elkaar in gesprek te gaan. Van wat vinden we nog zinnige zorg? En wat draagt bij echt daadwerkelijk aan die kwaliteit? Dat is eigenlijk de essentie van het hele verhaal. Dus of dat daar nu een percentage op moet zitten. Zoveel regels heb je gedownsized. Dat is het niet. Wel leuk is om te benoemen dat er landelijk onderzocht is dat toch 60% van de regeldruk vanuit de zorgprofessionals en vanuit de processen vandaan zijn gekomen. Dus om toch die controle te hebben op bepaalde zaken. Het mooi voorbeeld wat Judith ook net aangaf over die pijnscore. Dat is toch best lastig om dat los te laten. Dat is ook ontstaan om dan toch maar vast te leggen dat we het wel uitvragen. Maar als je uitgaat van de klinische blik van onze zorgprofessionals, van verpleegkundige verzorgenden, die vragen echt daadwerkelijk wel van als iemand geopereerd is, hoe gaat het nu met u en heeft u nog pijn? Want anders zouden we daar ook iets aan kunnen doen. Dus ja, daar moet je ook wel een beetje van vertrouwen uitgaan bij onze verpleegkundige verzorgende helpende. Ja.
3: En dat maakt het vak ook leuker. Dus uiteindelijk, ik denk dat ik ook opgeleid ben. Bijna 40 jaar geleden ben ik begonnen met de opleiding. Toen was het veel meer van, je wordt opgeleid en je hebt je eigen blik. En het was niet allemaal zo vastgelegd wat ik de hele dag moest doen. Er zitten natuurlijk goede kanten aan, maar we gaan echt wel inderdaad terug naar de professionaliteit van onze medewerkers, onze professionals, onze artsen. Om daar meer van uit te gaan en om te vertrouwen dat ze dat goed doen. En heel fijn daarin is ook dat bijvoorbeeld de inspectie voor gezondheidszorg, die gaat heel erg mee in ons gedachtegoed. En dat klinkt een beetje inspectie, we moeten alles afvinken en doen. Dat is helemaal niet waar. Zij stimuleren ons heel erg, en jullie ook, hè, om die beweging gaande te houden. En het is ook niet allemaal per definitie dat er een regel geschrapt wordt. Soms hebben zorgmedewerkers ook frustratie over iets wat ze moeten doen. En dan zeggen we gaan het uitzoeken. En soms betekent het, je zegt ja, het moet wel blijven, maar we kunnen het een beetje oprekken. Of we kunnen laten snappen waarom we iets doen. Nou, dat is ook winst. Als ik iets moet doen waarvan ik denk, en ik heb duidelijk waarom ik het toch meer moet doen, is dat ook winst. Dan geeft dat minder frustratie. Maar als je iets kan ontregelen, is echt een cadeautje voor degene die het, ja, die aan het werk is.
0: Ja. We hebben het daarover in deze Zeeuwse Kamer. Het ontregelen in de zorg, zodat het personeel dus meer tijd heeft voor de patiënt. En ook meer werkplezier kan hebben. Want in Zeeland moeten we er alles aan doen om personeel in de zorg te behouden. Want we stevenen immers af op een groot tekort in de toekomst. Saskia Hageman en Judith Kuiper hier te gast in de Zeeuwse Kamer. Saskia, dat ontregelen is dus niet voor niets. Hè. Het is ter ontlasting van het personeel. Is die werkdruk zo hoog op de werkvloer?
1: Ja, die werkdruk is echt hoog. Want als je kijkt naar de demografie en als je Zeeland even breed kijkt, dan zie je dat onze oudere mensen steeds ouder worden. En dat die vraagstelling voor zorg steeds complexer wordt. Hè. Dus daar hebben we toch wel energie aan te geven. En dan is het eigenlijk wel mooi als je daar dan ruimte geeft om dan de simpelere dingen, zeg maar, tussen aanhalingstekens wat makkelijker te maken. En we hebben gewoon niet 1000 verpleegkundigen of verzorgenden op te rapen hier in de regio. Dus die handen, ja, zijn er steeds minder. Dus je moet ook gewoon echt slimmer gaan werken. Dat doe je ook wel door bijvoorbeeld innovaties in te zetten. Want dat vind ik nog wel leuk om ook even toe te lichten. Zoals in de ouderenzorg gebruiken we bijvoorbeeld een innovatie. Dat heet de Medido. Dat is een apparaat die dus eigenlijk de medicijnen in zakjes uitgeeft, maar ook daar een alarm geeft. U moet uw medicatie innemen. Nou, dat zorgt er ook wel voor dat onze thuiszorg daar niet eerst nog naar die cliënt thuis moet gaan van u moet uw medicatie innemen. Dus er zijn ook echt heel veel innovaties die ons kunnen helpen om toch die regie bij de cliënt, inwoner, bij de patiënt te geven. Zodat hij eigenlijk zo lang mogelijk ook thuis kan blijven wonen. Want ik denk dat dat ook wel toch wel mooi is als we kijken naar onze eigen toekomst. Ik denk dat we ook wel heel graag allemaal heel lang thuis willen blijven wonen.
0: Ja, maar goed, er zijn prachtige innovaties, maar die werkdruk die is er wel. Zo omschrijf jij bij Zorgzaam, hoe is dat bij het ADR zit?
3: Dat is niet anders. Nee, dat is natuurlijk gewoon eigenlijk landelijk gezien is dat aan de orde. We weten wel dat Zeeland natuurlijk toch te maken heeft met een dubbele vergrijzing. En minder inwoners. Dus het is echt voor ons extra, evenals de andere randprovincies in Nederland, om daar mee om te gaan. Tegelijkertijd zie ik ook voorbeelden in bijvoorbeeld de Randstad. Als ik kijk naar mijn eigen beroepsgroep. Ik heb op dit moment ben leidinggevende van alle verpleegkundig specialisten in het ziekenhuis. Ik heb geen enkele vacature openstaan. Dus dat is dan weer heel fijn en bijzonder. Terwijl als ik mijn collega in het Erasmus hoor, dan hoor ik soms dat daar enorme vacatures zijn die ze niet vervuld krijgen. Dus het zit ook soms wel een beetje op, nou ja, waar je dan werkt of wat dan ook. Dus we krijgen het nog wel rond. Maar het is veel meer op dat we anticiperen op de toekomst. Ik denk dat we nu nog niet kunnen spreken van, nou, we zitten in omstandigheden dat we de zorg echt niet meer goed of veilig kunnen bieden. Dat is echt niet aan de orde. Maar het is goed om voorbereid te zijn op je toekomst en te zeggen, laten we nu al kijken hoe we dingen anders kunnen gaan doen om straks, als we toch misschien minder personeel hebben en meer mensen om te verzorgen, te verplegen, te behandelen, dat we daar goed op voorbereid zijn. Dus eigenlijk is de slogan, een slimme meid is op haar toekomst voorbereid, wel van belang in dit geval.
0: Ja, en die slimme meid die heeft veel meer tijd erover. Saskia, je hebt het volgens mij wel een beetje berekend, hè, wat er de afgelopen jaren aan uren is vrijgekomen. Om hoeveel gaat dat?
1: Ja, met de ontregellab hebben we dat gedaan. En dat is eigenlijk over 5 zorgorganisaties. Hè. Dus die, ja, dat is alweer even geleden. Maar dan hadden we het echt wel al bijna over 15.000 minuten, zeg maar. Hè. Even 15.000 uur. Dus dat is eigenlijk gigantisch veel dat je daarmee tijd wint. Ja. Je komt echt vrij voor die andere zorg die je wil bieden.
0: Wat toch heel positief is, want daar kun je die andere innovaties dan weer gebruiken. En dat stoppen bij die patiënten die het dan nog meer nodig hebben.
3: Tegelijkertijd is het wel, zoals ik naar de ziekenhuisorganisatie kijk, is het wel zo dat het steeds specialistischer wordt. Mensen blijven korter opgenomen. Dus wat er dan ligt, heeft veel meer zorg nodig, een specialistische zorg nodig. Dus daar is ook meer tijd voor nodig. Toen ik vroeger begon als verpleegkundige, had ik ook patiënten waarvan ik dacht, ja, daar hoef ik bijna niks aan te doen. Om het zomaar, die lagen er. Ja, die lagen er. oké, die zouden er nu echt niet meer liggen. Dus de zorg is echt wel veel intensiever geworden. Dus we hebben die minuten ook en uren ook hard nodig, zeg maar.
0: Ja. Maar als je die cijfers hoort, is positief natuurlijk,
3: zeker,
0: toch?
3: Zeker, absoluut. En er is nog veel meer te ontregelen. Daar ben ik echt van overtuigd. Ja. En anders en slimmer en daardoor leuker. Ook door de inderdaad inzet van andere digitale middelen. We zijn bijvoorbeeld bezig met, we noemen dat speech to summary. Dat je kan tijdens een consult een microfoontje hebt liggen. En dan wordt het gewoon opgenomen wat je bespreekt met de patiënt. En wat de patiënt tegen jou zegt. En dat gaat automatisch in je elektronisch dossier onder de goede kopjes.
0: Zodat je daarna na dat gesprek niet achter een scherm plaats hoeft te nemen en het hele gesprek hoeft uit te typen.
3: Precies, ik moet het nog wel even nalezen. Maar tegelijkertijd is het ook, dat geeft inderdaad tijdswinst. En tegelijkertijd ook, ik heb aandacht voor de patiënt. Want ik zit niet meer continu naar mijn scherm. Ik zit niet meer continu te typen. Nee. Wat je daar voorheen wel deed. Nou, dat zijn allemaal ontwikkelingen die ook echt, ja, die geven mij in ieder geval heel veel energie. Ja. Want ik kan gewoon die patiënt aankijken. Als ze verdrietig is, dan doe ik even mijn arm op de schouder. Ik zit niet met mijn handen op het toetsenbord. Ja, dat zijn dingen waar ik als zorgverlener heel blij van word.
0: Ja, maar dat zijn dingen die dus nog ontwikkeld worden. Dat is nog aanstaande. Zou jij kunnen zeggen, Saskia, is er Zeeland breed voldoende het besef dat er ontregeld moet worden?
1: Zeer zeker. En als je dat bekijkt, dan zie je dat die beweging steeds sterker wordt. Het wordt ook echt gedragen door bestuur. Want dat is ook wel iets. Het is ook wel spannend om als organisatie te kijken van wat zouden we kunnen loslaten. Dus de mandaat en in ieder geval de vrijstelling om ook te mogen gaan kijken, experimenteren of we het anders kunnen doen of kunnen inrichten. Ja, daar krijgen we ook de ruimte voor. En dat is natuurlijk hartstikke belangrijk.
0: Ja. Hoe uniek en hoe fijn is dan die samenwerking die je met Zorgzaam en ADRZ hebt in dit ontregellab?
1: Ja, daar kan ik op ingaan dat dat heel fijn is. Hè? Dus eens in de drie weken spreekt niet Judith direct, maar haar collega die dan echt op die ontregelbeweging ook verder zit. En ja, dan spar je met elkaar. Bijvoorbeeld die pijnscore. Hoe gaat dat dan bij jullie? Hoe kunnen we elkaar helpen? Welke weg hebben jullie gepakt? Gewoon om elkaar te stimuleren. En het is ook zo, ja, als je kan zeggen, kijk, ADHZ heeft dat al gedaan, dan kunnen we binnen Zorgzaam zeggen van, nou, die hebben dat ook al kunnen doen. Dus waarom zouden wij dat ook niet kunnen doen? Dus het is niet alleen het met elkaar hebben over die vraagstukken, maar het is ook echt wel om vraagstukken verder te kunnen brengen. Van hoe kunnen we het beter inrichten?
3: Het helpt natuurlijk als je zegt, in de andere organisatie is iets al geprobeerd. Zeker voor mensen die het wat moeilijk vinden om dingen los te laten. Dat helpt. Als je andere organisaties, ja, die doen dat ook al.
0: Oh, okay. Wat zijn die er wel mensen die zeggen, goh, ik vind dit lastig om het te veranderen?
3: Zeker. En ik kan naar mezelf ook kijken. Ik denk dat ik best altijd snel bereid ben om iets te veranderen. Maar bijvoorbeeld die pijnscore heb ik helemaal zien komen. Daar was ik zeer van overtuigd dat dat echt de manier was. En nu moeten we dat dan misschien een beetje loslaten. Ik snap de argumenten, maar ik snap ook heel goed dat mensen dat heel moeilijk vinden. Omdat we dat er nou jaren geleden een soort ingestampt hebben. We dachten dat is de weg. Ja. En dat heeft denk ik ook heel veel goeds gebracht. Maar we kunnen het nu wel weer een beetje op een andere manier doen. Maar dat als je een beetje vasthoudt aan je procedures, protocollen, dat geeft jou een soort houvast, dan is het lastig om het weer los te laten. Dus daar hebben wij in het ziekenhuis ook op vraag van de Raad van Bestuur ook heel erg naar gekeken, naar de belemmerende en de bevorderende factoren van het ontregelen. Want het is niet, er zijn mensen die het echt lastig vinden, ook specialisten bijvoorbeeld, die zeggen, ja, als ik dat dan niet meer doe en het gaat met de patiënt niet helemaal goed, wat dan? En wat vindt de inspectie daarvan? Nou, dat is de reden dat we dus ook met de inspectie in gesprek zijn als we bepaalde onderwerpen spannend vinden. En dat brengt echt iets. Ja. En daar moet je gewoon oog voor hebben en aandacht voor hebben. Want het is ook heel begrijpelijk.
0: Is dat ook iets wat jij terughoort, Saskia? Dat er wel weerstand is tegen die verandering?
1: Absoluut. Dat is eigenlijk als je gaat ontregelen, is dat je gesprek. Van hoe kunnen we het wel doen? En hoe zorgen we ervoor dat het ook goed blijft gaan? Ja. En hoe houden we vinger aan de pols? En hoe voelen we ons ook vrij om dan die vrijheid te voelen? Om niet meer te hoeven registreren, bijvoorbeeld. Dus dat is zeker ook aan de orde. Ja.
0: Is het leuker volgens jullie nu om te werken in de zorg?
1: Als ik het terughoor van onze zorgprofessionals, zeer zeker. Ja.
0: Voor jouzelf?
1: Voor mijzelf ook, ja.
0: Hoe is dat bij jou, Judith?
3: Zeker, ja. Ik vind het heel leuk om aan dit project ook leiding te geven. We hebben een fantastische projectleider die daarop zit, die heel gedreven is. En ja, je hebt elke keer een soort cadeautjes, succesjes. En vooral omdat je gewoon goed met elkaar weer gekeken, waarom deden we dit nou eigenlijk? En waarom moet dat blijven? Kan het anders? Dat is sowieso natuurlijk super waardevol, ongeacht wat de uitkomst is.
0: Absoluut, dat ontregelen in de zorg. Het is begonnen, maar nog zeker niet klaar. Saskia Hageman van Zorgzaam, Judith Kuiper van ADRZ. Dank voor jullie komst hier naar de CFC-kamer. En veel succes met dat ontregelen.
3: Dankjewel, jij
1: dankjewel.
3: Ook bedankt.
0: Zometeen hoor je Elias na 1 uur met de muziekmiddag. Het nieuws van vandaag bespreken we om 4 uur weer in Zeeland Komt Thuis. Heel graag, tot dan.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Dag Jaap.
5: Hi.
4: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
5: Ja, we hebben echt wel nodig.
4: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
5: Klopt.
2: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
6: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
7: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
8: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
9: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
12: Omroep Zeeland.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de extra beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. De man die vorig jaar een meisje van 11 doodstak in Nieuwegein kreeg eerder onvoldoende zorg en begeleiding van zorgorganisaties. Dat schrijven de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in rapport. Volgens de inspecties was de kwaliteit van de zorg voor Hamza L. niet goed. Ook zouden de zorgorganisaties niet scherp genoeg zijn geweest bij de inschatting of L. opnieuw de fout in kon gaan. De webwinkel Weekamp komt weer in Nederlandse handen. Winkelketen Omoda neemt het bedrijf over en wordt daarmee een van de grootste kledingverkopers van Nederland. De afgelopen 10 jaar was Weekamp in handen van een Brits bedrijf. Omoda hoopt met de overname te kunnen concurreren met grote webwinkels als Amazon. Dan het weer. In het hele land stevige buien, soms met onweer, hagel of windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wat droger. En op morgen enkele buien, maar wat meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels... en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering... en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Tramper in Goes.
15: 27 mei, demodag scootmobielen.
14: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
6: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder... Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
16: Voordat ik hier manager werd...

0: soep.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
4: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
5: Omroep Zeeland.
6: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Dat waren een hele reeks sterren in één plaat. Justin Bieber, Daddy Yankee en Louis Fonsi met Despacito. En het is donderdagmiddag en dat is een heerlijk begin van deze uitzending. De muziekmiddag. Het geluid van Zeeland, Omroep Zeeland. En we gaan er gewoon drie gezellige uurtjes van maken. Met de muziek van Olivia Dean, de Goo Goo Dolls, Redbox en ook Douwe.

Leuke hit van deze Engelse band. Eenmalig succesvol Redbox en For America. Dit is de muziekmiddag van Omroep Zeeland. En een van mijn favoriete artiesten van dit moment is deze zangeres

Nou, die hebben we toch al een tijdje niet meer gehoord in de muziekmiddag. De Goo Goo Dolls en Iris. Straks het Zeeuwse nieuws en daarna in het tweede half uur hoor je sowieso deze hit. Nou, maar welke plaat is dit? Heel kort fragmentje. Je kunt er de komende minuten eens over nadenken. En verderop het antwoord.

0: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
1: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: 27 mei, demodag scootmobielen.
1: Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.
2: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
5: Half twee, Espen Beg met een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Goedemiddag. Een deel van het personeel van het Lodewijk College heeft in een brief opnieuw hun zorgen geuit over de situatie op de middelbare school in Terneuzen. Dat deden ze in mei ook al, omdat de komende twee jaar er ruim 50 arbeidsplaatsen verdwijnen. Dit vanwege wegvallende subsidies en minder leerlingen. In de brief schrijft het personeel dat de zorgen over de toekomst en de onderwijskwaliteit van de school de afgelopen tijd alleen maar groter zijn geworden. Ze willen concrete antwoorden op hun vragen en dat de overkoepelende stichting wordt doorgelicht. 173 Zeeuwse bedrijven en organisaties die wachten op een aansluiting op het stroomnet kunnen toch worden aangesloten. Dat hebben netbeheerders Stedin en Tennet bekendgemaakt. Ze hebben ruimte kunnen maken door met grote verbruikers flexcontracten af te spreken, zegt regiodirecteur Zeeland Freek Smorenburg van Tennet.
6: En dat houdt in dat als het heel druk is op het stroomnet, dat zij hun gebruik wijzigen, minder afnemen. En je kan het vergelijken met spitsmijden op de snelweg. Als het heel druk is op de snelweg en dan rij je minder auto's, en dan heb je daar minder last van en hetzelfde doen we op het stroomnet.
5: Het is de derde keer dat een flinke groep ondernemers versnel van de wachtlijst voor een stroomaansluiting af kan. Modeketen en familiebedrijf Omoda uit Zierikzee neemt de online winkel van concurrent Weekamp over. Het bedrijf begon ooit als schoenenwinkel en is de afgelopen jaren flink gegroeid, met 11 overnames in 7 jaar tijd. Weekamp komt met de voorgenomen overname na 11 jaar weer in Nederlandse handen. En in een internationaal onderzoek naar seksueel misbruik is een man uit de gemeente Hulst aangehouden. Er zouden beelden zijn gedeeld in besloten chatgroepen van verkrachtingen van gedrogeerde vrouwen, vaak door bekenden van de slachtoffers. In totaal heeft de politie 8 mannen in beeld, waarvan er 4 zijn aangehouden. Hoeveel slachtoffers de verdachten hebben gemaakt is nog onduidelijk. De politie roept vrouwen op die denken dat ze slachtoffer zijn geworden zich te melden. Het weer in Zeeland. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met stevige regenbuien en ook kans op onweer. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger. Het is 19 graden met een stevige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht zijn er ook nog buien en koelt het af tot 13 graden. Tot zover. Kijk voor meer nieuws en weer ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
4: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

0: I do van ABBA uit 1975 komt dit. En in datzelfde jaar hadden ze ook nog een andere hit, SOS. En ja, liedjes die je in dat jaar ook op de radio hoorde. Bijvoorbeeld Love Is All van Roger Glover en Guest. The Elephant Song van Kamal was een grote hit, maar de allergrootste hit van 1975 was Una Paloma Blanca van de George Baker Selection. Heb jij deze hit al herkend?
1: Nee.
0: Nou, ik denk dat de opgave niet zo moeilijk is vandaag, eerlijk gezegd. Zometeen ga ik de plaat draaien.

0: Agda de Munnik, nou, de fans zijn weer hartstikke blij hè, dat ze weer bij elkaar zijn. Ik zeg niets. Had je deze hit al herkend?
1: Away.
0: Het gaat uiteraard over Soft Cell, Tainted Love. Een duo bestaande uit Mark Elmond en David Ball. En David Ball is vorig jaar oktober helaas overleden. Dit was hun grote hit, Tainted Love.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
5: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
9: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het OM gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden. Hij wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet, omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind, het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.
12: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
13: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
14: 27 mei, Demodag Scootmobielen.
12: Comfort en More, Fagotweg 2F, Middelburg.
15: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
16: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
18: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
19: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
20: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
22: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
23: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
24: Een heel boek? En de kinderen dan?
23: Die zijn veel te druk met spelen.
24: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
23: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
24: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
23: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
24: Proost.
23: Op sunweb.nl.
25: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

0: Je luistert naar Omroep Zeeland en dit was Miley Cyrus met Flowers. Als jij vandaag op deze donderdag jarig bent, dan gaan we even voor je zingen.
1: Congratulations and celebrations.
0: Er zijn nog meer jarigen uiteraard. Michelle Phillips van de Mama's en de Papa's is 81 geworden. Singer-songwriter Alan Clark van die mooie liedjes als Father and Friend en This Ain't Gonna Work viert vandaag zijn 47ste verjaardag. Verderop in deze uitzending nog even wat historische hitfeiten van 4 juni. Maar eerst muziek van Ilse de Lange en Get It Right.

La Bamba van Los Lobos op de radio bij Omroep Zeeland in de muziekmiddag. Het is vandaag 4 juni en op deze datum in 1984 kwam de plaat Born in the USA uit van Bruce Springsteen met tal van hits zoals Dancing in the Dark en My Hometown en Glory Days. Ja, en er waren mensen die nogal schrokken van die albumhoes, want dan zie je de billen van Bruce Springsteen. En hij stond met zijn gezicht richting de Amerikaanse vlag. En er waren mensen die dachten dat hij aan het plassen was tegen die vlag. Op deze datum in 1967 verscheen Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band van The Beatles. Een iconische plaat en zeer invloedrijk. Wet Wet Wet bracht Love Is All Around uit in 1994. Dat is inmiddels alweer 32 jaar geleden. En het werd ook gebruikt in de film Four Weddings and a Funeral. En helaas, op deze datum, in 1997, overleden op 4 juni, Jeff Buckley. Hij overleed door verdrinking in de Mississippi-rivier. Zijn album Grace groeide uit na zijn dood tot een cultklassieker.

mooie track van Simply Red. Ik heb het cd'tje ook gekocht. En toch heel veel gedraaid. Vond ik wel echt een auto-album. Heb ik veel in de auto gedraaid. Dit is Omroep Zeeland, de muziekmiddag. Een gevoelige ballade van Dean Lewis. En Trust Me Mate.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Het is 2:30. Esme Beg met een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Goedemiddag. Voormalig onderwijsbestuurder Eugène Fach is aangesteld als waarnemend directeur van het Lodewijk College. Sinds deze week zit de huidige directie van de middelbare school in Terneuzen ziek thuis. Op de school is op dit moment veel onrust, omdat de komende 2 jaar ruim 50 banen verdwijnen. Een deel van het personeel uit die zorgen en onrust in een brief aan de overkoepelende stichting. Eerdere personeelsbijeenkomsten en brieven met uitleg aan het personeel hebben de zorgen die er leven niet weg kunnen nemen. Er kunnen nog eens 173 Zeeuwse bedrijven en organisaties een nieuwe of zwaardere stroomaansluiting krijgen. Dat hebben netbeheerders Stedin en Tennet bekendgemaakt. Door het stroomverbruik van grote verbruikers beter te verdelen is meer ruimte op het net ontstaan dan eerder werd gedacht. Het is de derde keer dat een groep ondernemers hierdoor versneld van de wachtlijst voor een stroomaansluiting af kan. In een internationaal onderzoek naar seksueel misbruik is een man uit de gemeente Hulst aangehouden. Er zouden beelden zijn gedeeld in besloten chatgroepen van verkrachtingen van gedrogeerde vrouwen. De politie roept vrouwen op die denken dat ze slachtoffer zijn zich te melden. Gerben Kabbort van de politie legt uit waar vrouwen op kunnen letten.
2: Zij kunnen wel bepaalde signalen hebben gekregen. Hè? Met name als je 's ochtends wakker wordt met bijvoorbeeld een enorm katergevoel. Zonder dat je daar zelf eigenlijk aanleiding voor hebt om aan te nemen dat je ook daadwerkelijk middelen hebt gebruikt de avond ervoor. Ja, dat is wel een rode vlag wat ons betreft. En als je dan ook nog last hebt van ergens bij je geslachtsdelen of wat dan ook. Dat is een tweede rode vlag. Als die tegelijk opgaan, ja, dat zou wel een reden kunnen zijn waarom slachtoffers zich melden bij ons.
1: De politie heeft 8 verdachten in beeld, waarvan er 4 zijn aangehouden. Hoeveel slachtoffers ze hebben gemaakt is niet duidelijk. Het pontje dat deze zomer tussen de Bergse Diepsluis op Tolen en Ierseke vaart, begint een dag later met het nieuwe vaarseizoen. Vanwege het voorspelde slechte weer deze middag laat de schipper weten vandaag niet uit te kunnen varen. Het pontje tussen Tolen en Ierseke vaart iedere donderdag en vrijdag. Het weer in Zeeland dan nog. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met stevige regenbuien. Mogelijk ook met een klap onweer. Later wordt het vanuit het westen weer droger. Het is 19 graden bij een stevige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht dan zijn er nog enkele buien en koelt het af tot een graad of 13. Tot zover. Meer nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Bob en Earl, 57 jaar oud. Dit Harlem Shuffle. En in de jaren 80 werd het gecoverd door de Rolling Stones. En toen werd het ook een hit. Het was wel in de periode dat de Rolling Stones nogal wat ruzie met elkaar hadden. Dus dit was een moedje, maar toch wel een heel erg leuk moedje. Rag & Bone Man in de muziekmiddag van Omroep Zeeland en Skin. Second.

Max en Andy Grammer, wat een heerlijke hit. The Thing I Love, de muziekmiddag van Omroep Zeeland. En in de videoclip van deze plaat kun je onder andere een soort eerbetoon zien aan The Avengers, de Wrekers, die serie uit de jaren 60. Het komt uit het jaar van The Final Countdown van Europe. Een Genie en Take My Breath Away en A Different Corner. Dit is Don't Get Me Wrong van The Pretenders.

0: mega veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
3: Hey, ondernemer. Je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
2: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
6: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
9: Omroep Zeeland.
10: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het OM gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden en wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind, het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.
11: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: 27 mei, demodag Scootmobielen.
14: Comfort en more, Fagotweg 2F, Middelburg.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
15: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
16: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
17: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
20: Ruimte weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
21: Omroep Zeeland.
22: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Weet je, als de lente begint, begint het al wat warmer te worden. En de dagen worden wat lichter. Dan wil ik nog wel eens thuis deze muziek opzetten van Sade. Daar ben ik ook echt mee opgegroeid. Van het eerste album komt dit. Hang On To Your Love. En zometeen een liedje waarvan de zangeres het schreef voor haar pasgeboren dochtertje. Miss Bruno Mars en zijn blazers.

0: Amy Grant met Baby Baby. Ze schreef dat voor haar destijds 6 weken oude dochter Millie. Dat is toch wel het allermooiste cadeau wat je kan krijgen van je moeder. Volgens mij een wereldhit.
1: Muziek uit Zeeland.
0: Dat is muziek uit Goes. Beetje Beatlesque. The Ones We Seek. Raccoon.

Ja, lekker hoor als je in de auto zit van deze donderdagmiddag. Twee keer was dit een hit in 1980 en ook nog een keertje in 1991. En die tweede keer was het echt groter dan groot. Ik heb toen de tijd ook het cd-singeltje gekocht. En ik weet nog dat het tweede liedje dat erop stond, dat vond ik eigenlijk helemaal niet zo goed. Ja, straks hebben we het Zeeuwse nieuws rond 3:30 en daarna nog wat muziek. En dan ook nog een tip van Rob Bakker van de Zeeuwse Cultuuragenda. Voor vandaag, dus heb je een lege agenda, wil je even lekker naar buiten iets gaan doen, pak pen en papier erbij en blijf vooral even luisteren voor die tip.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Half vier, Esme Weg met een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Goedemiddag. Voormalig onderwijsbestuurder Eugène Vach is aangesteld als waarnemend directeur van het Lodewijk College. Sinds deze week zit de huidige directie van de middelbare school in Terneuzen ziek thuis. Op de school is op dit moment veel onrust, omdat de komende 2 jaar ruim 50 banen verdwijnen. Die onrust en zorgen voelt het personeel, zo laat een deel in een brief weten aan de overkoepelende stichting. Personeelsbijeenkomsten en brieven met uitleg aan het personeel hebben die zorgen niet weggenomen. De provincie Zeeland heeft toegezegd de ontslagen werknemers bij chemiebedrijf Dow te willen helpen. Het bedrijf met de grootste locatie in Terneuzen maakte gisteren bekend 605 van de bijna 3000 banen in Nederland te schrappen. De provincie wil een mobiliteitscentrum opzetten om de ontslagen werknemers te begeleiden naar ander werk. Er kunnen nog eens 173 Zeeuwse bedrijven en instellingen een nieuwe of zwaardere stroomaansluiting krijgen. Dat hebben netbeheerders Stedin en Tennet bekendgemaakt. Door het stroomverbruik van grote verbruikers beter te verdelen is meer ruimte op het net ontstaan dan eerder gedacht. Het is de derde keer dat een groep ondernemers hierdoor versneld van de wachtlijst voor een stroomaansluiting af kan. En het vaarseizoen voor het veerpontje tussen de Bergse Diepsluis op Tholen en Ierseke begint een dag later. Vanwege het voorspelde slechte weer deze middag vaart de schipper niet uit, heeft hij laten weten. Dit seizoen vaart het pontje iedere donderdag en vrijdag. Het weer dan nog in Zeeland, er kunnen nog een paar stevige buien vallen, maar later wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon vaker door. Het is een graad of 19 met een stevige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht zijn er nog buien en daalt de temperatuur tot een graad of 13. Tot zover, kijk voor meer nieuws en weer ook in onze app en op omroepzeeland.nl. Dan heb ik nog verkeersinformatie voor je. Kijken we even naar de A4. Antwerpen richting Rotterdam. Daarover meldt de ANWB tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom-Zuid. 8 kilometer file, 10 minuten vertraging. De N57 dan, Middelburg richting de Brouwersdam. Tussen Middelburg-Noord en Seroskerke. 3 kilometer, 5 minuten. En de N57 de andere kant op, Rotterdam richting Middelburg. Tussen de aansluiting met de A15 staat heb je een file van 5 kilometer. En daardoor doe je er 8 minuten langer over.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias de

0: The Magical Mystery Tour was een plaat van de Beatles. En ook een televisiefilm die op de tweede kerstdag 1967 werd uitgebracht. Nou, toen was Elias er nog niet. Ik heb hem jaren later heb ik hem wel even bekeken. En die zou ik je toch niet willen aanraden, want dat was uitermate wazig. Maar wel hele goede mooie liedjes natuurlijk. Rob Bakker van de Zeeuwse Cultuuragenda. Het is donderdag. Heb jij nog een tip?
1: Drugs in de haven. Het Maritiem Museum vertelt het verhaal van coke aan de kust.
2: Muziek uit Zeeland.
0: Muziek uit Zeeland van RJ, singer-songwriter uit Hulst afkomstig. Hij zingt Better Off Alone.

0: Sabrina Carpenter, begonnen als actrice en toen is zij de muziek ingegaan. En ik denk dat ze daar wat meest succesvol uiteindelijk in is geworden. Straks, na vieren, Zeeland komt thuis op jouw radio bij Omroep Zeeland met Michiel. Wat zit er in die uitzending?
1: Ja, veel in het nieuws vandaag, Elias. Het gaat over Douw. Daar gaan meer dan 600 banen verdwijnen in Nederland. Hoe wordt er op gereageerd? Door onder andere een oud-medewerker Ron de Kort. Zometeen zijn reactie in Zeeland komt thuis. Het is en blijft onrustig rondom het Lodewijk College in Terneuzen. En het gaat over rouwpost in, zegt u het maar. Want wie een rouwkaart snel wil laten bezorgen, moet binnenkort flink in de buidel tasten daarvoor. Die kosten worden ruim verdubbeld. Maar zou rouwpost nou eigenlijk niet gewoon helemaal gratis moeten zijn? Reageer alvast via het WhatsApp-kanaal van Omroep Zeeland. En zometeen om 17:30 praten we verder in, zegt u het maar.
0: Blijf luisteren naar Omroep Zeeland.

0: wegens het grote succes nu nog spectaculairder Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
1: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren, dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
2: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
1: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
3: Je complete zak gaat uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
2: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Asielzoekers die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden de komende nachten ondergebracht in het Drentse dorp Gieten. In een sporthal is een noodopvang ingericht met veldbedden. Sinds 2 weken is Ter Apel zo vol dat er mensen worden weggestuurd. Eerder ving Gieten ook al mensen op, toen voor 1 nacht. De afgelopen 3 nachten konden asielzoekers slapen in Tweede Exloërmond. Het waren vannacht ongeveer 80 mensen. 2 jongens uit Zaandam en Den Haag moeten van de rechter een schadevergoeding betalen voor het plaatsen van een vuurwerkbom in Purmerend. De jongens legden 2 jaar geleden het explosief neer bij een woning in opdracht van iemand anders. De vuurwerkbom ontplofte en er ontstond een grote brand. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De rechter zegt dat de daders vooral uit waren op geld voor de klus, zonder dat ze dachten aan de mogelijke gevolgen. Aan het slachtoffer moeten de 2 ruim 135.000 euro betalen. Ze krijgen ook verplichte begeleiding. Esther Ouwehand stopt als partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze draagt na 7 jaar haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand blijft wel lid van de Tweede Kamer. In die rol wil ze graag 2 van haar eigen wetsvoorstellen tot een goed einde brengen, zoals een wet voor het einde van de bio-industrie. Een middelbare school in Roosendaal hoeft een leerling van 14... die vorig jaar van school moest, niet meer toe te laten. Dat heeft de rechter besloten. De moeder van het meisje had een kort geding aangespannen tegen de school. De leerling werd weggestuurd na een conflict tussen haar moeder en de school. Die was het er niet mee eens dat haar dochter naar de HAVO moest en niet naar het VWO mocht. Volgens de school voelden medewerkers zich onveilig. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind. Het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Ook morgen regen, maar vaker zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Goedemiddag, het is 4 uur. Dit is Omroep Zeeland met de verkeersinformatie van de ANWB. Best wel druk op en rond de Zeeuwse wegen. Beginnend op de N57 Middelburg richting de Brouwersdam voor Sirooskerke, daar 3 kilometer. De vertraging is er zo'n 10 minuten. Diezelfde N57, maar dan van Rotterdam naar Middelburg voor de afrit Hellevoetsluis Oudehoorn, 5 kilometer. Kleine 10 minuten daar. De A4 Antwerpen richting Rotterdam voor Hogerheide, 6 kilometer, ook daar 10 minuten. En de A58, dat is Breda richting Bergen op Zoom voor de afrit Wouwse Plantage, 2 kilometer. Daar iets meer dan 5 minuten vertraging.
9: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
10: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
9: e-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
11: 27 mei, demodag scootmobielen.
12: Comfort en more, Fagotweg 2F, Middelburg.
13: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
14: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
15: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
16: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
18: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
17: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
18: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
19: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Omroep Zeeland.
22: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
23: Omroep Zeeland. Ja, soms lijkt het nieuws rondom het stroomnet alleen maar negatief te zijn. Nu wel positief nieuws, want er is elektriciteit beschikbaar voor een aantal bedrijven. Bijna 200. Je hoort er zo meer over. In Zeeland komt thuis. Hij ligt er nog maar net en toch zorgt het regenboogzebrapad in Axel nu al voor discussie. Het is onstuimig weer vandaag. Zelfs foto's binnengekregen van een mogelijke windhoos. Stefan van der Gijzen weet wat we richting het weekend kunnen verwachten. Leeft het WK eigenlijk al een beetje in Italië bij Zeeuw in het buitenland? Patrick Katsman. Zijn verhaal hoor je hier iets na 4:30. 4:06. Een hele goede middag. Dit is Zeeland komt thuis. Het eerste nieuws van deze donderdag. Fleetwood Mac en The Little Lies.

0: Fleetwood Mac en The Little Lies. Om op Zeeland op je donderdagmiddag. En goed nieuws op deze dag voor 173 Zeeuwse bedrijven. Want ze kunnen toch een nieuwe of uitgebreide stroomaansluiting krijgen. De bedrijven die stonden op een wachtlijst. Maar netbeheerders Tennet en Stedin hebben toch ruimte voor ze gevonden. Stedin regio-directeur in Zeeland Martin Martens hoor je.
1: Het stroomnet in Zeeland zit vol, zoals we wel vaker kunnen lezen. Intussen hebben we ruimte gevonden. We kunnen vandaag aankondigen dat 173 bedrijven transportcapaciteit krijgen en daadwerkelijk met hun zaken verder kunnen.
2: En wat voor bedrijven zijn dat? Zijn dat grootverbruikers?
1: Dat zijn grootverbruikers, dat kan van alles en nog wat zijn. Er zit een deel industrie bij. Het zijn ook publieke instanties, maar ook MKB zal erbij zitten. Van alles en nog wat.
2: U zei al, ja, we hebben te maken met netcongestie. Hoe kan het dan dat er nu toch opeens stroom is gevonden voor zoveel bedrijven?
1: Ja, we proberen het verbruik te verschuiven. Dus onze collega's van Tennet hebben nu een aantal bedrijven bereid gevonden om hun verbruik te verschuiven, waardoor er ruimte vrijkomt op dat elektriciteitsnet. En met die ruimte kunnen we deze 173 bedrijven aansluiten.
2: En die 173 bedrijven moeten dan ook weer op bepaalde momenten op de dag stroom verbruiken?
1: Nee, die krijgen gewoon een aansluiting zoals ze dat altijd hebben gehad. Dus die kunnen elektriciteit gebruiken op de momenten dat ze dat willen. Natuurlijk zouden we het ook erg fijn vinden op het moment dat ze dat op een slimme manier doen en het net zo goed mogelijk benutten. Dus minder verbruiken op het moment dat het druk is en dat verschuiven naar momenten waarbij er wel ruimte is. Maar in de basis is dit een contract waarbij ze gewoon de dingen kunnen doen die ze altijd wel hadden willen doen.
2: Zijn er in de nabije toekomst toch meer van dit soort meevallers te verwachten als bedrijven nog slimmer stroom gaan gebruiken?
1: Nou, we verwachten dat in de komende periode best nog wel wat ruimte gaat komen. Er is sprake van congestie in zowel het Tennet-net als het Stedin-net. Binnen Stedin zijn we ook op zoek naar oplossing voor de gebieden waar congestie is. Dus we verwachten in de komende maanden nog wel een paar keer met goed nieuws te kunnen komen in Zeeland.
2: Het is natuurlijk fijn dat mensen en bedrijven rekening met elkaar houden. Blijft het desalniettemin toch een soort noodoplossing dat je dit moet doen? Zou u niet liever gewoon meer energie willen?
1: Ja, de definitieve oplossing is het uitbreiden van dat net. Dus zolang dat net krapte heeft, zullen we met dit soort oplossingen aan de slag moeten gaan. Wij proberen zo snel mogelijk dat net uit te breiden. Op sommige plaatsen lukt dat beter dan op andere. In die tussentijd dus dit soort oplossingen. Als dat helpt, is dat prima. Daarmee kan de economie in Zeeland zijn ding blijven doen.
0: Dus Martin Martens, regio-directeur van Stedin in Zeeland. In gesprek met economieverslaggever Marcel de Kranen.

0: Niall Horan, dinnerparty. Het is 4:15, Omroep Zeeland. En we gaan eerst kijken naar het weer. Doen we vandaag met Steven van der Gijzen. Steven, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Ja, met het plaatje wat we samen eigenlijk een beetje aan het ontcijferen zijn. Het is lastig te zeggen. Foto die gestuurd is vlakbij Douw in Terneuzen. Ja. En het lijkt een beetje op een waterhoos, windhoos.
1: Ja, daar trok vanmiddag inderdaad een zware bui over. En de foto die je liet zien, er lijkt inderdaad iets van een hoosachtig verschijnsel te zien te zijn. Maar het is moeilijk te zien. Het zou zomaar kunnen hoor, dat zo'n slurfje even de lucht uitkomt. En boven water zou dat dan een waterhoosje geweest kunnen zijn. En boven land zou dat misschien plaatselijk een lokale windhoos geweest kunnen zijn. Maar goed, dat kunnen we moeilijk beoordelen. Ook in Enschede en andere delen van ons land hebben te maken gehad met zware buien. En lokaal zijn daar ook hoos geweest. Nou, deze middag zijn die buien inmiddels nu wel weggetrokken. Vanuit het westen klaart het nu eventjes flink op. Flink wat ruimte voor de zon. Vanavond en vannacht hebben we ook nog te maken met een aantal buien, maar ook langere droge perioden. Temperatuur die daalt naar ongeveer 13 graden. En morgenochtend hebben we ook nog te maken met een paar buien, maar al vrij snel wordt het droog met morgenmiddag. Toch wel redelijk wat zon, denk ik. Het blijft wel koel met een temperatuur van 18 tot 19 graden, net als deze middag. En er staat dan wel duidelijk minder wind dan vandaag, want op dit moment hebben we te maken met een krachtige tot een harde zuidwestenwind aan zee. Nou, in het weekend is er af en toe zon, is de kans op buien een stuk kleiner. Vaak zal het wel droog zijn, denk ik. En het wordt ook iets warmer met een temperatuur van 20 graden. Maar ja, uitzicht op stabiel en warm zomerweer, dat is voorlopig ver weg. Want ook volgende week is het licht wisselvallig. Van tijd tot tijd een aantal buien en temperaturen die maar moeite hebben om de 20 graden te halen.
0: Toch jammer, maar Steven van der Gijzen, dankjewel. Mocht je nou zelf zoiets hebben gezien, zoals je net hoorde inderdaad, iets van een windhoos, waterhoos, stuur die foto dan vooral eventjes door. 0118-499-999. Op de weg kijken, daar vertragingen gemeld op de A4, Antwerpen richting Rotterdam. Voor Bergen op Zoom Zuid, 8 kilometer, een kwartier vertraging. A16, Breda richting Rotterdam. Voor Rotterdam Centrum 6 kilometer, daar een kleine 10 minuten. En de A58 sta je ook stil. Bergen op Zoom richting Breda voor Breda West 6 kilometer. Daar is je vertraging zo'n 5 minuten op dit moment.

0: The Course en The Summer Sunshine. Voorzien die dan even bij en dan schijnt het zonnetje buiten vanzelf. Laten we eens kijken naar nieuws wat vandaag opvalt. Nou, Wehkamp komt in Nederlandse handen. Het internetwarenhuis was de afgelopen 11 jaar in bezit van een Britse investeerder. Nu neemt het Zeeuwse kledingbedrijf Omoda Wehkamp over. En met die overname denkt het bedrijf beter te kunnen concurreren met buitenlandse bedrijven, vertelt deze verslaggever van de NOS.
1: Nederlandse webwinkels en gewone winkels die hebben steeds meer last van grote buitenlandse spelers. Denk bijvoorbeeld aan Amazon. Bij Wehkamp zie je dat de winst jaar op jaar daalt, maar dat die kosten blijven voor personeel, maar ook om te innoveren. Ja, en Omoda die kocht al Assem. En met Wehkamp erbij komt er ook een groot distributiecentrum in handen. Ja, en met dat alles denken deze winkels de concurrentie met die grote buitenlandse spelers aan te kunnen gaan.
0: Dan nog even kijken naar nieuws buiten onze provincie. Esther Ouwehand die treedt terug als fractievoorzitter en leider van de Partij voor de Dieren. Ze draagt het stokje over aan partijgenoot Christine Teunissen. Ouwehand blijft wel aan als Kamerlid. Haar leiderschap dat kende onrustige tijden.
2: En ze heeft een verklaring uitgedaan en ze heeft eerder gezondheidsproblemen gehad. Had ruzie binnen de partij. En daar schrijft ze over, ja, dat heeft veel van mij gevergd. En de partij staat de komende tijd voor veel uitdagingen. En ze zegt eigenlijk, ik heb de energie niet om dat goed te doen. Dus zegt ze, de partij staat er nu

0: ornaten.
1: Wat denken jullie ervan?
2: Ik denk dat je zo min mogelijk moet denken en zoveel mogelijk moet hopen. We hebben kaarten voor alle wedstrijden. Dus we hopen dat ze zover mogelijk komen.
3: Maandag dan speelt Oranje eerst nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Volgende week zondag dan is Japan de eerste tegenstander op dat WK.

0: Zeeland, waar we zometeen weer gaan reizen naar een van onze zeeuwen in het buitenland. Stranden we zometeen in Italië aan het Gardameer bij Patrick Katsman. Beetje pijnlijk om te zeggen, maar dat land heeft zich weer niet geplaatst voor het WK voetbal. Leeft dat voetbal daar dan nog wel een beetje? Wordt er überhaupt over gesproken of wordt er een beetje in een doofpot gestopt? Zijn verhaal horen we hier zometeen. En Espen Berg die is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotrampar in Goes.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het Zeeuwse nieuws van 4:30. Esme Beg, goedemiddag.
5: Goedemiddag. De provincie Zeeland stemt morgen over het nieuwe beleid voor toeristenverblijven. Als een meerderheid van Provinciale Staten voorstemt, komt er een strenger beleid. Zoals een stop op minicampings. De provincie wil meer grip op het aantal toeristenverblijven. Zeeuwse kustgemeenten als Gouwe-Duiveland, Sluis en Vlissingen zijn niet blij met de plannen en zegt dat de provincie met het strengere beleid alle plannen waar ze jaren aan hebben gewerkt in de war schopt. Werknemers die mogelijk ontslagen worden bij chemiebedrijf Dow worden door de provincie Zeeland bijgestaan. Douw, met een grote locatie in Terneuzen, maakte gisteren bekend 605 van de bijna 3000 banen in Nederland te schrappen. De provincie wil een mobiliteitscentrum opzetten om de ontslagen werknemers te begeleiden naar ander werk. Het pas aangelegde regenboogzebrapad in de Nassaustraat in Axel zorgt voor politieke discussie. Vanavond bespreekt de gemeenteraad van Terneuzen een motie van SGP en PVV om het kleurrijke zebrapad weer te verwijderen. Volgens de partijen hoort de gemeente zich niet bezig te houden met dit soort symbolen in de openbare ruimte. Op straat in Axel lopen de meningen uiteen.
6: Had voor mij niet per se gehoeven, maar ik kan me er ook niet aan storen.
7: Ik vind het geweldig, want het ziet er mooi uit en het is van deze tijd.
8: Ja, ik vind het zonde. Ik vind het zelf een beetje overdreven allemaal. Voor mij mag het gewoon lekker normaal blijven.
5: Het initiatief voor het regenboogzebrapad kwam van Stadsbelang Axel. Die vindt het jammer dat een regenboogpad, een symbool voor acceptatie, juist discussie oproept. En het Nederlands elftal met Jan-Paul van Hekken uit Arnhem-Muiden is op weg naar Amerika voor het wereldkampioenschap. Het team vertrekt rond deze tijd met het vliegtuig. Gisteren speelde Van Hekken met Oranje nog een uitzwaaiwedstrijd in de Kuip in Rotterdam. Die wedstrijd eindigde tegen Algerije in 0-1. Op 14 juni komt het Nederlandse elftal voor het eerst in actie op het WK tegen Japan. Het weer in Zeeland, er kunnen nog een paar stevige buien vallen. Het wordt later wel droger vanuit het westen. De zon breekt dan ook nog vaker door. Vanavond en vannacht zijn er nog enkele buien en daalt de temperatuur tot een graad of 13. Morgenochtend vallen dan eerst nog buien. 'S Middags wordt het droger vanuit het westen weer met vrij veel zon. En met 18 graden blijft het dan wel een beetje fris voor de tijd van het jaar. Tot zover. Zeeuwse nieuws. Kijk voor meer en meer nieuws en weer ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Espen, dankjewel. Laten we eens kijken op de weg. Vertragingen op de N57. Middelburg richting de Brouwersdam voor Seroskerke. 3 kilometer, daar 5 minuten. De A4, Antwerpen richting Rotterdam voor Bergen op Zoom-Zuid. 10 kilometer, daar bijna 20 minuten. De A58, Bergen op Zoom richting Breda voor Breda-West. 7 kilometer, daar 5 minuten. En je staat ook nog stil op de A16, Breda richting Rotterdam voor de afrit Rotterdam Centrum is dat, sorry. 11 kilometer en ook daar ruim 20 minuten vertraging op dit moment.
4: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: Games.
1: Mr. Know It All, hier bij Omroep Zeeland. Goed dat je luistert naar Zeeland Komt Thuis. Het gaat onder andere zometeen over een regenboogzebrapad in Axel. Commotie daarover. Eerst gaan we naar Italië, kijken of het daar zomer is bij Patrick Katsman. Op je kantoor, Patrick, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: En, is het zomer?
2: Het gaat. We hebben een enorme onweersbui gehad, 2 juni.
1: Oh.
2: Dat was vrij heftig. Geen hagel gelukkig. En nu is het weer aan het... Gisteren was het heel goed, nu is het een beetje bewolkt.
1: Okay, beetje bewolkt.
2: Maar op zich, het is niet slecht, 25 graden.
1: Nee, dat is prima te doen. Hier is het 17 en inderdaad ook regen en dat soort zaken. Hey, maar de 2 juni, je noemt die datum maar eventjes, was een feestdag toch bij jullie?
2: Ja, dag van de Republiek.
1: Hoe wordt dat gevierd?
2: Allerlei evenementen met fanfare op het dorpsplein. En sporttoernooi in ons geval. Je raadt het al, sporttoernooi geweest.
1: Dat is een vermoeden inderdaad. Ja, want de kids die zijn actief met het sporten. En dat wordt dan zelfs op die feestdag wordt dat doorgezet.
2: Het is een datum waar er altijd wel toernooien worden georganiseerd. Dus ja. Wij hadden ook een toernooi... Een wedstrijd om te spelen. Dus,
1: leuk.
2: En daar wordt dan een hele happening van gemaakt.
1: Ja, wat is er nog gewonnen?
2: Een best grote beker.
1: Oh.
2: Mag ik eerlijk erbij zeggen. Ja,
1: dat is mooi.
2: Hebben gewonnen.
1: Nou, dus, gefeliciteerd daarmee. Kan ik meteen het flauwe grapje maken. Dan is er nog iets gewonnen in Italië. Want het WK, ja, we moeten toch eerlijk toegeven. Je zit er weer niet bij, hè?
2: Nee, dat klopt.
1: En doet dat pijn?
2: En dan worden... best wel bij de Italianen. Dat tast de trots wel aan, zeg maar.
1: Ja, wat Italië is de keer wereldkampioen geworden. 34, 38, 82, 2006. Europees kampioen ook 2 keer. Nou, in 2020, is helemaal niet zo lang geleden. Hoe kan het dan dat zo'n team zich niet plaatst voor dat WK?
2: Eigenlijk wel heel veel... Denken er hetzelfde over. Er wordt op de jeugdopleidingen wordt er al heel veel naar buitenland gekeken. Er is zelfs bij de A-junioren is er een team zonder Italianen landskampioen geworden, een paar jaar geleden.
1: Oh.
2: En dat zijn junioren teams, hè?
1: Dat zegt misschien iets.
2: Nul,
1: ja.
2: Italianen.
1: Ja. Ja.
2: Dus en er wordt op een aparte manier wordt er gescout. Er wordt heel veel naar de fysieke eigenschappen gekeken. En veel minder naar talent. Dus er zijn hele discussies over gaande. Maar jij vroeg, leeft het al? Ik heb net even gekeken op de website van de bekende Roze Sportkrant. Daar staat dus helemaal niks over het WK op.
1: Het wordt doodgezwegen. Bestaat niet.
2: Het gaat alleen maar... Ik zie transfergeruchten en tennis staan.
1: Nee, ja, dat ook maar bij.
2: Tennis zitten er dan 2 in de halve finale van Roland Garros. Dus dat is dan weer belangrijk.
1: Okay, maar daar gebeurt dan wel iets.
2: Staat het alleen over de mogelijke verkoop van de spits van Juventus. En over het WK.
1: Niks. Nee.
2: Helemaal niks.
1: Ga je het zelf dan nog een beetje volgen? Want het gaat bijna beginnen natuurlijk.
2: Ja, ik ga het zelf al volgen. Ik heb gewoon Nederlandse televisie thuis. Dus ik kan het gewoon goed volgen. Ik heb gisteren ook gekeken. Dus,
1: en wat denk je naar gisteren? Maken we iets van kans?
2: Om te winnen? Nee, denk ik niet. Maar ik... Kijk, ja, als die kansen er wel in gaan... Dan hebben ze een perfecte eerste helft gespeeld. Dus dat is altijd een beetje... Ja, het is leuk om er kritiek op te leveren. Maar ja, als de kansen er wel in gaan, ja, dan is de toon weer heel anders.
1: Nee, dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Oh, maar het wordt dus zelfs aan het Gardameer gevolgd. Het is wel de enige plek waar het WK überhaupt wordt benoemd in Italië. Voor de rest wordt het doodgezwegen. Het Katsman, onze zeer naar buitenland. Succes nog eventjes op kantoor en geniet van de middag. Alvast een heel fijn weekend.
2: Ja, hetzelfde.
1: Hoi, hoi.
2: Dankjewel. Doei.
1: Cindy Lauper op de radio bij Omroep Zeeland. Time after time.

time after time. Dat zeg ik. Zometeen zegt u het maar. Elke middag één onderwerp wat we centraal daarin zetten. En dan kunnen we het gesprek daaraan gaan wijden. Zometeen om 17:30 gaan we het hebben over rouwpost. Want wie een rouwkaart snel wil laten bezorgen, moet binnenkort flink daar meer voor gaan betalen. De kosten worden ruim verdubbeld. Er is een uitvaartondernemer in Goes en die vindt dat nabestaanden in een verdrietige periode niet met die extra kosten geconfronteerd moeten worden. Hij denkt na over een soort alternatief bezorgsysteem met vrijwilligers. Maar zou rouwpost eigenlijk helemaal gratis moeten zijn? Die stelling die staat al eventjes op het WhatsApp-kanaal van Omroep Zeeland. 89% is het daar maar liefst mee eens. Maar hoe denk jij daarover? Jouw mening die is uiteraard welkom. Om 17:30 praten we erover. Inzicht u het maar zometeen.

0: George Ezra, Green Green Dress, een regenboog-zebrapad als symbool voor acceptatie en inclusiviteit. En Axel, is de verf amper opgedroogd van dat zebrapad, maar dat kleurrijke pad zorgt nu al voor discussies. SGP en PVV willen dat het zebrapad weer verdwijnt en dienen daar een motie over in. Vanavond in de gemeenteraad van Terneuzen. Op straat in Axel zijn de meningen over het regenboog-zebrapad dan ook verdeeld.
1: Had voor mij niet per se gehoeven, maar ik kan me er ook niet aan storen.
2: Ik vind het geweldig, want het ziet er mooi uit en het is van deze tijd.
3: Ja, ik vind het zonde. Ik vind het zelf een beetje overdreven allemaal. Voor mij mag het gewoon lekker normaal blijven.
4: Ik ben Henk Jansen, ik woon in Axel. En wat heb ik betekend? Ik heb het initiatief genomen en gebracht via Stadsbelangen. En Stadsbelangen heeft het naar de gemeente gebracht.
5: En waarom vond u het zo belangrijk dat dit hier kwam, dit zebrapad?
4: Dat er aandacht is voor die gemeenschap. En ook voor de mensen, ben ik weer, die in Nederland zijn, uit vervelende landen. En dat was eigenlijk mijn initiatief, ja.
5: En het raakt u ook?
4: Ja.
5: Waarom raakt dit u zo?
4: Ja, ik denk, er wordt zoveel geklaagd en er is zoveel ellende in de wereld. Nee, en wij hebben niks te klagen. We hebben het dak boven ons hoofd, we hebben eten, we hebben drinken, we hebben alles. Dus ja, ik. Ja.
5: En zijn mensen die zich hier dan echt heel erg druk over maken, over het zebrapad? Wat vindt u daarvan?
4: Ik vind het gewoon absurd eigenlijk. Om je nergens daar druk over te maken. Maak je nergens druk over andere dingen.
2: Ik ben Irene Capon en ik ben de voorzitter van Stichting Stadsbelang Axel.
5: En wat heeft u gedaan de afgelopen tijd omtrent het zebrapad hier?
2: Het verhaal over de zebra zelf is eigenlijk een jaar of twee geleden begonnen. Toen zijn wij vanuit het burgerinitiatief benaderd, met name door Henk Jansen, met de vraag om, is er mogelijk om een regenboogzebrapad in Axel te krijgen? We zijn regenbooggemeente in Terneuzen. En als we dat met trots willen uitdragen, dan is dit een geweldig voorbeeld. En het initiatief is ook breed gedragen vanuit de burgerij. Dus we hebben met de gemeente contact gelegd en gekeken wat er mogelijk was. En dit is het resultaat.
5: Vanavond wordt er wel nog in de gemeenteraad is er motie ingediend door de SGP en de PVV. Ja, die vinden het eigenlijk niks. Die willen het liefst weer zwart-wit hebben. Wat vindt u daarvan?
2: Ik vind het jammer. Te meer omdat je laat zien dat je opkomt voor meerdere groeperingen. En die kunnen overal vandaan komen. En die kunnen van alle pluimage zijn. Dat is niet belangrijk. Dat doet niet de zaken. We hebben het over een zebrapad. En niet meer en niet minder. En laten we het daar ook bij houden. Het laat wel zien dat als de burger met een initiatief komt, waarvan wij denken dat het Axel kan dienen, dan weten ze stadsbelang te vinden. En dit is daar ook een mooi voorbeeld van. En we zijn er ook trots op dat het gelukt is.
0: Zei Irene Capon tegen verslaggever Katie van Essen. Vanavond wordt die motie dus ingediend in de gemeenteraad van Terneuzen.

0: Johnny Hates Jazz en Turn Back the Clock. Veel nieuws zometeen na 5 uur. Het gaat onder andere over de politie die bezig is met een groot onderzoek. 4 mannen die zijn aangehouden in dat onderzoek naar seksueel misbruik van gedrogeerde vrouwen. Eén daarvan komt uit Zeeland. Meer over die zaak zometeen. Het gaat ook over Dow. Het chemieconcern maakte gisteren bekend dat er 600 banen verdwijnen. Gedwongen ontslagen zijn dat. Maar wat voor gevolgen heeft dat eigenlijk? En het gaat ook over het Lodewijk College, want het is daar onrustig, maar is nog onrustiger geworden, omdat ook de directie ziek thuis zit. We praten er zo meteen over verder na 5 uur. En natuurlijk ook zometeen zegt u het maar.
1: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
2: Je zolder, opslag of gemiste kans? Met een Luxbox dakserre maak je er een lichte, volwaardige leefruimte van. Van zolder naar leefruimte. Kom naar het belevingscentrum in Capelle en ervaar het zelf. Ga naar luxbox.nl.
3: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
2: Ontdek jouw dakserre op luxbox.nl en plan je afspraak.
3: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
4: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
5: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
6: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. De 11-jarige Liana werd vrijdag voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendin van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man wordt ervan verdacht dat hij haar heeft ontvoerd. In Glanenbrug bij Enschede zijn aan het begin van de middag door de harde wind delen van daken weggeblazen en meerdere bomen omgewaaid. Sommige dakdelen kwamen tientallen meters verderop terecht. Ook een basisschool werd getroffen. Volgens de veiligheidsregio zijn alle leerlingen veilig thuis en is er voor zover bekend niemand gewond geraakt. RTV Oost meldt dat het vermoedelijk gaat om een windhoos. Twee jongens die een vuurwerkbom plaatsten bij een woning in Purmerend moeten een schadevergoeding van €135.000 betalen. Ze legden het explosief 2 jaar geleden neer, waarna er brand ontstond. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De jongens moeten van de rechter ook verplichte begeleiding krijgen. Op de luchthaven van Frankfurt is een passagiersvliegtuig door zijn voorwiel gezakt. Meerdere medewerkers van luchtvaartmaatschappij Lufthansa raakten daardoor gewond. Ze zijn ter plekke behandeld. De Boeing stond bij de gate en de bemanning was al aan boord. Er zaten nog geen passagiers in het vliegtuig. Het toestel zou naar Los Angeles vliegen. De oorzaak van het incident wordt nog onderzocht. De Boeing is vorig jaar gebouwd en werd afgelopen februari in gebruik genomen. Het weer, buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog. Landinwaarts vallen buien en met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Files zijn er op de N256, Goes richting Zierikzee, voor de afrit Wolfaertsdijk 3 kilometer, daar zo'n 10 minuten. De N57, Middelburg richting de Brouwersdam, voor Seroskerk ook 10 minuten vertraging, file daar met een lengte van 3 kilometer. Op de A4 sta je stil, Antwerpen richting Rotterdam, voor Hoge Heide 6 kilometer, daar een kleine 10 minuten vertraging. En ook eentje op de A29, dat is Rotterdam richting Bergen op Zoom, voor de afrit Numansdorp 4 kilometer, daar is je vertraging 5 minuten op dit moment.
12: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
14: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
15: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
16: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
17: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
16: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
18: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
19: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 8 juli hoor je Stravinsky's brutale Le Sacre du Printemps en het kleurrijke celloconcert van Saint-Saëns. Solist is wereldster Gauthier Capuçon. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
18: Nu bij Dirk, Almof Hoekje, 79 cent. Dat is goedkoper dan goedkoop.
19: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoorten.
11: De politie heeft 4 mannen aangehouden in een groot onderzoek naar seksueel misbruik van gedrogeerde vrouwen. Een van die verdachten die komt uit de gemeente Hulst. Meer daarover hoor je zo in Zeeland komt thuis. De gedwongen ontslagen bij chemieconcern Dow die kunnen grote gevolgen hebben. Niet alleen bij Dow, ook bij bedrijven in de omgeving. En geen concrete antwoorden op vragen, afnemend gevoel van sociale veiligheid binnen de school en een vertrouwen dat ernstig onder druk staat. Bij veel medewerkers van het Lodewijk College in Terneuzen zijn de onrust en de zorgen over de onderwijskwaliteit en de toekomst alleen maar groter geworden. En dan zit de directie ook nog eens ziek thuis. Meer over het Lodewijk College ook zometeen hier. Bijna 7:05. Een hele goede middag. Een man uit Hulst is opgepakt in een groot onderzoek naar seksueel misbruik van gedrogeerde vrouwen. In besloten online groepen werden beelden gedeeld van seksuele handelingen bij gedrogeerde slachtoffers. In totaal zijn er in deze zaak 4 mannen aangehouden. Rick Bolt, onze rechtbankverslag, heeft aangeschoven. Rick, wat werd er gedeeld in die appgroepen?
20: Nou ja, behalve beelden van het misbruik werd ook informatie gedeeld over hoe je dan het beste iemand kon drogeren. En de politie onderzoekt nu in hoeverre deze verdachten ook daadwerkelijk zelf deze vrouwen hebben misbruikt. Of dit beeldmateriaal bijvoorbeeld hebben gemaakt of verspreid. En het is op dit moment ook nog niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn. Dat moet nog onderzocht worden.
11: Nou, de man uit de gemeente Hulst is aangehouden. Wat was zijn rol in deze zaak?
20: Ja, hij is vorige week aangehouden. Dus ondertussen is hij al wel weer vrij. Maar het is op dit moment voor ons nog niet precies duidelijk wat hij gedaan heeft. Dat gaat nu verder onderzocht worden door de politie.
11: De slachtoffers die zijn vaak gedrogeerd door iemand uit de directe omgeving. Daardoor zou het kunnen dat de politie een inval heeft gedaan bij verdachten, maar dus ook bij de slachtoffers.
20: Ja, het kan inderdaad zo zijn dat de slachtoffers pas achter dit verhaal kwamen op het moment dat de politie aan de deur stond om niet alleen hun partner te arresteren, maar ook hen te vertellen dat ze slachtoffer zijn geworden. Dat is dus best wel heftig. En het kan dus zijn dat ze door dat drogeren er helemaal niks van gemerkt hebben. En het doet eigenlijk een beetje denken aan de zaak die in Frankrijk speelde rondom Gisèle Pelicot. Zij werd ook door haar man en andere mannen misbruikt terwijl ze gedrogeerd was.
11: Kan het ook zo zijn dat er nog vrouwen slachtoffer zijn zonder dat ze dat weten?
20: Ja, dat kan ook voorkomen. De politie legt ook uit hoe je dan kan merken bijvoorbeeld dat het eventueel gebeurd zou kunnen zijn. Zij vertellen van als je bijvoorbeeld op een ochtend wakker bent geworden met het gevoel dat je een enorme kater hebt, maar dat je niks hebt gedronken, zeg maar, de avond ervoor. Of dat je een pijnlijk gevoel hebt rond de geslachtsdelen bijvoorbeeld op een onverklaarbare manier. Dan raden ze wel aan van ja, dan kan je contact opnemen met het Centrum Seksueel Geweld of met slachtofferhulp.
11: Oké, duidelijk, Rick Bolt, dankjewel. Bij Dow in Nederland gaan er meer dan 600 banen verdwijnen. Gisteren kwam dat nieuws naar buiten. Het is nog niet duidelijk hoeveel van die banen bij de grootste vestiging in Terneuzen gaan verdwijnen. Maar het nieuws dat zorgt voor een flinke schok. Werkgeversorganisatie VNO-NCW. Zij hopen dat de werknemers van Dow in Zeeland kunnen blijven werken. Maar de provincie die wil bij de zoektocht naar een nieuwe baan ook helpen. Denkt aan het opzetten van een mobiliteitscentrum. Gedeputeerde Johan Auwerts reageert.
21: Nou, het is eigenlijk nog heel erg vers nieuws. Dus mijn eerste gedachten gaan uit naar de mensen die betrokken zijn. Die zo'n boodschap hebben gehoord. Die daarmee ook naar huis moeten komen. Dat is op dit moment een onzekere situatie. Helaas hebben we het in het verleden wel eens eerder meegemaakt. Onder andere bij een Zalco. Dat wij echt daar ook wel iets in kunnen betekenen in het verdere proces. Wat mij betreft een voorbeeld daarvan is een mobiliteitscentrum. Waarbij we kunnen zeggen, als er ontslagen zijn of mensen op zoek moeten naar een ander werk, dat we samen met onze partners, de bedrijven, maar ook met de overheid, maar ook met een stukje onderwijs kunnen bijdragen om die banen te behouden voor Zeeland.
11: Ook oud-medewerker en oud-secretaris van de OR van Dow, Ron de Kort, is geschrokken door het nieuws.
22: Ja, ik ben hartstikke geschrokken toen ik dat gisteren zag. Ik zat op de buurtbus, reed ik, en ik kreeg een pushbericht binnen. En ik heb dat gezien. Nou, ik was echt even van de kaart. Ik bedoel, we weten dat af en toe een reorganisatie wel eens plaatsvindt. Maar 600, dat is bijna een kwart van de werkgelegenheid in Terneuzen. Dat is veel.
23: Nu is natuurlijk nog maar de vraag of alle 600 in Terneuzen weggaan. Maar omdat het de grootste fabriek is, is natuurlijk wel de verwachting dat de klap daar het grootst zal zijn.
22: Ja, stel voor, zijn er 500. Dat is ook veel. Dat is 1/5, dat is 20%.
23: Maar dat is dus wel iets waar u het met de oude Douw-familie, om het maar even zo te noemen, over heeft.
22: Ja, zeker. Als we elkaar tegenkomen, dan hebben we het over de situatie op Douw. Ik heb het onlangs nog eens met eigen ogen bekeken toen ik ingeschreven had voor burenmomenten. Daar kun je inschrijven, dan krijg je presentatie en een rondrit over Douw. Nou, ik heb de situatie daar gezien. Er is alleen maar afgebroken. Er is heel veel ruimte vrij op het Douwterrein momenteel voor nieuwe investeringen. 10, 15 jaar geleden stonden we er nog dichtbij om die te krijgen. Maar volgens mij is het de afgelopen jaar alleen maar achteruit gegaan.
23: In uw ervaring als oud-secretaris van de OR, ja, hoe gaat dat nu bij Douw? Dit is aangekondigd. Zijn vakbonden daarbij betrokken? Komt er een sociaal plan? Wat zegt het verleden?
22: Nou, in het verleden is dat altijd. We hebben meerdere reorganisaties gehad. En die zijn altijd op een hele goede, harmonieuze manier met de ondernemingsraad besproken. Het waren ook al best goede plannen. Er was niks mis mee. Dus ja, op het ogenblik is de management met de OR in overleg over die plannen. Die liggen natuurlijk wel vanuit het verleden redelijk klaar. En als die zijn zoals in het verleden waren, is het allemaal niet slecht, maar dan gaat, ja, je bent wel je baan kwijt. En vind nog maar eens zo'n baan, zo'n mooie baan als bij Douw hier in de regio. Ik ben bang dat heel veel mensen zullen moeten gaan verhuizen om zo'n baan te vinden. In het Antwerpse, in Rotterdam, verder weg. Ja, en dan zijn we die mensen hier kwijt. Dat heeft invloed op de scholen, op de zorg, op alles.
23: U bent al een tijdje weg bij Douw, maar volgens mij, als ik u zo een beetje lees, dan grijpt dit u ook gewoon nog steeds wel aan, hè?
22: Ja, ik vind het heel erg. We hebben er een mooie carrière gehad. Het was een hele goede werkgever, en nog steeds. Maar ja, dat dit gebeurt, is niet zo fijn.
23: Is Douw het kloppend hart van Zeeuws-Vlaanderen?
22: Ja, dat is het eigenlijk wel. En niet alleen Douw, maar ook Yara en zo. Je hebt natuurlijk nog andere grote werkgevers, maar net als de zorg, het onderwijs en toeleveringsbedrijven. Dat is eigenlijk allemaal afgeleide van de werkgelegenheid die bij die grote bedrijven hier in de regio zijn. Als die er niet zijn, is de toeleveringsbedrijven zullen kleiner zijn, de zorg zal kleiner zijn, dan is alles gewoon veel kleiner. En daarom is het toch het kloppend hart van Zeeuws-Vlaanderen.
11: Zij Ron de Kort tegen verslaggever Niels Schuurbiers. Douw wil nog niet voor de microfoon reageren, maar laat wel weten dat de komende tijd medewerkers nog worden geïnformeerd, dat er met de OR gesprekken worden gepland over een sociaal plan. Ze zeggen er alles aan te willen doen om de klap te verzachten voor de medewerkers die hun baan kwijtraken.

0: You can hurry love. Het is 4:15 geweest. We gaan voor het weer naar Stefan van de Gijzen. Met een wisselvallige dag tot nu toe gehad. Best wel onstuimig eigenlijk. Hoe gaan we die dag afsluiten, Stefan?
1: Nou, ook vanavond en vannacht wisselen buien af met langere droge perioden. De temperatuur die daalt naar 13 graden. En morgenochtend vallen er ook nog een paar laatste buien. Maar morgenmiddag dan wordt het droog vanuit het westen met zelfs vrij veel zonneschijn. Maar nog altijd wel die temperatuur van slechts 18 graden. Maar er staat morgen wel duidelijk minder wind dan vandaag. Die is morgen matig uit een westelijke richting. Nou, dit weekend is er af en toe zon en is de kans op een bui een heel stuk kleiner. Vaak zal het zelfs droog zijn. Het wordt ook iets warmer buiten, temperatuur van een graad of 20. Het is echter geen aanzet tot warm zomerweer. Dat hoeven we voorlopig niet te verwachten. Want ook volgende week blijft het licht wisselvallig. Van tijd tot tijd een aantal buien. En toch nog steeds die ondermaatse temperaturen. Want op woensdag hebben we dan maar weer 18 of 19 graden.
0: Oké, dankjewel Stefan. Op de weg sta je stil op de volgende wegen. De N256, Goes richting Zierikzee. Dat is voor de afrit Wolfaertsdijk, 3 kilometer. Daar je vertraging ongeveer 10 minuten. En 57, Rotterdam richting Middelburg. Voor de afrit Hellevoetsluis-Oudehoorn, 6 kilometer. Daar bijna een kwartier. A29, Rotterdam richting Bergen op Zoom. Voor Oud-Beierland, 3 kilometer. Daar 6 minuten. En deze komt ook nog binnen. De A4, Antwerpen richting Rotterdam. Voor Hoge Heide, 5 kilometer. Daar is je vertraging op dit moment een kleine 10 minuten. Omroep Zeeland. 3 mannen worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie in de wijk Bossenburg in Vlissingen vorig jaar september. Bij de explosie, een gerichte actie, raakten 7 woningen beschadigd. Op het adres waar het explosief werd geplaatst woonde de familie van de 24-jarige man, die is veroordeeld voor het doodschieten van Thomas bij de Jumbo in Vlissingen. Merci Kamermans, jij bent bij de rechtbank in Breda, waar vanmiddag een van die verdachten moest voorkomen, hè?
2: Ja, dat klopt. Een van die verdachten, dat is een 33-jarige man uit Breda. Die zit vast, die is ongeveer in maart opgepakt. En vandaag heeft de rechtbank in Breda bepaald dat hij voorlopig ook in de cel blijft zitten. Over die 2 andere verdachten is nog niet veel bekendgemaakt. Het is in elk geval zo dat de man die nu vastzit, die zou het explosief hebben geleverd. En ook aanwijzingen hebben gegeven aan de 2 anderen wat ze daar precies mee moesten doen om het te ontsteken. Maar hij heeft het dus niet geplaatst. Maar over die andere 2 verdachten, die zitten niet vast. Hun dossier is nog niet compleet. En het is dus ook nog niet helemaal duidelijk of en wanneer zij vervolgd worden.
0: Oké, voorlopig dus voor 1 verdachte een concrete rechtszaak. Wat weten we van hem?
2: Ja, hij wordt dus verdacht van betrokkenheid bij de explosie in Vlissingen. Bijvoorbeeld is zijn DNA aangetroffen op duct tape, wat aan het explosief zat. Daarnaast is er ook bewijs dat hij rond de periode van de explosie, dat was 21 september vorig jaar, in Vlissingen is geweest. Zo zijn er pintransacties van een supermarkt in Vlissingen. Ook is er bewijs dat hij heeft getankt aan de A58 in Zeeland. En tot slot zijn er ook nog appgesprekken en afgeluisterde telefoongesprekken die in de richting wijzen van deze man.
0: Vandaag was er nog geen inhoudelijke behandeling. Wat is daar wel besproken in de rechtbank?
2: Ja, vandaag ging het er eigenlijk vooral om de vraag, moet deze man blijven vastzitten? Ja, logischerwijs zijn advocaat vond van niet. Die vroeg om zijn cliënt voorlopig op vrije voeten te stellen. Hij zegt, mogelijk hè, heeft mijn cliënt wel een rol gespeeld bij het maken van de bom. Maar er is absoluut geen hard bewijs dat hij bij de explosie zelf was betrokken. En dat hij ook wist wat de 2 mannen aan wie hij die bom heeft gegeven daarmee zouden gaan doen. Maar goed, zowel het OM als de rechtbank, die vinden dat, zoals dat dan netjes heet, de rechtsorde is geschokt. Er was gewoon sprake van een grote explosie, 7 woningen beschadigd. Dus die vinden dat er voldoende redenen zijn dat de man in voorlopige hechtenis moet blijven. Bovendien is er ook nog eens kans op herhaling, want deze man uit Breda liep nog in de proeftijd van een andere veroordeling. Nou, voorlopig moet u nog even blijven vastzitten. Eind juli is het dossier waarschijnlijk klaar. En op 18 augustus dan is er opnieuw een voorbereidende zitting.
0: Oké, dankjewel. Merci Kamermans.

0: Miley Cyrus hoorde je in End of the World. De directie van het Lodewijk College in Terneuzen zit ziek thuis. Drommelt al langere tijd rondom het Lodewijk College, want het bestuur van de school wil de komende 2 jaar ruim 50 voltijdsbanen schrappen vanwege het wegvallen van tijdelijke subsidies en een terugloop in het aantal leerlingen. Een groot deel van het personeel en de gemeente Terneuzen zijn bang dat dit gevolgen zou hebben voor de onderwijskwaliteit van de school en ook de werkdruk. Onderwijsverslaggever Eva van der Weden hier aangeschoven. Eva, even voor de duidelijkheid. We hebben het nu over directie en bestuur, maar dat is niet hetzelfde, hè?
1: Klopt inderdaad. De directie gaat alleen over het Lodewijk College en het bestuur gaat over de overkoepelende stichting. En daar hoort ook het Zwing College in Oosburg en het Reinhard College in Huls bij. En het bestuur gaat dus eigenlijk over die aangekondigde plannen.
0: Ja, die aangekondigde plannen die zorgen al een tijd voor onrust op de school. Hoe valt dit onder het personeel?
1: Ja, de onrust onder het personeel neemt ondertussen alleen maar toe. Er zijn al meerdere personeelsbijeenkomsten geweest, maar ja, ook die hebben dus nog weinig opgeleverd, want de onrust is niet minder geworden. Ja, en de medewerkers maken zich echt zorgen over de onderwijskwaliteit en de toekomst van de school.
0: Vandaag is er weer een brief naar buiten gekomen. Wat staat er in die brief?
1: Ja, het personeel schrijft in een nieuwe brief dat ze geen antwoord krijgen op vragen en dat ze ook een gevoel van sociale onveiligheid ervaren.
0: Dan nog de directie, die is ziek. Hoe daarin verder?
1: Ja, de directie heeft zich ziek gemeld en daarom start er morgen een tijdelijke vervanger. Dat is oud-directeur van het Scheldemond in Vlissingen, Eugène Vach. Hij gaat die taken tot de zomervakantie op zich nemen. Nou, we hebben hem vanmiddag gesproken en hij geeft aan: ik ga ervoor zorgen dat het personeel met zo min mogelijk onrust de zomervakantie ingaat. Ja, en dat is eigenlijk wat we tot nu toe weten.
0: Ja, maar veel onrust rond die school en dat volg je uiteraard voor ons. Eva van der Weelen, dankjewel.

0: wordt fantastisch. Dan weet je dat in ieder geval alvast. Agda de Munnik hier bij Omroep Zeeland. Het is bijna 5:30. Zo meteen tijd voor Zegt u het maar. Daarin het onderwerp van vandaag, rouwpost. Zou dat eigenlijk niet gewoon helemaal gratis moeten zijn nu die kosten oplopen? Er is een uitvaartondernemer in Goes die nu zelf een bezorgsysteem wil erop gaan zetten. Jouw mening is zometeen welkom na 5:30. En Esme Becht die is aangeschoven, die heeft zo het laatste Zeeuwse nieuws voor je.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie en zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Met het Zeeuwse nieuws is hier Esma Beg. Esma, goedemiddag.
6: Goedemiddag. 3 mannen worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie in de wijk Bossenburg in Vlissingen vorig jaar september. Bij de explosie, een gerichte actie, raakten 7 woningen beschadigd. Op het adres waar het explosief werd geplaatst woonde familie van de 24-jarige man. Die is veroordeeld voor het doodschieten van Thomas bij een supermarkt in Vlissingen. Een van de verdachten, een 33-jarige man uit Breda, blijft voorlopig vastzitten, oordeelde de rechtbank in Breda vandaag. Of en wanneer de andere 2 verdachten worden vervolgd is nog niet duidelijk. Ze blijven wel verdachten in de zaak. De provincie Zeeland stemt morgen over het nieuwe beleid voor toeristenverblijven om meer grip te krijgen op het aantal. Als een meerderheid van Provinciale Staten voorstemt, komt er een strenger beleid, zoals een stop op minicampings. Zeeuwse kustgemeenten, zoals Gouwe-Duiveland, Sluis en Vlissingen, zijn niet blij met de plannen en zeggen dat de provincie met het strengere beleid alle plannen waar jaren aan is gewerkt in de war schopt. Het pas aangelegde regenboogzebrapad in de Nassaustraat in Axel zorgt voor politieke discussie. Vanavond bespreekt de gemeenteraad van Terneuzen een motie van SGP en PVV om het kleurrijke zebrapad weer te verwijderen. Volgens de partijen hoort de gemeente zich niet bezig te houden met dit soort symbolen in de openbare ruimte. Op straat in Axel lopen de meningen uiteen.
7: Had voor mij niet per se gehoeven, maar ik kan me er ook niet aan storen.
8: Ik vind het geweldig, want het ziet er mooi uit en het is van deze tijd.
9: Ja, ik vind het zonde. Ik vind het zelf een beetje overdreven allemaal. Voor mij mag het gewoon lekker normaal blijven.
6: Het initiatief voor het regenboogzebrapad kwam van Stadsbelang Axel. Die vindt het jammer dat een regenboogpad, een symbool voor acceptatie, juist discussie oproept. En het Nederlands elftal met Jan-Paul van Hekken uit Arnhem-Muiden is vanmiddag naar Amerika vertrokken voor het wereldkampioenschap voetbal. Gisteren speelde een trotse van Hekken met Oranje nog een uitzwaaiwedstrijd in de Kuip in Rotterdam. De wedstrijd tegen Algerije eindigde met 0-1. De eerste wedstrijd op het WK is op 14 juni en dan speelt Nederland tegen Japan. Het weer in Zeeland dan nog. Vanuit het westen wordt het droger en breekt de zon vaker door. Vanavond en vannacht zijn er nog buien en daalt de temperatuur tot een graad of 13. Morgenochtend eerst nog enkele buien. Morgenmiddag is het droog met vrij veel zon. Met 18 graden blijft het dan wel aan de koele kant. Tot zover. Kijk voor meer nieuws en weer ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel Esme. We gaan eens kijken op de weg. Vertragingen gemeld door de ANWB op de N256. Dat is Goes richting Zierikzee voor de afrit Wolfartsdijk. 4 kilometer. Daar zo'n 10 minuten. N57 dan Middelburg richting de Brouwersdam voor Sirooskerke. 3 kilometer. Daar zo'n 6 minuten. Diezelfde N57, maar dan van Rotterdam naar Middelburg voor de afrit Hellevoetsluis-Oudehoorn. 4 kilometer. Daar een kleine 10 minuten. A58, Breda richting Bergen op Zoom. Voor Bergen op Zoom Oost, 8 kilometer. Daar zo'n 10 minuten. En de A4, Antwerpen richting Rotterdam. Voor Hoge Heide, 4 kilometer. Daar bijna een kwartier. De laatste in dit overzicht, dat is de A16. Rotterdam richting Breda. Voor Dordrecht Centrum, 7 kilometer. Ook daar bijna een kwartier optellen bij je reistijd.
5: Omroep Zeeland. Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoort.
10: Omroep
0: Hele goedemiddag, het is 6:30 geweest. Betekent dat we zo gaan starten met een nieuwe editie van Zegt u het maar. Ja, wie een rouwkaart snel wil laten bezorgen, die moet binnenkort fors meer gaan betalen daarvoor. En nu is er een uitvaartondernemer in Goes. Hij vindt dat nabestaanden in zo'n verdrietige periode niet met extra kosten geconfronteerd mogen worden. Hij pleit nu zelfs voor een alternatief bezorgsysteem met vrijwilligers. Maar zou die rouwpost, zou dat eigenlijk helemaal gratis moeten zijn? Reageer op die stelling in, zegt u het maar. Je kunt bellen bij deze 0118-499-999. Heb ik je nog een paar minuten om over dit onderwerp na te denken? Starten we zo met, zegt u het maar, naar muziek van Alex Warren.

0: Alex Warren hoorde je Fever Dream bij Omroep Zeeland. Een hele goede middag. Het is tijd voor een nieuwe editie van Zegt u het maar. We hebben het vandaag over rouwpost. Want als je wil dat een brief de volgende dag wel aankomt, komen er meer kosten. Nu kost dat 1,40 euro. Straks wordt het 3,25 euro. Een ruime verdubbeling als je die brief tenminste al een dag later van de, bij die ontvanger wil hebben. Hoe denk jij hierover? Want de stelling van vandaag, rouwpost hoort gratis te zijn. Wat denk jij daarover? Laat je mening achter 0118-499-999. We starten in Terneuzen bij Roos. Roos, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat vind jij van die stijgende kosten van de rouwpost?
1: Ik ben het er eigenlijk ook niet zo mee eens dat er zo hoge kosten zijn voor de rouwkaarten. En zou graag willen dat de rouwkaarten eigenlijk gratis worden.
0: Ja, want je hebt zelf ook iets meegemaakt, hè, omtrent jouw man.
1: Ja, dat klopt. Ik zal het even in het kort uitleggen. Wij hebben hier thuis een jammer genoeg situatie meegemaakt. En mijn dochter die moest de rouwkaart werd doorgegeven door Dela dat de rouwkaarten naar de Gamma gebracht moesten worden. En dat ze dan daar vanuit daar gepost zouden worden versneld. Wij kwamen daar aan en toen werden daar helemaal de kaarten niet aangenomen. En toen moesten ze naar Sluiskil toe rijden en daar konden we dan wel de kaarten inleveren.
0: Ja,
1: dan heb je ook weer al de extra kosten, zeg maar, van ja, toch de benzine en geen goede informatie. En heb ik toen al een keer aangekaart ook, want ik heb gesprek gehad bij Dela en bij Monuta toevallig persoonlijk. En daar is eigenlijk weinig mee gedaan. Ik had nog wel meer klachten, dat doet er dan ook verder even niet toe. Maar ja, ik had wel zoiets van, nou, dit vind ik wel een heel mooi initiatief als jullie dit willen gaan, of dat die persoon dat zou willen gaan doen.
0: Ja.
1: Ja, dat zou natuurlijk geweldig wezen. En zeker om de kosten ook te onderdrukken, want het is gewoon schandalig wat je moet betalen tegenwoordig.
0: Ja, want het gaat dus nu met zo'n reguliere post, zeggen we, was het 1,40. Maar als je die rouwpost het liefst een dag later bij de ontvanger wil hebben, betaal je straks 3,25 euro per kaart.
1: Ja, is toch belachelijk. Ik bedoel, en ja, ik denk ook van, ja, daar moet toch wel iets aan te doen zijn. Dat er in zo'n situatie dan, dat daar toch rekening mee gehouden wordt, zeg maar.
0: Ja, ja. Wat heb je het zelf dan wel eens meegemaakt dat een rouwkaart, want daar gaat het ook veel over, dat die te laat werd bezorgd of dat je hem te laat ontving?
1: Daar heb ik ook twee keer toevallig meegemaakt. Eén keer was echt al heel lang geleden. Maar de laatste is toevallig 3 jaar geleden van mijn schoonzus. Toen wist ik natuurlijk zelf, omdat ik het is natuurlijk familie, dus je hebt telefonisch contact. Maar die kaart is ook veel te laat binnengekomen. Die kwam pas op de dag van de crematie kwam die binnen. En dat was voor Haarlem. Dus ja, dat is ook een dingetje.
0: Ja, ja. Dan wordt er ook geopperd en ik zie dat ook via de app al binnenkomen. Moet de papieren rouwkaart moet die gewoon niet verdwijnen?
1: Ja, ik vind van wel. Want je stopt ze nu in een envelop en dan denk je dat het allemaal makkelijker gaat, maar het gaat nog steeds fout. Ik denk gewoon dat, weet je, tegenwoordig gaat er natuurlijk ook heel veel online. Maar ik vind dat wel onpersoonlijk, zeg maar, met rouw en met een overlijden. Ik denk wel dat we de kaart moeten blijven houden, behouden. Want ik vind het wel iets heel persoonlijks ook. Maar die kosten die moeten gewoon echt dalen.
0: En hoe zou dat dan moeten?
1: Ja, daar heb ik dus aan mee zitten denken. En want toen zag ik ook een reactie bijvoorbeeld daaronder. Van ja, hoe ga je dat dan doen? Want je hebt bijvoorbeeld mensen hier, ik noem maar even Terneuzen, waar je makkelijk de kaarten rond kan brengen, zeg maar. Net zoals je de kerstkaarten tegenwoordig rondbrengt. En dan, en dan heb je toch nog de kaarten in de grote steden. Maar dat je die dan wel in een envelop kan steken, maar hier bijvoorbeeld in Terneuzen. Ja, dat het inderdaad gewoon iemand is van bijvoorbeeld Dela. Of ik zag ook een reactie. Ik heb vroeger bij de post gewerkt. Ja. Ik zou heel graag mee willen denken met iets op te lossen. En dat je dan inderdaad te samenkomt en dan denkt van, goh, misschien kunnen we dan in de regio zelf die kaarten rondbrengen.
0: Maar wat je dus eerder al zei, die rouwpost versturen, als het aan jou ligt, dan zou het gratis moeten worden.
1: Ja, dat denk ik 100% mee eens.
0: Roos, dank eventjes om je verhaal hier te delen. Zegt u maar, fijne avond.
1: Ja, jullie ook een fijne avond en jullie ook. Dankjewel voor het aanhoren.
0: Ja, gaan we door van Terneuzen naar Schravenpolder. Meneer Filius, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Michiel.
0: Kunt u het begrijpen, die prijsverhoging van PostNL?
2: Ik hoor dat ook allemaal aan. Het is een rare wereld. Ik weet nog dat ik een kind was. En dan later dat ik ook nog een jongen was. Mm-hmm. Toen kwam zelfs de begrafenisondernemer. Die kwam het aan de deur aanzeggen. Bij van huis tot huis. Kwam het aanzeggen wie had er overleden was. Hoe oud dat hij was en hoe of wat. En later toen hebben ze het op Sint-Philipsland. Dat was het meer een kleine ding. Een gemeente van 2.500 zo wat. Mm-hmm. Maar toen later hebben ze dat met kaartjes gedaan. We brachten iemand, of twee man, ik weet niet hoeveel. Die brachten die kaartjes rond en die brachten in de bus. Of in de deur, of die gaven ze af als ze in de postbus had.
0: Ja, ja, ja.
2: Nou, en later nu zit er natuurlijk veel import. En nu is het allemaal vervallen. Nu wordt dat niet meer gedaan. Er worden geen kaartjes meer rondgebracht. En nu bellen de mensen aan mijn kant en dan die zegt, ja, die en die uit Horen, die is ook overleden, maar het moet maar. Zo ging het vroeger, dus het werd aan de deur aangezegd.
0: Ja.
2: Heel vroeger, dat weet ik niet meer, maar wel van ons. Dat heeft mijn vader verteld.
0: Ja, ja, ja.
2: Dat er iemand overleden was, dan leiden ze een bos met stro voor de deur. Wat meer mensen weten, ja, dat weet.
0: Ja, ongetwijfeld inderdaad. Ja, maar een hele andere tijd. Want nu heb je het over zulke bedragen. Ik zag iemand vandaag die een rekensommetje deed. Ja, stel dat je naar 50 van die kaarten wilt versturen.
2: Ja, €150.
0: Nou, zoiets inderdaad. Minimaal, inderdaad.
2: Ja, ja. Ja, dat heb je, ja, zeker. En dan moet ze nog bezorgd worden ook, want ze laten denk ik alles liggen tegenwoordig.
0: Mm-hmm.
2: Dat merk ik zelf wel aan mijn post. Ik wil maar een belangrijke post en dan zit ik ergens op te wachten en dan duurt het 5 dagen.
0: Nou ja, dat is inderdaad. Dus die 3,25 is als je het echt dan de volgende dag wil hebben. Maar wat ik net al ook voorlegde aan Roos. Wat zou je ervan vinden als die papieren kaarten helemaal verdwijnen en dat het allemaal digitaal gaat?
2: Ja, dat lijkt ook nergens op. Want ik doe niks digitaal. Want ja, mijn vrouw die leeft niet meer en die deed vroeger wel mijn computer, maar ik heb daar helemaal niks in.
0: Nee.
2: Dus ik heb niks digitaal ook niet. Ik heb in mijn bankzaken dat regelt mijn dochter. Dus. Zo zit het in mijn kant en mijn giel.
0: Nee, dat schiet dan ook niet op, inderdaad. Tot slot, wat vindt u dan van die actie van die uitvaartondernemer in Goes? Die dan maar denkt, ja, we moeten een soort alternatief bezorgsysteem gaan opzetten met vrijwilligers.
2: Ja, goed, dat zou kunnen. Nou ja, goed, dan, Goes is ook groot. Er worden ook 40.000 mensen nog meer. En er komt nog weer gezin in. Maar wil maar al die straten door moet, dan wil maar een auto of een brommer of een fiets. Ja, dan ben je toch ook een hele dag bezig, alleen al in de stad. En dan heb je ze niet in Middelburg of niet hier zo.
0: Nee, dat lijkt me inderdaad. Nee, dat is ook geen optie dan inderdaad.
2: Ja, ik weet ook niet wat moet, hoor, maar goed.
0: Nee, maar het wordt een duur geintje in ieder geval. Dank eventjes om te reageren. Hier zegt u het maar.
2: Beste, goedenavond.
0: Bedankt, dag.
2: Dat
0: was meneer Filius in Zegt U Het Maar. We hebben het over die rouwpost vandaag. Want wat vind jij? Moet die rouwpost sowieso niet gratis worden? Je mening die is welkom. Kun je geven via 0118-499-99. Daar is natuurlijk ook ons WhatsApp-kanaal. Bijna 90% zegt daar dat die rouwpost gratis hoort te zijn. Laten we eens kijken naar wat reacties die binnenkomen via de app. Ik vind het verschrikkelijk dat ze zulke dingen gaan doen. Het is toch niet normaal? Vaak komen ze nu ook al te laat aan. Ja, Jeannette die zegt dan weer, wie brengt dan de rouwkaart op de fiets naar Den Helder, Den Haag en door het hele land? Dus we kijken de rouwkost, of de rouwkaart die moet voor begrafenisondernemer zijn. Het is denk ik voor de ondernemer een bedrijfsrisico. Ja, zo zou je het ook nog inderdaad kunnen zien. God, hoe denk jij over dit onderwerp? Ben deze uitgenodigd om te reageren in, zegt u het maar. We gaan naar meneer Dijkstra in Vlissingen. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, meneer Dijkstra in Vlissingen, ja.
0: Hoe denkt u erover?
3: 90 ben ik inmiddels.
0: Ja.
3: En ik hoorde net over iemand die over leed aankwam zeggen. Dat noemden ze dan ook een leedaanzegger. En die goede man was helemaal in het donker. En die had een soort hoed op als Napoleon, maar dan in een andere richting.
0: Hmm.
3: Ons wat gebeuren.
0: Ja.
3: Ik zie hem nog lopen. Dat was ik zelf ongeveer, even schatten, een jaar of 18 jaar.
0: Dat is met een vlugge rekensom, is dat dan wel eventjes geleden?
3: Dat is heel lang geleden.
0: Ja. Wat vindt u ervan dat die kosten nou zo hoog worden?
3: Ja, lijkt nergens op. Ik heb nog een anekdote wat dat betreft, als je hem wil horen.
0: Ja, graag.
3: Ik werkte in Terreden boven in een flat en ik zie daar een iemand langskomen, en ik noem het maar even een papierprikker met zo'n pen.
0: Uh-huh.
3: En er komen postbode en die haalt zijn... die houdt een zak onder die rode brievenbus en er vallen twee brieven uit. Ik zie ze op de grond vallen en ik denk, hé. En direct daarna komt er een man met zo'n platte elektrische wagen en die steekt die twee brieven eraan. Ik denk, verrek, dat gaat raar. Ik storm naar beneden, zo'n vluchtige Congo. Ik zat helemaal boven in het flatgebouw
0: ja.
3: En ik kom beneden. En ik wist hoe die gegaan was en ik rijd met mijn auto zo erachteraan. En dan kom ik hem ergens tegen in een straatje in Vlissingen. Dus ik vroeg daarna en ik deed een beetje vreemd, die man. Afijn, hij is er op zijn eruit in verlopen en die geeft ze hem aan. Wat blijkt nu? Hij heeft hier de postzegels eraf gescheurd. Ik denk, hé, dat is niet zo mooi. Dus ik zei verder niks tegen hem. Ik zei, mag ik de brieven mee? Ja, ik neem de brieven mee. Ik rij naar de stenen beer. Geef ze af aan het postkantoor en ik vertel dat verhaal. Hartelijk dank, zegt die meneer. En we sturen ze op, hebben ze opnieuw ingepakt. Met de boodschap erbij wat er allemaal gebeurd was.
0: Oh,
3: nou, dat is even mijn verhaal aan deze kant.
0: Ja, nou, de bijzonderheid, dank om dat eventjes te delen hier in Zegt U Maar. Dank voor bellen.
3: Gedaan. Ik ben nog wel trouwe luisteraar vandaag.
0: Nou, gelukkig. Fijn. Dank voor bellen en een fijne avond.
3: Oké, dank je.
0: Bedankt, hè. Dag. Eens even kijken, was meneer Dijkstra vanuit Vlissingen, alweer 92 jaar. Nou, dank om te reageren hierin, Zegt U Het Maar. Over het onderwerp van vandaag, die rouwpost. Want hoort dat nou eigenlijk gratis te zijn? Je mening die is uiteraard welkom. Adrie die stuurt een appje en die zegt... verschrikkelijk als de rouwkaarten zouden moeten verdwijnen... en het online zou worden. Zou zeer onpersoonlijk en zeer koud overkomen. Andere reacties nog. Roland die zegt, te gek voor woorden, dat het nodig is. Annie die zegt dan weer, het is een heel mooi idee... wat deze uitvaartondernemer heeft. Het is echt van de zotte dat het op deze manier moet. Ja, wat dat idee wat hij dan heeft... hij heeft dus een oplossing bedacht... voor die extra kosten, een alternatief bezorgsysteem. Hij legt zelf uit hoe dat in zijn werk zou moeten gaan.
4: Ja, ik ben daar de afgelopen dagen over na gaan denken. Ik dacht, we moeten toch iets kunnen bedenken... om post in Zeeland op tijd bij de mensen te krijgen. En toen dacht ik, er zijn natuurlijk best wel mensen die graag fietsen... die op hun dorp graag een rondje lopen of in hun stad. Toen dacht ik, als mensen nou bereid zijn om kaarten in hun straat... in hun dorp rond te brengen voor ons, voor de familie... Ja, dan ondervangen we in ieder geval de te late bezorging door PostNL.
0: Nou, dus op die manier zou je dat dan kunnen opvangen. Maar hij zegt zelf ook die kosten, die prijsverhoging, die is onacceptabel volgens hem.
4: Een verhoging begrijp ik wel. He, dat prijzen iets omhoog gaan, dat is denk ik een logisch gevolg van allerlei zaken. Maar om nou nabestaanden in een hele verdrietige tijd op te zadelen met nog meer kosten voor een rouwkaart... Ja, dat vind ik eigenlijk onbegrijpelijk om juist daar dan een verhoging door te voeren. En dat geldt dan voor de postzegels. Dat geldt ook voor het verzendset wat wij gebruiken om rouwpost op tijd weg te krijgen. Ja, dat vind ik onacceptabel.
0: Zij uitvaartondernemer Wouter Groenleer eerder deze week hier op de radio bij Omroep Zeeland. Hoe denk jij erover? Rouwpost, moet dat gratis zijn? 0118-499-999. Ik hoor je mening heel graag nog in het staartje van Zegt U Het Maar. Nu muziek van Suzanne Freek en Halverwege.

0: halverwege Zegt U Het Maar, richting het einde van Zegt U Het Maar eigenlijk al, gaan we naar Danuta. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Met Danuta dan.
0: Ja, de nou, rouwkaarten. Wat denkt u erover?
1: In Polen.
0: Ja, hoe gaat dat er in Polen aan toe?
1: In Polen, ja. Wij kennen dus geen rouwkaarten persoonlijk.
0: Maar hoe gaat dat dan?
1: Ja, nou, dat is zo. Bijvoorbeeld waar ik geboren ben, zijn drie kerken, vier kerken in zomaar 7-8 kilometer. Hè?
0: Mm-hmm.
1: En in elke kerk wordt hele grote rouwkaart op de prikbord voor de kerk geplaatst.
0: Oh, dus als je daar dan in de buurt bent of langskomt, dan zie je het al.
1: Ja, precies, omdat dat staat net langs de weg. Dus het is wel bij de kerk, maar bij de stoep, kan je zeggen.
0: Ja.
1: En dan stop je altijd. Als je ziet dat daar iets hangt, stop je altijd.
0: Ja.
1: En om te lezen.
0: En dat kost geen geld, zoals hier.
1: Precies.
0: Ja.
1: Het is één. Tweede, als er grote bomen zijn onderweg, wordt die kaart ook op die bomen geplaatst.
0: Oh, dus maar dan zie je het overal. Dus inderdaad.
1: Dus precies.
0: Ja. Oh, maar, dus, ja.
1: Gewoon. En in dorpen, dan staat nog die advertentie, wordt dat opgehangen op de hek van de huis. In de tuin.
0: Ja.
1: In ieder geval, mensen die langskomen, die weten gelijk.
0: Ja, oké.
1: En bij ons is geen uitnodiging. Als het kaart is, iedereen is welkom op de begrafenis.
0: Ja, precies. Ja. Ben ik dan nog wel benieuwd tot slot. Wat denkt u? Want die prijzen die worden nu veel hoger in Nederland om een rouwkaart te versturen. Wat denkt u, moet het gratis zijn om dat te versturen?
1: Ja, gratis. Dat. Ja. Weet je, ik doe ook krantjes rondbrengen van de kerk. Dus ik denk misschien een paar vrijwilligers in de.
0: Ja, precies.
1: In dorpen, dat zou ook, denk ik, kunnen.
0: Nee, precies. Dat zou nog een oplossing zijn. Danuta, dank nog eventjes voor bellen. Dan zegt u het maar. Okay. Een fijne avond. Dank je wel.
1: Fijne avond.
0: Dag. Nog even naar Terneuzen, meneer De Bruin. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat denkt u, die rouwpost? Moet dat gratis worden?
2: Ja, zeker. Moet zeker gratis worden. En anders, op een andere manier. Dan doe je het gewoon per telefoon op je app. Familie-app. En die duurt maar door.
0: Maar dan toch niet die papieren rouwkaart meer?
2: Nee, geen papieren rouwkaart meer. Gewoon een rouwkaart en de telefoon opmaken. En familie-app helemaal doorsturen.
0: Toch zeggen veel mensen al via berichtjes en ook net aan de telefoon al. Het komt zo onpersoonlijk over als het niet een fysieke kaart is. Dat denkt u dus niet?
2: Ja, maar ja. Net als dat die meneer Verleden zei. Ik ken die man ook nog. Ik zie die man ook nog voor de deuren staan. Hoor, met in de trouw helemaal. En dan kwam hij de weet te brengen.
0: Ja.
2: En dan loop ik onder mijn moeder de schotten. Zo zwart was hij aangekleed. Daar was ik bang van. Maar die kwam wel mooi de weet te brengen. En ook vragen of nou maar mooi rouw aansluiten. En dat deed men toen de tijd allemaal. Maar ja, vandaag een andere dag.
0: Ja, nee, dat klopt inderdaad. Want nu de dag betaal je er straks €3,25 voor. En Rita, die stuurt nog ook een berichtje. Niet iedereen is digitaal vaardig natuurlijk. Dat krijg je dan ook nog.
2: Ja, en ik zou zeggen, laat de krant is duur genoeg. Laat hier zeggen van mensen, wij doen het is gratis. Ja, daar wezen we spreken. Ik betaal 500.
0: Is ook nog een optie. Ja, wie weet. Meneer De Bruin, dank nog eventjes voor bellen. Dan zegt u het maar.
2: Of nou, ja, dat is toestuur. Nee, dat is een voorlezen.
0: Fijne avond gewenst. Dank voor bellen. Dag, hè. Morgen, nieuwe editie van Zegt u het maar. Kun je bellen over alles. Het is namelijk de vrijdageditie.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
4: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
5: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
6: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
7: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
12: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
13: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
14: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
15: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is bereid de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te verlagen, maar wel onder voorwaarden. Dat zei premier Jette in de Tweede Kamer. Jette wil dan eerst een inhoudelijke overeenkomst met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA. Het kabinet wil €6,5 miljard besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. Jette zegt dat er de komende weken nieuwe voorstellen komen richting de vakbonden en werkgevers. Er is een lichaam gevonden in de zoektocht naar het vermiste meisje in Frankrijk. Het is nog niet duidelijk of het om de 11-jarige Liana gaat. Naar het meisje werd al bijna een week gezocht. Ze werd voor het laatst gezien toen ze bij een man in de auto stapte. Die man zit al enkele dagen vast. De KNRM rukt onnodig vaak uit voor kwijtgeraakte spullen. Volgens de reddingsmaatschappij is ruim de helft van de 200 uitrukken voor vermiste surfers per jaar voor niets. Er wordt dan gedacht dat er iemand in zee ligt, maar het blijkt alleen te gaan om zeilen, boards of andere kwijtgeraakte surfspullen. De surfers zelf blijken dan al lang op het strand of zelfs thuis te zijn. Om onnodige uitrukken te voorkomen lanceert de KNRM een campagne waarin surfers wordt opgeroepen om hun telefoonnummer op hun spullen te zetten. Zo kan meteen contact worden gezocht met de gebruiker. Het Nederlands elftal is vanaf Schiphol vertrokken naar de Verenigde Staten voor het WK voetbal. De voetballers worden overgevlogen in een KLM-toestel dat Orange Blossom heet. Oranje Bloesem. Het toernooi begint volgende week donderdag en wordt gespeeld in de VS, Mexico en Canada. Komende maandag staat er voor Nederland nog een laatste oefenwedstrijd op het programma tegen Oezbekistan. Het weer. Buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog, landinwaarts buien. En met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, 6 uur geweest met het staartje nog van de middagspits. De A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Klaverpolder 14 kilometer, daar ruim een kwartier. De A58 Breda richting Bergen op Zoom voor Bergen op Zoom Oost 7 kilometer, daar 5 minuten. En op de N57 sta je ook nog stil. Dat is Rotterdam naar Middelburg voor de afrit Hellevoetsluis Oudehoorn. Daar 3 kilometer en je vertraging is er zo'n 5 minuten.
16: Dag Jaap.
17: Hi.
16: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
17: Ja, we hebben echt veel nodig.
16: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
17: Klopt.
18: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
5: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
18: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
19: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
21: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
22: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
23: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
24: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
25: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoorten. Omroep
0: Zeeland. Het is een groot onderzoek waar de politie zich mee bezighoudt naar seksueel misbruik van gedrogeerde vrouwen. Een verdachte die komt uit Hulst. En Gerben Kabbort is adviseur bij het landelijke expertise-team seksuele misdrijven. Je hoort hem zo meteen over deze zaak. Stefan van der Gijzen, die weet welk weer we kunnen verwachten de komende dagen. In Marije Lammers is de Zeeuw van de dag. Wat heeft zij vandaag meegemaakt? Horen we zo. En dan 7 minuten over 6. Goedenavond, dit is Omroep Zeeland. Met muziek van Sting.

0: And Love is the Seventh Wave. Het gaat vandaag in het nieuws over vier mannen die zijn aangehouden in een groot onderzoek naar seksueel misbruik van gedrogeerde vrouwen. Een van die verdachten die komt uit Zeeland, uit Hulst. En in besloten online groepen werden beelden gedeeld van verkrachtingen. In totaal zijn er 8 verdachten. Gerber Kabbort is de adviseur bij het landelijke expertise team seksuele misdrijven. Hij vertelde eerder vandaag hoe ze het bestaan van die groepen en de verdachten op het spoor zijn gekomen.
1: We zijn eigenlijk op het spoor gekomen naar aanleiding van internationaal onderzoek wat we hebben gedraaid samen met de Duitse zowel als Britse collega's. En zo zijn we gestuurd op die, wat je net zelf al zei, de besloten groepen, zeg maar, waar eigenlijk vrij expliciet en open over dit soort misdrijven werd gesproken met elkaar.
0: Ja, die verdachten die er nu zijn, waar worden zij precies van verdacht?
1: Ja, het zijn eigenlijk een drietal zaken waar we ze van verdenken. Hè. Dat is ten eerste sowieso het drogeren van wie dan ook, maar in dit geval dan vrouwen. Dat loopt echt. En daar lopen met name slachtoffers enorme risico's op het moment dat gebeurt door niet professionele mensen, maar wel met professionele spullen. Dus dat is een hele belangrijke. Ja, dan het seksuele misbruik zelf, waarvan we een aantal verdachten ook echt wel verdenken dat die dat hebben gedaan nadat ze de slachtoffers hadden gedrogeerd. Vervolgens is daar ook beeldmateriaal van gemaakt en ook dat is dan weer verspreid. Dus dan hebben we eigenlijk 3 hoofdmoten waar we naar kijken.
0: Ja, er zijn ook huiszoekingen gedaan. Wat is daarbij allemaal gevonden?
1: Ja, bij die huiszoekingen die we hebben gedaan, hebben we behalve wat wij dan gegevensdragers noemen, telefoons, laptops, computers en dergelijke, die we hebben aangetroffen, die hebben we meegenomen, juist om verder te kunnen kijken naar dat onderzoek. Wat heeft er nu precies plaatsgevonden in welke zaak? Dat willen we echt heel goed weten. Maar we hebben dus ook de spullen waar mensen mee gedrogeerd kunnen worden, dus medicamenten en dergelijke, ook die hebben we bij verschillende huiszoekingen her en der ook aangetroffen.
0: Ja, de slachtoffers die zijn vaak gedrogeerd door iemand uit de directe omgeving. Daardoor zou het kunnen dat jullie een inval hebben gedaan bij verdachten, maar dan ook bij de slachtoffers.
1: Ja, dat klopt. En daar hebben we zeker rekening mee gehouden. En mede hierom hebben we eigenlijk op voorhand al contact gezocht met zowel het Slachtofferhulp Nederland als ook het Centrum Seksueel Geweld. Wij kunnen heel goed boeven vangen, maar wij zijn van het strafrecht en wij zijn in principe niet van de hulpverlening. Maar dat zijn die 2 andere partners wel. Die hebben we van tevoren bijgesproken eigenlijk over dit fenomeen. En die hebben ook case managers bereid gevonden om eigenlijk klaar te staan op het moment dat het nodig was en wij die invallen deden om eventuele slachtoffers bij te staan. Maar die case managers die zijn nu nog steeds bereikbaar. En wij roepen dan ook vrouwen die denken hier eventueel slachtoffer van te zijn, die roepen we dan ook op om zich te melden. Dat kan bij ons als politie, maar die kunnen zich ook bij een slachtofferhulp dan wel bij het Centrum Seksueel Geweld melden. Omdat wij heel goed snappen dat als dit in huiselijke kring gebeurt, dan doe je dus een melding of eventueel later een aangifte tegen je eigen partner. En dat is nogal wat. Zeker om dan gelijk naar de politie te stappen. Dus weet, mocht je denken hier slachtoffer van te zijn, je kan je ook melden bij een slachtofferhulp of het Centrum Seksueel Geweld.
0: Nu klinkt dit best als een complexe zaak met van dit soort besloten online groepen. Is er iets te zeggen over het aantal slachtoffers?
1: Nee, durven we echt niet te zeggen. En dat heeft er echt mee te maken dat we moeten in eerste instantie goed gaan kijken wat heeft er nou precies plaatsgevonden. Hè? Want dat het een besloten groep is geweest met soort geestverwanten allemaal, dat is wel duidelijk. Alleen, we moeten wel duidelijk krijgen wie nu echt ook daadwerkelijk tot handelingen over is gegaan. Of bij wie het eigenlijk alleen maar tussen aanhalingstekens, maar bij gedachten is gebleven en daarover chatten. En daar hebben we echt bewijs voor nodig om dat duidelijk te kunnen krijgen wie nu echt waarvoor verantwoordelijk is. Maar dat we de verdenkingen hebben en dat we de aanwijzingen hebben dat dit gebeurd is, dat mogen duidelijk zijn.
0: Ja, druk bezig met dat onderzoek. Hoe gaat dat verder nu verlopen?
1: Ja, we zijn in totaal met 8 teams vanuit het land hiermee bezig. Dus het is echt, we pakken het zwaar op. De hele nadruk nu ligt met name wel op het digitale onderzoek, want dat staat vast. Waar we normaal gesproken ook heel graag de gesprekken aangaan met slachtoffers over wat hun is overkomen. Dat wordt nu wel lastig, juist omdat die slachtoffers mogelijk gedrogeerd zijn en zich dus niks kunnen herinneren om het simpele feit dat ze gedrogeerd zijn van deze handelingen. Dat wil niet zeggen dat we niet met hun in gesprek gaan, want zij kunnen wel bepaalde signalen hebben gekregen. Hè? Met name als je 's ochtends wakker wordt met bijvoorbeeld een enorm katergevoel, zonder dat je daar zelf eigenlijk aanleiding voor hebt om aan te nemen dat je ook daadwerkelijk middelen hebt gebruikt de avond ervoor. Ja, dat is wel een rode vlag wat ons betreft. En als je dan ook nog ja, last hebt van ergens bij je geslachtsdelen of wat dan ook, dat is een tweede rode vlag. Als die tegelijk opgaan, ja, dat zou wel een reden kunnen zijn waarom slachtoffers zich melden bij ons.
0: Dus Gerben Kabbort, adviseur bij het landelijke expertise team seksuele misdrijven.

0: Sammy, you have a little faith. Dit is Omroep Zeeland. Voor het weer naar Stefan van der Gijzen. Stefan, best wel onstuimige dag gehad. Hè? Hoe gaan we dat afsluiten deze donderdag?
1: Nou, deze middag zijn die buien inmiddels nu wel weggetrokken. Vanuit het westen klaart het nu eventjes flink op. Flink wat ruimte voor de zon. Vanavond en vannacht hebben we ook nog te maken met een aantal buien. Maar ook langere droge perioden. Temperatuur die daalt naar ongeveer 13 graden. En morgenochtend hebben we ook nog te maken met een paar buien. Maar al vrij snel wordt het droog. Met morgenmiddag toch wel redelijk wat zon, denk ik. Het blijft wel koel met een temperatuur van 18 tot 19 graden. Net als deze middag. En er staat dan wel duidelijk minder wind dan vandaag. Want op dit moment hebben we te maken met een krachtige tot een harde zuidwestenwind aan zee. Nou, in het weekend is er af en toe zon, is de kans op buien een stuk kleiner. Vaak zal het wel droog zijn, denk ik. En het wordt ook iets warmer met een temperatuur van 20 graden. Maar ja, uitzicht op stabiel en warm zomerweer, dat is voorlopig ver weg. Want ook volgende week is het licht wisselvallig. Van tijd tot tijd een aantal buien en temperaturen die maar moeite hebben om de 20 graden te halen.
0: Oké, dankjewel Stefan. Op de weg zijn er nog twee vertragingen. A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Klaverpolder. Polder 9 kilometer, daar zo'n 10 minuten. En de A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom voor knooppunt Hellegatsplein 5 kilometer. Ook daar zo'n 10 minuten vertraging.

0: Vanessa Paradis en Be My Baby. Nog even kijken wat er opvalt in het nieuws buiten onze provincie. De Nederlandse bedrijven die hebben voor bijna 2 miljard euro designer drugs besteld in India. Omdat de stoffen niet op de opiumlijst stonden, konden ze worden gekocht. In India worden veel medicijnen geproduceerd, vertelt deze verslaggever.
1: En daardoor zijn de mensen die die stoffen gebruiken, die zijn eigenlijk hun eigen proefkonijn. Dus dat ze bijvoorbeeld heel veel moeite hebben met in slaap vallen of

0: helemaal niks uit. Ze zijn erbij en dat vinden ze hartstikke prima.
1: Woensdag vertrekken we, dus we zijn in volle ornaten.
2: Wat denken jullie ervan? Nou, ik denk dat je zo min mogelijk moet denken en zoveel mogelijk moet hopen. We hebben kaarten voor alle wedstrijden, dus we hopen dat ze zo ver mogelijk komen.
0: Nou, maandag dan speelt Oranje nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan en volgende week zondag de eerste tegenstander op het WK, dat is dan Japan.

0: Billy Joel, tell her about it. 6:30. Zij vertelt het zo aan jou. Het Zeeuwse nieuws, Esme Berg. En Mireille Lammers is de ziel van de dag. Ook haar verhaal hoor je zo.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels... en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering... en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
3: 27 mei, Demodag Scootmobielen.
2: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
4: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder... Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
5: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
6: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Met het laatste Zeeuwse nieuws wat je krijgt van Esme Beg. Esme, goedenavond.
8: Goedenavond. 3 mannen worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie in de wijk Bossenburg in Vlissingen vorig jaar september. Bij de explosie raakten 7 woningen beschadigd. Op het adres waar het explosief werd geplaatst woonde familie van de 24-jarige man. Die is veroordeeld voor het doodschieten van Thomas bij een supermarkt in Vlissingen. Een van de verdachten, een 33-jarige man uit Breda, moest vandaag voorkomen bij de rechtbank. Rechtbankverslaggever Mercy Kamermans.
9: Vandaag ging het er eigenlijk vooral om de vraag, moet deze man blijven vastzitten? Zowel het OM als de rechtbank, ja, die vinden dat er voldoende redenen zijn dat de man in voorlopige hechtenis moet blijven. Bovendien is er ook nog eens kans op herhaling, want deze man uit Breda liep nog in de proeftijd van een andere veroordeling.
8: Of en wanneer de andere 2 verdachten worden vervolgd is nog niet duidelijk. Ze blijven wel verdachten in de zaak. Geschrokken reacties vandaag op de aangekondigde reorganisatie bij chemiebedrijf Dow. Gisteren werd bekend dat 600 van de bijna 3000 banen in Nederland verdwijnen. Werkgeversorganisatie VNO-NCW vreest voor de werkgelegenheid in Terneuzen, de grootste locatie van Dow in Nederland. Het nieuws kwam ook hard binnen bij oud-werknemer en oud-secretaris van de ondernemingsraad Ron de Kort.
10: Ik was echt even van de kaart. Ik bedoel, 600. Dat is bijna een kwart van de werkgelegenheid in Terneuzen. Dat is veel. Ja, en dan zijn we die mensen hier kwijt. Dat heeft invloed op de scholen, op de zorg, op alles.
8: Douwla maakt later bekend waar de klappen precies gaan vallen. Het pas aangelegde regenboogzebrapad in de Nassaustraat in Axel zorgt voor politieke discussie. Vanavond bespreekt de gemeenteraad van Terneuzen een motie van de SGP en PVV om het kleurrijke zebrapad weer te verwijderen. Het initiatief van het pad kwam van Stadsbelang Axel. Die vindt het jammer dat er nu discussie over is. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht zijn er nog buien en daalt de temperatuur tot een graad of 13. Morgenochtend vallen eerst nog enkele buien. Morgenmiddag wordt het vanuit het westen droog en is er vrij veel zon. Maar met 18 graden blijft het wel aan de koele kant. Tot zover. Kijk voor meer nieuws en weer ook in onze app. Of op omroepzeeland.nl.
7: Omroep Zeeland. Goedenavond. Zeeland komt thuis.

0: Elizabeth Taylor. Het is 6:15 naar onze Zeeuw van de dag. Dat is Mireille Lammers. Mireille, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: En met een mooie dag, want de eerste vier leerlingen van de LFB Sterkplaats, Goes, die hebben hun diploma gekregen op het Scalda. Allereerst, wat is dat voor opleiding?
1: Het is een opleiding voor mensen die een lichtverstandelijke beperking hebben, die opgeleid worden tot ervaringsdeskundigen.
0: En hoe belangrijk is dat volgens jou?
1: Dat is heel erg belangrijk, want onze ervaringsdeskundigen geven veel trainingen en lessen voor eigenlijk allerlei doelgroepen. Dus bijvoorbeeld ook voor het onderwijs, voor studenten aan mbo en hbo. En we doen toegankelijkheidsonderzoek. Dus het is behoorlijk belangrijk om de maatschappij zo inclusief en toegankelijk mogelijk te maken.
0: Nee, absoluut. En bij die opleiding, wat doe jij daar?
1: Ik ondersteun eigenlijk in de processen waar de studenten in zitten. Dus ik ondersteun bij opdrachten, ik geef lessen. En we bereiden de onderzoeken die we doen samen voor.
0: Oké. De drukke bezigheid lijkt mij. Dan vandaag die diploma-uitreiking, hoe was dat?
1: Ja, het was heel feestelijk, heel emotioneel ook voor sommige mensen. Want een aantal collega ervaringsdeskundigen die hebben vroeger te horen gekregen dat ze nooit in staat zouden zijn om een diploma te halen. Laat staan een brancherkend diploma vergelijkbaar met mbo 1. Ja. Dus er waren ook wat traantjes bij.
0: En ben je zelf, kun je het dan ook droog houden of is dat lastig?
1: Ik moest al even slikken.
0: Ja. Ja. Maar dat mag toch ook, want je bent trots op ze, neem ik aan.
1: Ja, ik ben heel trots op ze. Ze hebben er zo hard voor gewerkt. En het is niet aankomen waaien. Dus ik ben zeker trots op de studenten die zo ver gekomen zijn.
0: Ja, want de vier hebben dan dat diploma gekregen. Waarom maar vier?
1: Op onze sterkplaats werkte toen ik er kwam werken vier mensen. Die eigenlijk allemaal al begonnen waren aan de opleiding toen ik eigenlijk als coach werd aangenomen. Mm-hmm. En inmiddels hebben we twee mensen erbij op de sterkplaats die ook het werk als ervaringsdeskundige aan het leren zijn en ook aan de opleiding begonnen zijn. Dus als we er vier hebben, dan alle vier hebben ervoor gekozen om de opleiding te doen.
0: Ja, precies. Oké. Okay. Ja. Hey, die opleiding, hoe ziet het vervolg er nu dan uit?
1: Drie van de vier gaan voorlopig door met hun werk als ervaringsdeskundige. En de vierde ook, alleen die gaat in Utrecht werken op één dag in de week op het projectbureau. En gaat de brancherkende niveau 2 opleiding doen voor co-projectmedewerker.
0: Mooi zeg.
1: Ja.
0: Cor, een kleine glimlach. En die Cor die trots in je stem als je het over hen hebt. Dat is mooi om te horen.
1: Zeker. Ja.
0: Ik dank dat je onze ziel van de dag was en ons wat meer kon vertellen over die opleiding. En toch even ons mee kon nemen naar dat festelijke moment vandaag van die uitreiking. Mireille Lammers, dank en veel succes.
1: Dank je wel.

0: Zijn special Afraid of the Dark bij de uitzwijpwedstrijd van het Nederlands elftal is Jean-Paul van Hekken gestart in de basis. Die voetballer uit de Arnhem-Muiden speelde bijna van begin tot het eind in het oefen Interland die Algerije met 0-1 won. En van Hekken kijkt uit naar het WK in Amerika.
1: Je bent een winnaar en je wilt winnen. Dus uiteindelijk wil je gewoon wereldkampioen worden. Natuurlijk, iedereen weet dat we niet favoriet zijn. En dat er nog genoeg werk te doen is. Als Nederlander ga je daar gewoon in om te winnen. Ik zelf ook.
0: 14 juni is de eerste wedstrijd tegen Japan. Op dit moment zijn ze onderweg naar Amerika. Hoorde je vanochtend in Zeeland wordt wakker? Arthur Hogestegen uit Wemeldingen, die hoorde je in Goedemorgen Zeeland. Hij gaat namelijk naar de Zeeuwse Keverdag in Goes. Die is aankomende zondag, met kevers natuurlijk en Volkswagenbusjes. Niet alleen voor liefhebbers, maar voor het publiek is het ook leuk om ze allemaal bij elkaar te zien daar.
2: Iedereen houdt van hetzelfde geluid, de geur en het model, om zo maar eens te zeggen. Dus ja, de zijn allemaal gelijkgestemd inderdaad. Zeker is iedereen welkom. We hebben ook wat kraampjes staan met modelletjes en onderdelen en gerelateerde spulletjes. Dus iedereen is natuurlijk van harte welkom op de markt. En het wordt mooi weer, dus we gaan het treffen, denk ik.
3: Heb je hem al opgepoetst?
2: Ja, zeker weten. Hij staat er dichtbij te blinken.
0: Kijk, te blinken dus voor komende zondag. En in zegt u het maar, het volgende onderwerp vandaag. Wie een rouwkaart snel wil laten bezorgen, moet binnenkort fors meer gaan betalen. De uitvaartondernemer uit Goes die pleit nu zelfs voor een alternatief bezorgsysteem met vrijwilligers. Volgens hem moeten nabestaanden in een verdrietige periode niet met extra kosten geconfronteerd worden. Maar zou rouwpost eigenlijk helemaal gratis moeten zijn? Volgens Roos uit Terneuzen wel.
4: Ik ben het er eigenlijk ook niet zo mee eens dat er zo hoge kosten zijn voor de rouwkaarten. En zou graag willen dat de rouwkaarten eigenlijk gratis worden. Ja, is toch belachelijk. Ik bedoel, en ik denk ook van ja, daar moet toch wel iets aan te doen zijn. Dat er in zo'n situatie dan dat daar toch rekening mee gehouden wordt, zeg maar.
0: Nou, dat vandaag besproken in zegt u. Nou, morgen is de vrijdageditie. Kun je bellen over alles. Alles? Ja, echt alles. Morgen zegt u maar vanaf 5:30. En morgenochtend vanaf een uurtje of 6 Remco weer met het laatste Zeeuwse nieuws. Fijne donderdagavond en Wonderful Tonight. Muziek van Eric Clapton op de radio.

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man.
2: Voor elk budget een megabed.
3: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
4: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
3: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
5: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
6: Peugeot. Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
10: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
11: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
10: Hoe dan?
11: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
12: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
9: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie stapt direct op vanwege de ophef over het verleden van oud-directeur Donald Pols. Hij was jarenlang de voorman van Milieudefensie, maar begon afgelopen maandag bij Tata Steel. Een dag later werd hij alweer ontslagen naar aanleiding van een onderzoek van NRC. Daaruit bleek dat hij in zijn studententijd in Zuid-Afrika voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging. De Raad van Toezicht van Milieudefensie was daar al jarenlang van op de hoogte. Een hardloper die zondag onwel werd tijdens de marathon van Utrecht is in het ziekenhuis overleden. De man van 21 raakte in de problemen in Houten en werd gereanimeerd. Daarna werd hij een paar dagen in het ziekenhuis kunstmatig in coma gehouden. Dinsdag overleed hij. Volgens bronnen was de student fit en kwam hij goed getraind aan de start. De organisatie van de marathon doet geen mededelingen over de doodsoorzaak. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendinnetje. Over deze man wordt steeds meer bekend, zegt correspondent Saskia Houttuin.
16: In de loop van deze week kwamen er ook steeds meer berichten naar buiten over dat er al langer zorgen waren, ook bij andere ouders. En daarnaast ook dat er 5 concrete aanklachten liepen sinds 2017 voor seksueel geweld bij minderjarigen, dus die tegen hem liepen. Waaronder ook meermaals voor verkrachting.
15: De 2 vrouwen uit Stadskanaal die vorige maand werden aangehouden voor ernstige mishandeling van hun kinderen blijven langer in de cel. Hun voorarrest is met 90 dagen verlengd. Ze worden verdacht van onder meer poging tot doodslag. De kinderen zijn uit huis geplaatst. Het onderzoek van justitie loopt nog. Het weer. Vanavond is het op de meeste plekken droog. Vannacht opnieuw buien en het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Omroep Zeeland.
14: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.

Zeeland zit vol talent. In Zee van Weten laten jonge onderzoekers zien waar ze mee bezig zijn en wat hen elke dag motiveert. Van innovatieve ideeën tot persoonlijke drijfveren. Je ziet het in Zee van Weten, woensdag op TV.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie is opgestapt na de onthulling over Donald Pols. NRC berichtte dinsdag dat de oud-directeur in zijn studententijd bij een extreemrechtse beweging zat. Om diezelfde reden werd Pols ook na één dag ontslagen bij zijn nieuwe werkgever, Tata Steel. De Raad van Toezicht van Milieudefensie wist van het verleden van Pols. Een man van 21 die zondag onwel werd tijdens de Marathon van Utrecht is overleden. De student was volgens bronnen goed getraind. De organisatie van de marathon maakt de doodsoorzaak niet bekend. De studentenvereniging waar hij lid van was heeft de activiteiten voorlopig afgezegd. Premier Jette zegt de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te willen verlagen. Maar voordat het zover is wil hij eerst een deal sluiten met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA.
2: Als we die afspraken kunnen maken, ja, dan zal dat waarschijnlijk moeten leiden tot andere afspraken dan in het coalitieakkoord zijn opgenomen. Maar hoe dat er precies uitziet, over welk bedrag het gaat, daar kunnen we nu allemaal nog geen antwoord op geven. Want het begint wel echt met die inhoudelijke gesprekken die eerst moeten worden gevoerd.
1: Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. In Brussel is een protest van leraren en leerlingen tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs uitgelopen op rellen. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde weer te herstellen. 10 mensen zijn aangehouden. Er deden zo'n 3000 mensen mee aan het protest tegen de bezuinigingen. De Franse gemeenschap wil onder meer dat leerkrachten in het voortgezet onderwijs 2 uur per week meer les geven voor hetzelfde salaris. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien, het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. En het wordt opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Of je nou in Terneuzen bent, in Capelle, Middelburg of Tholen, Omroep Zeeland.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

Zeeland en het water. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De havens, de schepen, de mensen en hun verhalen. Van donderdag 4 tot en met maandag 8 juni, Vlissingen Maritiem. Je hoort en ziet het bij Omroep Zeeland.

0: In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.
1: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af, maar Duitsland niet. Volgens minister Dobrindt van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij bezoekers aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. De Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 5000 mensen beklommen vandaag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Een ANWB-medewerker is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het doodrijden van een man, 2 jaar geleden. De 60-jarige medewerker was op die dag aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en een portemonnee werden gestolen door een man met een fiets. Hij ging achter de divaan en reed over hem heen. Tijdens de zitting werden ook beelden getoond van de aanrijding, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant.
2: En die opnames maakten veel indruk op de nabestaan van het slachtoffer. Te zien was hoe Van G. met zijn wegenwagenbus de fietser van achter raakt en over hem heen rijdt. Daarna rijdt hij weer achteruit, omdat het slachtoffer onder zijn bus ligt. Maar daarbij rijdt hij nog een keer over het slachtoffer heen.
1: De Poolse tennister Maja Zwalinska heeft de finale van Roland Garros bereikt. Ze won in 2 sets van de Russin Diana Schneider. De 24-jarige Zwalinska moest zich voor het toernooi in Parijs kwalificeren en kwam bij een Grand Slam nooit verder dan de tweede ronde. De Poolse speelt in de finale tegen de Russische Mira Andrejeva, die eerder vandaag won van Marta Kostyuk uit Oekraïne. Het weer op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Omroep Zeeland. Altijd.

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Sinds vorige maand wordt er ook gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Er is volgens staatssecretaris Debat meer tijd nodig om dat te onderzoeken. Het was de bedoeling dat er eind deze maand de knoop zou worden doorgehakt. Een nieuwe datum wil de staatssecretaris niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem mee moest gaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelden hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. In Brussel zijn rellen uitgebroken bij een protest tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde te herstellen. Er zijn 10 mensen aangehouden. De Franstalige gemeenschap wil onder meer dat leraren meer gaan werken voor hetzelfde geld. De 19e editie van de Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgeleverd. Het hoogste bedrag in 13 jaar. Het geld is bedoeld voor onderzoek naar kanker. Bij het jaarlijkse evenement beklimmen duizenden deelnemers maximaal 6 keer lopend, fietsend of rennend de Franse Alpe d'Huez. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht buien, het koelt af naar 1 graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. En het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland. Sometimes I turn off the world. It still keeps me awake. It's still spinning around. It feels like a spell that I can't.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky roept de Russische president Poetin in een open brief op tot directe onderhandelingen. Die gesprekken kunnen dan plaatsvinden in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft Zelensky. Poetin zei vandaag dat Rusland open staat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Hij wil Zelensky alleen ontmoeten als er op dat moment een akkoord wordt getekend. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Vorige maand werd duidelijk dat er wordt gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Het was de bedoeling dat er eind deze maand een knoop zou worden doorgehakt, maar volgens staatssecretaris Debat is er meer tijd nodig. Een nieuwe datum wilde hij niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem moest meegaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelde hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht zijn er meer buien. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst buien. In de middag is de zon vaker te zien. Het wordt morgen maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

Hoe maak je van Zeeland je thuis als je uit een ander land komt? Een bonus lust bijna iedereen. Maar hoe zit dat met mosselen? Iedere nieuwkomer heeft een eigen verhaal. Thuis in Zeeland. Donderdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. President Zelensky roept president Poetin in een open brief op tot een ontmoeting in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije. De twee leiders zouden daar dan kunnen onderhandelen. Poetin zei opnieuw dat Rusland openstaat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Een AWB-medewerker is veroordeeld voor het doodrijden van een man 2 jaar geleden. Hij was als wegenwacht aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en portemonnee werden gestolen. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. De 60-jarige wegenwacht kreeg een celstraf van 4 jaar, waarvan 2 jaar voorwaardelijk. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. In de ochtend koelt het 's middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij, doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2. En Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien, 's middags vanuit het westen geregeld zon. En het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011-8-499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Danny Vera en Emma Heesters, tja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 12:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: Sky. Omroep Zeeland.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
0: Omroep Zeeland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij migranten aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris Debat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk in Bleiswijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. De actie Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 6000 mensen beklommen de afgelopen dag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. 'S Middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland.
1: Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Al